Jesaja, hoofdstuk 53, versen 1 tot en met 12. Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm van de Heer getoond? Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, als een wortel die in dorre grond ontkiemt. Zijn uiterlijk, nog zijn schoonheid waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die onze bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en ons niet de moeite waard beschouwt. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid. Vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan. Maar de Heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich. Hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen. Wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk. Men gaf hem een graf bij de boosdoeners en een laatste rustplaats bij de rijken, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. Maar het heeft de Heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt. Hij zal zijn nakomelingen mogen zien en lang blijven leven. En wat de Heer behaagt, zal door zijn hand slagen. Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen. Hun zonden laat hij op zich. Daarom geef ik hem zijn deel te midden van de velen. En samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit, omdat hij zijn leven gaf om te sterven en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.

Jesaja, hoofdstuk 54, versen 1 tot en met 17. Jubel, onvruchtbare die nooit heeft gebaard. Breek uit in vreugdige jubel en gejuich, u die geen weeën heeft gekend. Want de zonen van de verlaten vrouw zijn talrijker dan die van de vrouw die een man heeft, zegt de Heer. Vergroot de ruimte in uw tent. De wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet. Wees er niet zuinig mee. Verleng uw scheerlijnen, sla uw tentpinnen stevig vast. Want naar rechts en naar links zult u zich uitbreiden. Uw nakomelingen zullen volken aan zich onderwerpen, en zij zullen verlaten steden bewonen. Wees niet bevreesd, want u hoeft zich niet te schamen. Voel u niet vernederd, want reden tot blozen hebt u niet. De beschaming van uw jeugd zult u vergeten, en aan de smaad van uw weduwschap zult u niet langer denken. Want hij die u gemaakt heeft, is uw man. De Heer van de machten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet. Want u was een verstoten en zielsbedroefde vrouw, toen de Heer u riep. Verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten, maar met groot medelijden breng ik u weer bijeen. In een stortvloed van toorn heb ik een ogenblik mijn gezicht voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ontferm ik mij over u, zegt de Heer, uw verlosser. Het is voor mij zoals in Noach's dagen. Zoals ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach de aarde nooit meer zullen overstromen, zo zweer ik dat ik nooit meer kwaad zal zijn op u, nooit meer schelden zal op u. Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn gunst wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt nooit, zegt de Heer, uw ontfermer. U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd, ik leg uw stenen op kleurrijke mortel en uw grondvesten op saffier. Ik maak uw muurschilden van robijn, uw poorten van karbonkelsteen en heel uw ringmuur van kostbaar gesteente. Al uw kinderen worden dan door de Heer onderricht. En voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn. Op een fundament van gerechtigheid wordt u gebouwd. Houd u ver van onderdrukking, want u hoeft niet bevreesd te zijn. Ver ook van verschrikking, want zij zal u niet naderen. Valt men u aan, dan komt het niet van mij. Maar wie u aanvalt, zal voor u bezwijken. Zelf heb ik de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast en gereedschap voor zijn werk tevoorschijn brengt. Zo ben ik het ook, die de verdelger heeft geschapen om te gronden te richten. Geen wapen tegen u gesmeed zal slagen. En u zult de schuld bewijzen van elke tong die zich in het geding tegen u verheft. Dat is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer en hun heil dat ik hun breng. Godspraak van de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 55, versen 1 tot en met 13. Kom, wie dorst heeft, hier is water. En allen die geen geld hebt, kom, koop koren en eet zonder geld. En drink wijn en melk zonder betaling. Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is? En loon aan iets dat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij, en u zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs. Buig uw oor en kom naar mij. Luister en u zult leven. Een eeuwig verbond zal ik met u sluiten, de gunst bewijzen die ik aan David heb gezworen. Zie, hem had ik tot getuige voor de volken aangesteld, tot vorst en gebieder over de volkstamming. Zie, een volk dat u niet kent, roept u op, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de Heer uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat hij u luister heeft verleend. Zoek de Heer, nu hij te vinden is. Roep hem aan. Hij is dichtbij. De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal. Naar onze God, want hij vergeeft rijkelijk. Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. Godspraak van de Heer.

Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt. En alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Want in vreugde zult u vertrekken en in vrede wordt u thuisgebracht. Bergen en heuvels zullen voor u in gejubel uitbarsten. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Waar dorens stonden, zullen cipressen groeien. Waar distels stonden, groeit een myrteboom. Het zal voor de Heer een eer zijn, een zegeteken voor eeuwig, dat nooit vernield zal worden.

Jesaja, hoofdstuk 56, versen 1 tot en met 12. Zo spreekt de Heer. Onderhoud het recht. Beoefen de gerechtigheid, want de komst van mijn redding is nabij. En mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard. Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat onderhoudt, hem niet ontheiligt en zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. De vreemdeling die zich bij de Heer aansluit, hoeft niet te zeggen: de Heer houdt mij zeker afgezonderd van zijn volk. Ook de kastraat mag niet zeggen: ik ben maar een dorre boom. Want, zo spreekt de Heer, aan de kastraten die mijn Sabbat onderhouden en verkiezen wat mij aangenaam is en vasthouden aan mijn verbond, aan hen geef ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenksteen en een naam, die zonen en dochters te boven gaan. Ik geef hun een eeuwige naam, één die nooit wordt uitgewist. De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten om hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen, om zijn dienstknechten te zijn, evenals al degenen die de Sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond. Hen allen laat ik naar mijn heilige berg komen, en ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar, want mijn huis zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo luidt de godspraak van de Heer God, die het verspreide Israël verzamelt. Anderen zal ik verzamelen en toevoegen aan hen die reeds verzameld zijn. U allen, dieren van het veld en dieren van het woud, kom en eet. De wachters van mijn volk zijn blind en zijn van kennis verstoken. Zij zijn als honden met stomheid geslagen, niet tot blaffen in staat. Zij liggen hijgend op de grond en zijn op hun rust gesteld. Het zijn vraatzuchtige honden, verzadiging kennen zij niet. Dat zijn de herders, niet tot enig inzicht in staat. Allen gaan zij eigen wegen, belust op eigen baat, allen, tot de laatste man. Kom aan, ik haal wijn, en wij gieten ons vol drank. En morgen gaat het precies zoals vandaag. Meer dan genoeg zal er overblijven.

Jesaja, hoofdstuk 57, versen 1 tot en met 21. De rechtvaardige komt om en niemand gaat het ter harte. De getrouwen worden weggerukt, maar niemand slaat er acht op. De rechtvaardige wordt weggerukt door de slechtheid, maar gaat de vrede binnen. Zij die rechte wegen gaan, genieten rust op hun bedden. Kom dichterbij, zonen van de heks, gebroed van echtbrekers en hoeren. Over wie maakt u zich vrolijk? Tegen wie zet u een grote mond op en steekt u uw tong uit? Bent u geen kinderen van opstandigheid, gebroed van de leugen? U gloeit van lust bij de eiken, onder elke groenende boom. U slacht uw kinderen af in de dalen en in de kloven van de rotsen. Uw aandeel zal te midden van de doden zijn, die in een dal begraven liggen. Dat lot is voor u weggelegd. Voor hen immers hebt u offers vergoten. Hun hebt u meeloffers gebracht. Zou ik mij daarmee moeten troosten? Op een hoogverheven berg spreidt u uw legersteden uit. Daarheen gaat u op om uw offer te brengen. Achter de deur en de deurpost plaatst u uw schaamteloze beeltenis. Ver van mij ontbloot u uw schaamte. U beklimt uw bed en spreidt het breed uit. U bedenkt uw loon bij hen met wie u zo graag slaapt. U ziet hun schaamte aan. U daalt met olie naar Melek af. U zalft uzelf rijkelijk voor hem. U zendt uw bode naar verre gewesten tot diep in de onderwereld. Met uw vele tochten maakt u zich moe. Maar nooit bedenkt u hoe nutteloos het is. Telkens vindt u nieuw leven voor uw lust. Daarom verzwakt u niet. Wie vreest of ducht u nog, u die zo leugenachtig bent en niet aan mij denkt en u niets van mij aantrekt? Ja, ik hield mij stil en sloot de ogen, zodat u mij niet meer vreest. Ik zal uw deugdzaamheid en uw goede werken eens aan het licht brengen. Zij zullen u niets baten. Als u roept, zal heel uw godenschare u niet kunnen redden. De wind blaast hen weg. Zelfs een zuchtje wind neemt hen op. Maar wie bij mij zijn toevlucht zoekt, krijgt een erfdeel in mijn land en een eigendom op mijn heilige berg. Men zegt: hoog de straten op, hoog ze op en baan een weg. Verwijder de hindernissen van de weg van mijn volk. Want, zo spreekt de hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is: ik ben de Heilige, die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed. Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart. Ik klaag u niet voor eeuwig aan en blijf niet voor altijd kwaad, want dan zou de levensgeest vanwege mij zwak worden. De zaden die ik zelf gemaakt heb. Vanwege zijn misdaden was ik korte tijd kwaad. Ik sloeg hem met afgewend gelaat en was kwaad. Maar in zijn afvalligheid ging hij de wegen die zijn hart hem ingaf. Ik heb die wegen gezien en ik wil hem genezen en leiden en hem weer troosten. Voor degenen onder hen die treuren, schep ik nu lippen die vrucht dragen. Vrede.
Vrede voor hen die ver af zijn en voor hen die dichtbij zijn, zegt de Heer. Ik zal hen genezen. Maar de slechte mensen zijn als een onstuimige zee, die maar niet tot rust kan komen. Haar golven woelen slijk en modder op. Voor de slechte mensen is er geen vrede, zegt mijn God.

Jesaja, hoofdstuk 58, verzen 1 tot en met 14. Roep uit volle borst, houd u niet in. Verhef uw stem als een ramshoorn. Leg aan mijn volk hun opstandigheid voor, aan Jacobs huis zijn zonden. Dag na dag zoeken zij mij, verlangend mijn wegen te kennen. Als gold het een volk dat gerechtigheid beoefent en het recht van zijn God niet verwaarloost. Rechtvaardige oordelen vragen zij mij, verlangend naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? Merkt u niet dat wij ons vernederen? Op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel en beult u uw slaven af. U kijft en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den hoge door. Is dat soms het vasten dat ik verkies? Is dat een dag waarop de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laat hangen en op de grond liggen in zak en as, noemt u dat soms vasten en een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten zoals ik het verkies? Boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven en alle jukken doorbreken. Is vasten niet dit? Uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die u ziet, en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder. Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht. Dan gaat uw gerechtigheid voor u uit en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet. Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord, en smeekt u om hulp, dan zal hij zeggen, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat u voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. Dan zal de Heer u steeds blijven leiden in verschroeide oorden, uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en u zult als een rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt. De oude ruïnes worden door u weer opgebouwd. U herstelt de fundamenten van vroegere geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten. Als u ophoudt de Sabbat met voeten te treden en handel te drijven op mijn heilige dag, als u de Sabbat genoegen noemt, de heilige dag van de Heer prachtig noemt, als u hem heiligt door niet erop uit te gaan en u zich onthoudt van broodwinning en dagelijkse zaken, dan zult u in de Heer genoegen vinden. Ik zal u laten rijden over de toppen van de aarde en u laten genieten van het erfdeel van Jacob, uw vader. De mond van de Heer heeft het zelf gesproken.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus, geheel vrijwillig, zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Smeken wij dan op dit uur Jezus' barmhartigheid af voor elk een van ons en voor allen die ons dierbaar zijn. En bidden wij dan vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op
het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen ook een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds uw hart vervullen.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilen in Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 15, gaat uit over heel de wereld de missies. Gezien haar oorsprong en aard is de Sociëteit van Jezus bij uitstek een missionaire orde. In de eerste goedkeuringsbulle van 1540 werd de verkondiging van het geloof als haar doel aangegeven. De professen leggen een speciale gelofte van gehoorzaamheid af aan de paus om zonder dralen of tegenwerpingen naar ieder deel van de wereld te gaan waarheen deze hen zal zenden. Naar de Turken en alle andere soorten heidenen, zelfs naar de landen die men Indië noemt, of naar ketters, scheurmakers of christengelovigen, waar ook ter wereld. Wil iemand lid worden van de sociëteit, dan wordt van hem de bereidheid gevraagd om overal heen te worden gezonden naar gelovigen en ongelovigen. De oorsprong van de missieroeping is te vinden in de persoonlijke roeping van Ignatius. Voor de bekering van Loyola was de pelgrimsreis naar Jeruzalem misschien een voorbijgaande uiting van godsvrucht. Ze werd voor hem het doel van zijn leven tijdens de maanden die hij in afzondering in Manresa doorbracht. Toen hij zich in 1523 inscheepte naar Jeruzalem, was hij vast van plan om daar voorgoed te blijven. Hij wilde er zijn leven aan God wijden door de heilige plaatsen te bezoeken en de zielen, wat hier betekende de moslims, te helpen. Wij weten dat hij dit vurig gekoesterde plan niet ten uitvoer kon brengen. De gelofte die Ignatius en de eerste gezellen in 1534 op Montmartre aflegden en in de twee volgende jaren hernieuwden, was een missiegelofte. Zoals Polanco schrijft, wilden zij naar Jeruzalem gaan en dan zo mogelijk het geloof aan de heidenen verkondigen of omwille van het geloof in Jezus Christus te midden van hen sterven. Ook dat plan kon niet verwezenlijkt worden. Maar ten gevolge van deze schijnbare mislukking werd hun horizon verbreed en ging heel de wereld omvatten. Hun voorkeur zou niet meer uitgaan naar een bepaald deel daarvan, maar ze zouden gaan waarheen de paus hen zou willen zenden. Toen Ignatius generaal van de sociëteit was geworden, was het voor hem zelf niet meer gegeven om als missionaris te mogen werken. Maar hij bleef er heel zijn leven naar verlangen. Graag had hij zijn leven willen slijten in de moeilijkste missiegebieden, die van Noord-Afrika en Ethiopië. Daar hij zelf niet kon vertrekken, moest hij er genoegen mee nemen dat zijn missionaire opdracht bestond in het uitzenden van velen van zijn zonen. Hij gaf hun daarbij vele wijze instructies mee hoe ze te werk moesten gaan. Met belangstelling las hij hun verslagen, met zijn brieven troostte en bemoedigde hij hen. Gezien het aantal missionarissen en nederzettingen waren tijdens Ignatius' leven de missiegebieden in Brazilië en Indië de belangrijkste. Beide werden zelfstandige provincies, Indië in 1549, Brazilië in 1553. Er werd ook gepoogd andere missies te beginnen, zoals in Spaans-Amerika en in Ethiopië, maar pas na de dood van Ignatius kregen de Jezuïten daar vaste voet, elders zoals bijvoorbeeld in Congo, bleef het in die tijd bij kortstondige pogingen. Xaverius, Indië en het Verre Oosten. De grote missionaris uit de beginperiode van de sociëteit was Franciscus Xaverius. In een gebeurtenis die La Inés vertelde, zag Ribadeneira al een vroege aanwijzing van Xaverius' missieroeping. Op hun tocht door Noord-Italië, waarschijnlijk in Venetië, sliepen Xaverius en Lainé in dezelfde kamer. Onder de sterke indruk van een droom maakte Xaverius zijn kamergenoot vele malen wakker met de woorden: "Wat ben ik geradbraakt? Weet je, ik droomde dat ik een Indiër op mijn rug droeg,
die zo zwaar was dat ik hem niet kon tillen. En Hieronimo Domenech voegde eraan toe dat Xaverus, toen hij hem in Bologna ontmoette, vurig bleek te verlangen om naar Indië te gaan. Er waren dus aanwijzingen omtrent zijn toekomstige bestemming, maar het was meer per toeval dat hij ook inderdaad naar Indië ging. Vanwege een verzoek van de koning van Portugal, Johan III, wees Ignatius, Simão Rodrigues en Nicolas de Bobadilla aan om naar Indië te gaan. Rodrigues vertrok onmiddellijk vanuit Rome naar Portugal. Bobadilla zou met de Portugese ambassadeur Pedro de Mascarenhas meereizen, maar werd ziek toen de reis zou beginnen. Ignatius, die ook ziek te bed lag, riep toen Xaverus bij zich en zei volgens Ribadeneira: Magister Francisco, u moet het doen. En daarop had deze met grote blijdschap en bereidwilligheid geantwoord: nu, daar gaan we dan. Ik ben er klaar voor. Met een paar opgelapte oude schoenen en een verstelde toog vertrok hij dezelfde dag of de dag daarop. Dat was op 16 maart 1540. Op dat moment was de sociëteit zelfs nog niet officieel goedgekeurd en Ignatius was nog geen algemene overste. Maar in deze samenloop van omstandigheden zag Xaverus een teken van Gods wil. De koning en het hof hadden zoveel waardering voor het werk dat Rodrigues en Xaverus in Lissabon als zielenzorgers verrichten in afwachting van scheepsgelegenheid dat Johan III hen daar wilde houden. Ten slotte werd afgesproken dat Rodrigues zou blijven en dat Xaverus zou vertrekken. Op 7 april 1541 uit Lissabon vertrokken, kwam hij na een reis van 13 maanden op 6 mei 1542 in Goa aan. Het is hier niet de plaats voor een uitvoerig verslag van zijn missiearbeid, maar door hem systematisch op zijn verschillende reizen te volgen, kunnen we ons wel een beeld vormen hoe nog tijdens Ignatius' leven de sociëteit zich over het Verre Oosten verspreidde. Hij begon zijn arbeid op Kaap Comorin bij de parelvissers. In Travancore doopte hij naar eigen getuigenis in 1 maand meer dan 10.000 mensen. Op 1 februari 1546 begon hij een rondreis van 1740 mijl. Eerst voer hij naar de Molukken. Op 14 februari ging hij op het eiland Ambon aan land en bezocht ook Ternate en Moro. Tijdens zijn terugreis naar Malacca ontmoette hij een Japanner, Aniero geheten. Deze was op zoek naar een geestelijk raadsman bij wie hij rust zou kunnen vinden voor zijn gewetensangsten. Hij vond die in Xaverius, met wie hij meereisde naar Goa. Na de vereiste voorbereiding werd Aniero op 28 maart 1548 in de kathedraal van Goa gedoopt. Uit zijn gesprekken met deze Japanner leidde Xaverius af dat er voor het christendom grote kansen lagen in Japan. Voorwaarden waren juist argumenten en een goed voorbeeld, want de Japanners lieten zich bij alles leiden door verstandelijk inzicht. Volg hoe de verwachtingen voor Xaverius op 15 april 1549 opnieuw naar Malacca en op 24 juni naar Japan. Hij had vele geschenken bij zich voor de koning van Japan en ook zijn geloofsbrieven als apostolisch nuntius van Kaap de Goede Hoop en de Rode Zee tot aan de Stille Oceaan. Op het feest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus 1549, ging hij aan land in Kagoshima. Miyako, het huidige Kyoto, opnieuw in Yamaguchi en aan het hof van de koning van Bungo. Het meeste succes had hij wel in Yamaguchi, waar hij 500 bekeerlingen maakte. Maar het eerste doel van zijn reis was toch om het terrein te verkennen. Andere missionarissen zouden met hun prediking en bloed het christendom definitief in het rijk van de opgaande zon vestigen. In Japan kwam Xaverius tot het inzicht dat om werkelijk resultaat te bereiken in China begonnen moest worden. Want vaak werd hem gevraagd: hoe kan de christelijke godsdienst waar zijn als ze in China onbekend is? Vandaar dat Xaverius besloot om naar het hemelsrijk te gaan. Maar eerst wilde hij aan zijn verplichtingen in Indië voldoen.
Vandaar dat hij in december 1551 opnieuw in Malacca is, waar hij een brief ontving van Ignatius met zijn benoeming tot provinciaal van Indië en de landen van het oosten. Terug in Goa zorgde hij voor de oplossing van de talrijke problemen die hem daar wachten. Maar voortdurend dacht hij aan de reis naar China. Het zou een gevaarlijke reis zijn. Bovendien riskeerden allen die China zonder toestemming betraden de doodstraf. Maar dat alles schrikte hem niet af. Om laatstgenoemde moeilijkheid te omzeilen, dacht hij erheen te gaan samen met een gezantschap van de koning van Portugal, maar dat bleek niet mogelijk. Vandaar dat hij er genoegen mee nam als iemand hem zou meenemen tot aan de kusten van Canton. Hij kwam daar ook aan, maar het vasteland zou hij niet meer betreden. Kort nadat hij op het eiland Saint-Jean 10 kilometer uit de kust van boord was gegaan, werd hij zwaar ziek. In de nacht van 2 op 3 december 1552 stierf hij in volle overgave. Hij was pas 46 jaar oud en had 11,5 jaar daarvoor Europa verlaten. Een nauwe vriendschap verbond Ignatius en Xaverius. Eén van zijn brieven besloot Ignatius met de tekenende woorden: geheel de uwe, zonder u ooit te kunnen vergeten, Ignatius. In zijn antwoord verklaarde Xaverius dat hij die woorden met tranen in de ogen had gelezen en ook onder tranen terugschreef, terugdenkend aan vroeger en aan de grote vriendschap die u altijd voor mij had en nog heeft. En als hij Ignatius op de hoogte stelt van zijn voornemen om naar Japan te gaan, eindigt hij met enige zinnen die kenmerkend zijn voor iemand die door de school van de geestelijke oefeningen is gegaan: ik eindig dan nu, terwijl ik op de grond neergeknield dit schrijf, en ik vraag u als waar u hier zelf aanwezig, dat uw heilige vriendschap, o waakzame vader van mijn ziel, mij in uw heilige missen en gebeden bij God onze Heer wilt aanbevelen. Hij moge mij zijn allerheiligste wil doen kennen in die tegenwoordige leven en mij de genade schenken deze volmaakte vervullen, uw zeer nederige en onnutte zoon Francisco. Hoe grote hoogachting Ignatius gevoelde voor Xaverius blijkt onder andere uit de vrijheid die hem liet in zijn ondernemingen, zoals bijvoorbeeld toen Xaverius naar Japan wilde gaan. Het blijkt ook uit zijn brief van 28 juni 1553... waarin hij hem naar Rome ontbood om de koning van Portugal en de Heilige Stoel te informeren over de situatie in Indië, opdat er zorg zou worden gedragen voor al hetgeen noodzakelijk en van belang is voor het geestelijk welzijn van deze jonge christenheid en de daar levende Europese christenen. Men heeft verondersteld dat de bedoeling van Ignatius vooral was Xaverius in Rome voor te bereiden op de taak om hem als generaal van de sociëteit op te volgen. Maar Gods plannen waren anders. Bij het schrijven van deze brief wist Ignatius niet dat zijn oude vriend al een half jaar daarvoor gestorven was. Het bericht van zijn dood bereikte Rome pas in het begin 1555 en werd zelfs toen nog betwijfeld. Uit de naamlijst die in Goa tegen eind 55 werd samengesteld, hebben we nauwkeurige gegevens omtrent de Jezuïten-missionarissen in het Verre Oosten ten tijde van Ignatius overlijden. Er werkten 78 Jezuïten, van wie 28 priesters. 7 van hen waren bestemd voor Ethiopië naast degenen die in Indië werkten. Waren er 3 paters en 5 broeders op de Molukken, 4 paters en 8 broeders in Japan, 1 pater en 1 broeder in Ormuz. Er waren colleges, waaronder zeer kleine, in Goa, Bassein, Cochin, Quilon en Ormuz. Pater Jasper Berse uit Goes was door Xaverius naar dit eiland Ormuz aan de ingang van de Persische Golf gezonden en had daar met de inzet van zijn hele persoon gewerkt. In 1555 bevonden zich daar pater Antonio Heredia en broeder Simon de Vera. Verder waren nog missiestaties in Indië, Totana, Comorin en Sao Tome.

voorzichtige start in Brazilië. In 1540 was er voor de eerste keer van een eventuele Jesuitenmissie in Amerika sprake. Ignatius schreef daarover in zijn autobiografie: Juan de Arcaya, die in Barcelona en Alcala Ignatius gezel was geweest, werd in dat jaar benoemd tot bisschop van Chiapas in Mexico. Hij bood Ignatius aan deze bisschopszetel te laten bezetten door iemand uit de nieuwe orde, maar deze meende dit aanbod te moeten weigeren. De reden was waarschijnlijk dat Ignatius toen al duidelijk voorzag dat de nieuwe orde geestelijke waardigheden niet zou aanvaarden. Andere vergeefse verzoeken om leden van de sociëteit kwamen van Juan Bernal Díaz de Luco, bisschop van Calahorra en lid van de Indianenraad, en van Vasco de Quiroga, bisschop van Michoacán. De enige keer dat Ignatius in zijn brieven van Spaans-Amerika melding maakt, is in een brief van 12 juni 1549 aan Francisco Estrada en Miguel de Torres. Hierin zegt hij letterlijk: zend mensen naar Mexico als u dat nuttig vindt. Zorg ervoor dat men om hen vraagt, of zend ze ook ongevraagd. Maar tijdens Ignatius' leven kwam deze missie verder niet tot stand. Pas Francisco de Borja, zijn tweede opvolger, zou Jesuiten zenden naar Florida, Mexico en Peru. Wel begon tijdens Ignatius' leven de veelbelovende missie in Brazilië. Simão Rodrigues had erover nagedacht om zelf daarheen te gaan. Maar uiteindelijk wees hij Manuel de Nóbrega met nog 5 andere Jesuiten daarvoor aan. Zij scheepten zich op 1 februari 1549 in op de vloot van de gouverneur-generaal Tomás de Souza en gingen op 29 maart aan land in Bahia. Een van deze eerste missionarissen was de student Juan de Azpilcueta, een neef van de vermaarde dokter Martín de Azpilcueta uit Navarra en familie van Franciscus Xavierus. Ze hadden een drievoudige opdracht. Ze moesten het geloof verkondigen aan de heidenen, ze hadden de geestelijke zorg voor de Portugezen en ze moesten de kinderen een christelijke opvoeding geven. In 1550 volgden 4 andere paters. In 1553 nog eens 3 paters en 4 broeders, onder wie de latere apostel van Brazilië, José de Anchieta, toen nog pas 19 jaar oud. Hij was geboren in La Laguna, in Tenerife, als zoon van Juan de Anchieta. Zijn familie kwam uit Uristela, van de provincie Guipúzcoa, en was verwant met die van Ignatius. Op 9 april 1553 benoemde Ignatius Manuel de Nóbrega tot provinciaal van de nieuwe Jesuitenprovincie Brazilië, die ongeveer 30 paters en broeders van deze provincie werkten, verspreid over Pernambuco, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Vicente en het dorp Piratininga, waar in 1554 het college São Paulo werd geopend. Het dorp zou uitgroeien tot een machtige wereldstad, welke haar naam São Paulo aan het college zou ontlenen. Hoofdstuk 16. Ignatius' passie voor het Oosten. Sinds zijn bekering in Loyola en zijn geestelijke ervaringen in Manresa leefde Ignatius met de gedachte zich blijvend in Jeruzalem te vestigen om er de heilige plaatsen te bezoeken en de zielen te helpen. Hierbij dacht hij aan de moslims in Palestina en de christenpelgrims naar het heilige graf. Bij de geloften van Montmartre was het ideaal dat de gezellen voor ogen stond, zoals Lainé het formuleerde, te werken onder gelovigen en ongelovigen. Met ongelovigen werden zowel heidenen als ketters en schimastieken bedoeld. In de goedkeuringsbulle van Paulus III werd het doel van de sociëteit nauwkeuriger aangegeven. Zij die in de sociëteit

Joodse christenen. Maar afgezien daarvan stonden Ignatius wat betreft de kerken van het Oosten vooral twee dingen voor ogen. De stichting van een college in Jeruzalem, op Cyprus en in Constantinopel en een missie beginnen in Ethiopië. Lange jaren spande hij zich daarvoor in, maar deze plannen zouden tijdens zijn leven niet verwezenlijkt worden. Papieren broedschap tegenover de Turkse dreiging. Pedro de Zarate uit Bermeo in Biscayen, een edelman verbonden aan de keizerlijke ambassade in Rome, maakte zich grote zorgen over de Turkse dreiging in het Middellandse zeegebied. Hij vatte het plan op een broederschap te stichten, de broederschap van het Heilige Graf, met haar zetel in Rome en afdelingen in andere steden. Ze zou moeten zorgen voor fondsen waarmee in verval geraakte kerken konden worden behouden. Daarnaast zou ze de geestelijke belangen moeten verdedigen van de christenheid in het Midden-Oosten. Hierbij werd onder andere gedacht aan het stichten van een college in Jeruzalem en Constantinopel en op Cyprus. Pedro de Zarate legde zijn plannen voor aan de paus en aan Ignatius. Julius III keurde ze goed en legde met zijn bulle Pastoralis Officii Cura op 6 oktober 1553 de grondslag voor de broederschap van het Heilige Graf. Op 8 maart van het daaropvolgend jaar werd de broederschap in de kerk Santa Maria Sopra Minerva te Rome een feit. Ignatius reageerde positief op het plan om genoemde colleges te stichten, te meer omdat de paus voldoende geld ter beschikking stelde. Simão Rodrigues, die na zijn vertrek uit Portugal met het plan rondliep om een reis naar het Heilige Land te maken, zou zich kunnen belasten met de nodige voorbereidingen. Maar de reis van Rodrigues kon niet doorgaan en ook om andere redenen vond het plan geen doorgang. Met de dood van Julius III in 1555 viel de voornaamste steun ervoor weg. Na het korte pontificaat van Marcellus II moest zijn opvolger Paulus IV zich al spoedig met iets anders bezighouden. De oorlog tegen Spanje. Met name wat Jeruzalem betreft kwamen er moeilijkheden van de kant van de Franciscanen die argwanend aankeken tegen hun stichting die een bevoorrechte positie in het Heilige Land scheen te bedreigen. Toch gaf Ignatius het plan niet op. 11 dagen voor zijn dood, op 20 juli 1556, gaf hij zijn secretaris opdracht om daarover aan Pedro de Zarate een brief te schrijven. Met de hem kenmerkende werkelijkheidszin merkte hij daarbij op, maar het ligt nog in de verre toekomst, vandaar dat het geen zin heeft om nu al over details te spreken. In 1563 stierf ook Pedro de Zarate en het plan raakte in vergetelheid.

toch geen hereniging met de Koptische kerk. Voor geen andere apostolische onderneming heeft Ignatius zich zo taai en vasthoudend ingespannen als voor de missie in Ethiopië. De berichten die hem over dat land bereikten rechtvaardigden zijn overtuiging dat het gunstige ogenblik was aangebroken voor de hereniging van de Koptische kerk in dat land met de kerk van Rome. In feite echter bleek deze onderneming uiterst moeilijk en liep tenslotte op niets uit. Hoe zijn dan die hooggespannen verwachtingen te verklaren? Dit probleem kan herleid worden tot de vraag hoe de twee koningen van dat land tegenover deze onderneming stonden. Leefde bij Lebna Dengel en bij zijn zoon en troonopvolger Galawedos werkelijk een verlangen naar hereniging met Rome? Bij de eerste is dat te betwijfelen. Bij de tweede, met wie in Ignatius' tijd de gesprekken gevoerd moesten worden, lagen de zaken veel ingewikkelder. Een verbond met Portugal was voor de negers van Ethiopië een levensnoodzaak om zich voldoende te kunnen verweren tegen de herhaalde aanvallen van de moslims. Dit verbond met Portugal en de vriendschap met dat land hadden een gunstige invloed op het toenaderingsstreven van Ethiopië naar de katholieke kerk. Maar was dat streven ook eerlijk gemeend? Toen de laatste stap gezet moest worden, weigerde Galawedeos. Manuel Fernandez, de gezel van de patriarch Andres de Oviedo, noemt het gedrag van de koning trouweloos. Er is geen twijfel aan dat Fernandez dat woord verstond als synoniem met woordbreuk van de kant van de negus. Maar het is zeer waarschijnlijk dat in feite Galawedeos zich nooit in ernst aan Rome heeft willen onderwerpen. Bij zijn troonbestijging in 1540 scheen de toestand van zijn land hopeloos. De moslims hadden verschillende overwinningen behaald en bijna heel het grondgebied van Ethiopië was in hun handen. Een reeks succesvolle tegenaanvallen bracht hierin verandering. Omstreeks 1546 dacht men in Portugal dat het ogenblik was aangebroken waarop de Koptische kerk zich zou onderwerpen aan Rome. Johan de Derde dacht voor deze belangrijke taak aan de sociëteit. In een brief van 26 augustus 1546 verzocht hij Ignatius dringend om te willen instemmen met de voorstellen van zijn ambassadeur in Rome, Balthasar de Faria. Allereerst moest er een pater worden aangewezen die patriarch van Ethiopië kon worden. Johan de Derde stelde Pierre Favre voor, zonder te weten dat deze op 1 augustus in Rome was gestorven. Ignatius nam de opdracht voor Ethiopië meteen met geestdrift aan. Hij toonde zelfs bereid om persoonlijk eraan deel te nemen. In zijn antwoord aan de Portugese koning schreef hij eigenhandig in een ingewikkelde zin: wanneer mijn medebroeders die dezelfde roeping hebben als waartoe, zover wij kunnen beoordelen, de goddelijke majesteit ons heeft geroepen, het mij niet beletten, want ik kan mij niet tegen allen verzetten, hoewel ik denk dat zij dat niet zullen doen, bied ik u aan, wanneer een ander van de onzen deze onderneming in Ethiopië niet op zich zou willen nemen, ze gaan zelf op mij te nemen, wanneer dit mij wordt opgedragen. Maar na dit veelbelovend begin gebeurde er de volgende 7 jaren niets. Pas in 1553 kwam deze missie weer ter sprake. In dat jaar riep Ignatius, nog onkundig van Xavierus' overlijden, een half jaar eerder, hem naar Rome. Een van de redenen was dat Xavierus de missie naar Ethiopië zou moeten coördineren. Hij schreef: afgezien van alle redenen die betrekking hebben op de belangen van Indië, denk ik dat u voor Ethiopië weer belangstelling kunt wekken bij de koning. Hij is al vele jaren van plan iets te doen, maar er is nog steeds niets gebeurd. Vanaf dat moment nam Ignatius de zaak in handen. 5 dagen lang moesten de Jesuiten van het huis en het college in Rome hun heilige mis en gebeden voor die intentie opdragen. Ignatius vroeg alle paters en broeders dat zij zich bereid zouden verklaren om dat een nieuwe missie te gaan. Het huis en het college is vol van mensen die naar deze missie verlangen, schreef hij op 24 juni 1554 aan Salmeron. Het meest dringende en moeilijkste vraagstuk was de keuze van de patriarch en de 2 hulpbisschoppen. Ignatius, die zich zo krachtig ertegen had verzet dat Gaï bisschop en Lainé kardinaal zou worden, had geen bezwaar tegen de aanvaarding van deze bisschopsambten in een missiegebied.
nu op Favre niet meer gerekend kon worden, stelde hij Brouet voor als toekomstige patriarch, maar Johan III gaf de voorkeur aan een Portugees. Eerst dacht men aan Simão Rodrigues, maar tenslotte viel de keuze op João Núñez Barreto. Deze had in Tetuán bij de vrijkoop van de gevangenen vruchtbaar werk gedaan. Andrés de Oviedo en Melchior Carneiro werden gekozen als hulpbisschoppen met recht van opvolging. 12 andere Jesuiten zouden met hen meegaan. In september 1554 vertrokken Oviedo en de Jesuiten die hem vergezelden uit Rome naar Portugal en Ethiopië. Op 5 mei 1555 werden João Núñez Barreto en Andrés de Oviedo in Lissabon tot bisschop gewijd. De andere missionarissen waren reeds een maand daarvoor onder leiding van Melchior Carneiro naar Indië vertrokken. Núñez en Oviedo reisden hen na en gingen scheep op 28 maart 1556. Goa zou de tussenhaven zijn op hun reis naar Ethiopië. João Núñez, die patriarch zou worden, wist zijn reisdoel niet te bereiken en stierf in Goa in 1562. Als richtlijn voor de bisschoppen en missionarissen schreef Ignatius in februari 1555 aan João enige opmerkingen die nuttig zou kunnen zijn om het koninkrijk van priester Johannes terug te brengen tot de eenheid met de kerk en de katholieke godsdienst. Hierin zette hij uiteen hoe zij te werk moesten gaan wanneer ze in Ethiopië zouden zijn aangekomen. Allereerst moesten zij de negus welwillend jegens hen stemmen, want als deze hun plannen zou willen steunen, zou zijn voorbeeld zeker door heel het volk gevolgd worden. Ook zou het goed zijn de meest invloedrijke hovelingen voor zich te winnen. Vriendelijkheid en overreding zouden effectiever zijn dan agressieve theologische disputen. De missionarissen moesten zich uitsluitend bezighouden met geestelijke zaken zoals prediking, de geestelijke oefeningen en de toediening van de sacramenten. Ook aan de vorming van de jeugd moest aandacht besteed worden door het stichten van colleges. Bij toedienen van de sacramenten en bij andere rituele handelingen gaf hij de raad zich te houden aan de Latijnse ritus. Maar dat was enkel een raad, geen opdracht. Voor het bereiken van hun doel zou het bevorderlijk zijn als jongeren uit het land intraden in de sociëteit. Op 23 februari 1555 schreef Ignatius een lange brief bestemd voor de negus waarin hij met veel nadruk sprak over de eenheid van de kerk. In de hele wereld is er één katholieke kerk en er kan er niet één zijn onder de paus van Rome en een andere onder de paus van Alexandrië. Ook wees Ignatius de negus op de voortreffelijke kwaliteiten van degene die patriarch zou worden, de hulpbisschoppen en de andere Jesuiten missionarissen. Deze kregen van hun kant de dringende raad om de vorst te eerbiedigen en te gehoorzamen. De vicekoning van Indië, Pedro de Mascarenhas, die 15 jaar eerder een rol had gespeeld bij het zenden van de eerste Jesuiten naar Indië, was van oordeel dat de komst van de toekomstige patriarch naar Ethiopië door een pater moest worden voorbereid. Hiervoor werd Gonçalo Rodrigues aangewezen. Deze vertrok op 7 februari 1555 uit Goa. Hij werd weliswaar door Galaudeus ontvangen, maar toen deze begreep wat de bedoeling was, stuurde hij hem weg. Ondanks een schriftelijke uiteenzetting van de plannen liet de negus zich niet overtuigen en Rodrigues moest in februari 1556 onverrichter zake naar Indië terugkeren. Tijdens Ignatius' leven ging dus zijn lang gekoesterde droom niet in vervulling. In 1557, een jaar na zijn dood, wist Andrés Oviedo Ethiopië binnen te komen, maar ook hij kon niet veel bereiken. Hij trok zich terug in Frémonois in de provincie Tigray om van daaruit zijn bisschopsambt voor zover mogelijk uit te oefenen. Hij had daar een uiterst armoedig bestaan en moest zelfs landarbeid verrichten om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij stierf er op 9 juli 1577. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, Het leven van Ignatius van Loyola,
stichter van de Jesuitenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 17. Tot dan.

ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 25e zondag door het jaar. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 692. En de psalmen vindt u terug op bladzijde 776. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil, alleluia. Komt, laat ons de Heer met

gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader en mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag, de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag, nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat hij ons hoort en neemt ons aan en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat hij ons die hem tot lof op de welaangename tijd de psalmen zingen straks verblijdt en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon de Vader gans gelijk en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden, die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in 's Heeren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. Des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet. De wind blaast hen weg als kaf. Geen goddeloze houdt stand in het oordeel. Geen zondaar waar vromen bijeen zijn. De Heer immers kent de weg van de vromen. De weg van de zondaars loopt dood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De boom des levens is het kruis van onze Heer. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Waarom zijn de volken rumoerig? Beramen de naties verzet?
De heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar. Tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken. Hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht. De Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ikzelf heb mijn koning aangesteld, op Sion mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter. Sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, gij vorsten. Heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag. Kust hem bevend de voeten. Wekt ge zijn toorn op, dan zijt ge verloren. Snel is zijn woede ontbrand. Gelukkig degenen die hem vereren, hun toevlucht nemen tot hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Gij, Heer, zijt mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Heer, hoe talrijk zijn zij die mij kwellen. Dreigend komen zij op mij af. Overal hoor ik ze roepen. Redding bij God vindt hij niet. Toch zijt gij, Heer, mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Altijd wanneer ik roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Veilig kan ik gaan rusten en slapen. Ik zal weer opstaan, want hij staat mij bij. Duizenden vijanden zal ik niet vrezen, ook al dringen zij wild om mij heen. Heer, richt u op en kom nader. Kom mij te hulp, mijn God. Gij die mijn vijand de kaak verbrijzelt, gij die de tanden der zondaars breekt. Ja, bij de Heer is redding. Zegen dan, Heer, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, zijt mijn schild. Gij geeft mij eer en aanzien. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen, vermaand elkander met alle wijsheid. Uit het boek Tobit. De geschiedenis van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit het geslacht van Aziel, uit de stam van Naphtali, die onder de regering van Enemesar, de koning van Assyrië, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kidios Naphtali in Galilea en ten noorden van Asser. Ik, Tobit, heb heel mijn leven de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Ik heb veel aalmoezen gegeven aan mijn stam en volksgenoten die met mij naar Nineveh in Assyrië getrokken waren. In mijn jeugd, toen ik nog in Israël, mijn vaderland, woonde, had heel de stam van mijn voorvader, Naphtali, zich afgescheiden van het heiligdom in Jeruzalem.
de stad die uit alle stammen van Israël was uitverkoren als de plaats waar zij allen moesten offeren en waar de tempel stond, die gewijd was tot woning van de Allerhoogste en gebouwd voor alle geslachten tot een eeuwigheid. Alle afvallige stammen offerden aan het stierenbeeld van Baal, ook het huis van mijn voorvader Naftali. Maar ik alleen trok met de feestdagen menigmaal naar Jeruzalem, zoals het krachtens eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tienden van het veldgewas en de eerste schapenwol. Die gaf ik aan de priesters, de zonen van Aaron, die aan het altaar dienst deden. Aan de levieten die in Jeruzalem werkzaam waren, gaf ik een tiende van mijn veldgewas. Een tweede tiende maakte ik te gelde, en daarvan deed ik mijn jaarlijkse inkopen in Jeruzalem. Een derde tiende gaf ik aan degenen die er recht op hadden, zoals Deborah, de moeder van mijn vader, het mij had ingeprent. Ik was namelijk na de dood van mijn vader als wees achtergebleven. Eenmaal volwassen geworden, trouwde ik met Anna, die uit onze eigen familie stamde. Bij haar kreeg ik Tobias. Toen ik weggevoerd was naar Nineveh, aten al mijn stam en volksgenoten het voedsel van de heidenen. Maar ik wachtte me ervoor dat te doen, omdat ik God van ganser harte toegedaan was. De Allerhoogste zorgde dat ik in de gunst kwam bij Enemesar en zijn vertrouwen won, zodat hij mij inkoper van het hof maakte. Geregeld reisde ik naar Medië. Te Rages in Medië gaf ik eens 10 talenten zilver in bewaring aan Gabael, de broer van Gabria. Toen Enemesar stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Sennacherim. Op hem was geen staat te maken en aan reizen naar Medië viel niet meer te denken. Onder Enemesar had ik vaak de nood van mijn volksgenoten verlicht. Brood gaf ik aan de hongerigen en kleren aan de naakten. Zag ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineveh liggen, dan begroef ik het. Ook degene die koning Sennacherim na zijn vlucht uit Juda had laten ombrengen, begroef ik in het geheim. Om zijn woede te koelen, had hij immers velen ter dood gebracht. Toen de koning naar de lijken liet zoeken, vond men niets. Maar iemand uit Nineveh bracht mij bij de koning aan, waarop ik mij verborg. Doch toen ik erachter kwam dat men mij zocht te doden, nam ik uit angst de vlucht. Al mijn bezittingen werden in beslag genomen. Niets bleef me over dan mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias. Nog geen 50 dagen later werd Sennacherim vermoord door 2 van zijn zoons. Deze namen daarop de wijk naar het Ararat-gebergte. Zijn zoon Sacherdon volgde hem op. Hij belastte Achjachar, de zoon van mijn familielid Anael, met al de financiële aangelegenheden van het koninkrijk en met het hele beheer. Achjachar had een hoge achting voor mij, zodat ik naar Nineveh kon terugkeren. Achjachar was immers schenker, zegelbewaarder, kanselier en schatmeester en was in deze functies door Sacherdon herbenoemd. Hij was een neef van mij.

Tobit deelde van zijn bezit aan ieder uit zoveel hij kon en gaf de hongerigen te eten. Hij vreesde God meer dan de koning. Hij bezocht alle ballingen en gaf hun heilzame vermaningen. Hij vreesde God meer dan de koning. Uit een preek van de heilige Maximus, bisschop van Turijn, gestorven rond het jaar 420. Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lof prijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De apostel zegt het zo: of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de apostel voor ogen heeft voor de christen. Een maaltijd waarbij eerder het geloof in Christus wordt beleden dan een verzadigende spijs genuttigd. Door het herhaaldelijk aanroepen van de naam van de Heer dient de mens weer op krachten te komen, dan door het genieten van een overvloedige maaltijd met vele gangen. Wie honger heeft, wordt beter gevoed door godsvrucht dan door eten. Ik herhaal, alles tot zijn eer. Christus wil dus dat wij al ons handelen verrichten met hem als metgezel of getuige. En wel met de bedoeling dat wij het goede doen op zijn initiatief, het kwaad vermijden vanwege onze omgang met hem. Immers, wie weet dat hij Christus als deelgenoot heeft, schaamt zich ervoor kwaad te doen. Welnu, Christus helpt ons in het goede en behoedt ons voor het kwaad. Wanneer we 's morgens opstaan, moeten we dus de Verlosser dank brengen en voor alle andere daden een daad van godsvrucht stellen, omdat hij ons tijdens onze rust en slaap bewaakt heeft. We moeten dus bij het opstaan Christus dank brengen en alles wat we in de loop van de dag doen in het teken van de Verlosser plaatsen. Toen je nog heiden was, was je zeker gewend tekens op te sporen, er zoveel mogelijk te verzamelen en te achterhalen welke tekens bij welke handelingen gunstig waren. Maar nu wil ik dat je niet meer dwaalt wat betreft het aantal. Weet dat dit ene teken van Christus volledig gunstig is voor alle handelingen. Wie in dit teken begint te zaaien, zal de vrucht van het eeuwige leven oogsten. Wie in dit teken zijn reis begint, zal tot aan de hemel komen. Al onze daden moeten dus onder deze noemer vallen, en de hele gang van ons leven moet door hem bepaald zijn. Want, zo zegt de apostel, door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Ook als de avond de dag beëindigt, moeten wij met psalmen God loven en op welluidende, harmonische wijze zijn roem bezingen. Pas als we op die manier een einde hebben gemaakt aan de strijd van onze inspanningen, verdienen wij als overwinnaars de rust. Pas dan wordt de vergetelheid van de diepe slaap in zekere zin de erepalm van onze arbeid. Welnu, dat we dit zo moeten doen, wordt ons niet alleen door het verstand, maar ook door voorbeelden geleerd. Wanneer de dageraad de nog prille dag tevoorschijn brengt, merken we dat de kleinste vogels zich in hun nest op liefelijke en gevarieerde wijze laten horen. Voordat ze tevoorschijn komen, zijn ze vol ijver bezig om hun schepper op harmonische wijze te eren door zich schoon te maken, want woorden spreken kunnen ze niet. Stuk voor stuk geven de vogels met hun eigen taal uiting aan hun gehoorzaamheid, omdat ze die niet zoals wij kunnen beleiden. Zodoende brengt elke vogel op zijn eigen manier des te vromer dank naarmate hij mooier zingt. En bij het vallen van de avond doen ze weer precies hetzelfde.

Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Doet alles ter ere Gods, God de Vader dankend door hem. En laten wij dan allen God loven en prijzen door het bidden van het Te Deum Laudamus.

Laat ons bidden. God, gij hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu wij in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 28e hoofdstuk, De Catacombe. Toen Junia en Achilles onderaan de trap naar de catacombe stonden, bleven ze onbewust even stilstaan. Het was er volkomen stil en duister. Achilles rechte zijn rug, zijn zintuigen op scherp, gericht op het kleinste geluidje. Moesten ze verder gaan, of teruggaan nu het nog kon?

Wat als de beheerder, ondanks zijn vriendelijke uiterlijk, hen in de val lokte? De man liep nog, maar stopte ineens toen hij merkte dat ze hem niet langer volgden. Wat is er? Kom op, jullie beiden, volg mij. Het is alleen dat, waagde Junya, we kunnen niet zien. De lach van de beheerder klonk niet echt op zijn plek in deze duisternis. Wat een sufferd ben ik ook. Hij draaide zich om, tastte langs de muur en greep een fakkel. Hij maakte vuur en vervolgde geamuseerd. Ik vergeet altijd dat anderen wel licht nodig hebben, in tegenstelling tot mezelf. Het enige wat ik hieraan heb, hij zwaaide met de fakkel, is dat ze me warmte geven als het koud is. De fakkel vatte vlam en begon te branden. Zo beter? Vroeg hij. Achilles en Junya hadden geen tijd om te antwoorden, omdat vier mannen op hen afsprongen. In een oogwenk had een van hen Junya's arm gepakt en een hand over haar mond geslagen. De drie anderen duwden Achilles tegen een muur en hielden hem vast. Normaal gesproken had een Numidische reus ze zonder moeite kunnen overmeesteren, maar hun aanvallers hadden nu het voordeel van de verrassing. Achilles kon alleen nog een van hen op het hoofd slaan, voor ze hem tegen de muur duwden. Hij worstelde uit alle macht en sloeg naar een van zijn aanvallers. Maar het lukte hem niet vrij te komen uit hun greep. Hij schreeuwde van boosheid. Junya keek bang. En toen sprak de beheerder weer, maar nu op een ijzige toon, alsof hij een heel andere persoon was. Wie zijn jullie? Wat zoeken jullie echt? We zoeken Cornelius, loeide Achilles. Dacht je dat alleen een naam genoeg was om jullie te vertrouwen? Er zijn in Rome zoveel mannen die Cornelius heten. Het gezicht van de oude man was plotseling hard geworden. Achilles keek zo goed als hij in zijn ongelukkige positie kon om zich heen. Hij zag Junia's bange blik. Hij onderdrukte een woedende schreeuw. Waarom was hij niet wat achterdochtiger geweest? Hij had gedacht dat ze veilig waren voor een blinde man. Hij moest toegeven dat de truc had gewerkt. Ze waren recht in de muil van de leeuw gelopen. Wie zijn jullie? Herhaalde de blinde man. Wie heeft jullie gestuurd? Niemand. We komen om onze laatste eer aan meester Cornelius te bewijzen. Eer? Spotte de beheerder. Beken nou maar dat jullie in dienst zijn van de keizer en zijn handlangers. Nee, het is de waarheid. Ha, de waarheid. Goed dan, ik wacht. Waarop? Gromde de Numidier. Het wachtwoord. Als je echt een van onze vrienden bent, zou je dat moeten weten. Eindelijk begreep Achilles het. Een wachtwoord. Hij had aan alles gedacht, maar niet aan een wachtwoord. Ik wacht. Junya keek van Achilles naar de blinde man. Ze was bang en haar ogen waren gevuld met tranen. De man die zijn hand over haar mond had geslagen, had de hele tijd zwijgend toegekeken. Maar nu doorbrak hij de stilte. Augustus, riep hij. De beheerder draaide zich naar de richting van de stem. Luister naar het meisje. Ik vraag me af of ze misschien... De oude man aarzelde, maar hief toen zijn hand op ten teken voor zijn kameraad dat hij haar mond moest loslaten. Junya hapte naar adem. Wie ben jij? Vroeg de beheerder haar scherp. Dat heb ik al verteld. Mijn naam is Junya en ik ben hier gekomen om de laatste eer te bewijzen aan mijn meester Cornelius. Hij is een paar dagen geleden meegenomen en ik weet dat hij in het Colosseum de dood heeft gevonden. Ik was niet bij de spelen, maar dat is mij verteld. Sinds dat moment zoek ik naar waar ze hem hebben gelaten. Ik wil er zeker van zijn dat hij een fatsoenlijke begrafenis heeft gehad. Augustus verdraaide zijn mond. En het wachtwoord? Welk wachtwoord? Schreeuwde Achilles. We wisten niet dat we een wachtwoord nodig hadden. We zijn geen christenen. In dat geval, hoe wisten jullie dan dat je hier moest zijn?
Er zijn overal in de stad begraafplaatsen en op veel plekken zijn ook christelijke catacomben. Dus waarom zijn jullie hierheen gekomen? Iemand zei dat ik hem hier kon vinden, zei Junya. Wie dan? Junya aarzelde en wierp een blik op Achilles, die fronste. Een van de mannen die hem vasthielden zag zijn blik en draaide zijn arm op zijn rug. Achilles kreunde. Een van jullie mensen, gooide Junya eruit. Achilles en zijn vrienden hebben zijn leven gered. Augustus glimlachte weifelend. Je bent een heel slimme, kleine leugenaar. Ik geloof je mooie verhaaltjes niet. Ik zweer dat het waar is. Hij was achtergelaten in het Colosseum. Een van de mannen trok een wenkbrauw op en vroeg. In het Colosseum, zei je? Junya, donderde Achilles in een poging haar stil te krijgen. Maar ze had al te veel gezegd. En hun levens hingen af van wat ze nu zou zeggen. De soldaten hebben hem daar achtergelaten om te sterven. En weet je toevallig ook hoe hij heet? Laurus, antwoordde Junya. Hij heet Laurus. De man die gesproken had staarde haar in ongeloof aan. Leeft Laurus nog? Zonder dat hij het doorhad, had hij zijn greep op Achilles laten verslappen. Dat was alles wat Achilles nodig had. In een flits trok hij zijn arm los en plaatste zijn vuist in het gezicht van de man. Met zijn elleboog ontwrichtte hij de kaak van de tweede en overmeesterde de derde voor deze tijd had om te reageren. Maar degene die Junya vast had, greep haar nog steviger beet. Laat haar gaan, gromde Achilles. De man schudde zijn hoofd. Laat haar los, dreigde de Numidiër. Genoeg, hou op. De stem van de blinde man donderde door de kleine crypte. Als Laurus leeft, zijn deze jongeren onze vrienden.

We lezen het 29e hoofdstuk, Woede. En? Fulgers stem klonk scherp. Ze zijn in het huis van iemand die Cornelius heet, een oude rechter. Heeft hij banden met het politiekorps van de keizer? De jonge spion schudde zijn hoofd. Nee, maar... Maar wat? De oude Cornelius woont daar niet meer. Waar heb je het over? Hij is een paar dagen geleden opgepakt. Toen Fulgor bleef zwijgen, ging hij door. Hij was een christen. Hij is vermoord in het Colosseum. Wat doen ze daar dan? De jongen durfde niet te antwoorden. Wat doen ze daar ooit? De jongen boog zijn hoofd. Dat weten we niet, jammerde hij. Voor hij kon bukken, kwam Fulgors hand al met een luide klap op zijn oor terecht. De jongen wankelde. Fulgor greep hem bij zijn haar en dwong hem te knielen. De jongen legde zijn hand op zijn pijnlijke oor en kromp in elkaar. Jij durft hier te komen zeggen dat je het niet weet? De jongen zei niets. Wat had het voor zin om nog meer te zeggen? Hij klemde zijn kaak op elkaar en wachtte op de volgende klap. Maar de klap kwam niet. Fulgor dacht na. Zoek uit wat er in dat huis gebeurt, zei hij uiteindelijk. Als ze iets te verbergen hebben, moet ik dat weten. Begrepen? De jongen knikte en rende weg voordat Fulgor hem nog eens kon slaan.

We lezen het 30e hoofdstuk, De Laatste Eer. Laurus is een van ons, zei Augustus, die plotseling veel spraakzamer werd. Hij was ziek toen ze hem oppakten. Hij is de circusarena niet ingestuurd en helaas heeft geen enkele van zijn celgenoten het overleefd om ons te kunnen vertellen wat er met hem is gebeurd. We hadden alle hoop al verloren. Maar als je vertelt dat hij leeft, dan is dat geweldig nieuws, prachtig nieuws. Onze kleine gemeenschap heeft hem nodig. Waar is hij? In mijn huis, zei Junia. Ik bedoel eigenlijk in het oude huis van mijn meester. We zullen iets regelen, zodat we hem kunnen ophalen. De oude man wachtte even voor hij verder ging. Bedankt dat jullie zijn leven hebben gered. En, zei hij tegen Achilles, vergeef ons dit hardhandige welkom. Hij kan zelfs anders ook een flinke stoot uitdelen, zei een van de mannen. Achilles glimlachte, het was waar. Hij had zich niet ingehouden. We zijn op onze hoede voor vreemden. Ondanks dat de mensen al bang zijn voor het woord christen, krijgen we hier veel nieuwsgierige bezoekers. Meestal is het eenvoudig om snel van ze af te komen. Maar sommigen zoals jullie zijn vasthoudender. Als we het wachtwoord kennen, weten we dat we ze kunnen vertrouwen. Zo niet, dan moeten we wel vermoeden dat ze gekomen zijn om te spioneren. Sommige mensen zijn bereid alles te doen om christenen aan te klagen. Informanten willen zo een wit voetje halen en hopen dat ze er een hoge positie door kunnen bemachtigen. Augustus draaide zijn hoofd vol afschuw weg. Ze deinzen nergens voor terug. Sommigen komen zelfs met kinderen om ons te overtuigen van hun goede bedoelingen. Dus hebben we een klein welkomstcomité om ervoor te zorgen dat ze nooit meer terugkomen. Junia werd zo wit als een laken. Jullie doden ze? Vroeg ze. De Heer vertelt ons, u zult niet doden. Nee, we doen ze geen kwaad. We schrikken ze alleen maar af. Mij wantrouwen ze nooit, voegde Augustus met een glimlach toe. Het is kinderspel om ze te verrassen. Achilles' gezicht betrok. Wat een suffert was hij geweest om zich als een kind beet te laten nemen. En Cornelius? Vroeg Junia verlegen. Is hij echt hier? Ja, hij ligt in de slaapzaal. Het meisje verstijfde en deed een stap terug. In de slaapzaal? Stamelde ze. Maar u zei dat hij dood was. De oude man glimlachte vriendelijk. Je meester is inderdaad dood, meisje, en hij is begraven in de slaapzaal met de zijne. We noemen onze begraafplaats een slaapzaal, omdat we er maar voor korte tijd zullen rusten. En verplaatst u dan de doden? Nee, nee, maar wij christenen geloven in de wederopstanding. Omdat zowel Junia als Achilles hem niet leek te begrijpen, ging hij verder. Op een dag zullen we allemaal weer leven. De dood zal overwonnen zijn. Dus het is niets anders dan een lange rusttijd in de slaapzaal. Junia fronste. Ze begreep het niet allemaal, maar uit respect voor haar meester bleef ze stil. Volg mij maar. De blinde man hief de fakkel op die hij al die tijd had vastgehouden en verlichtte het plafond. De ogen van Achilles en Junia gingen wijd open van verwondering. Tot dat moment hadden ze niet opgemerkt hoe het er om hen heen uitzag. De ondergrondse galerij waar ze stonden was uitgehouwen uit witte, krijtachtige steen en was verbazingwekkend. Het glinsterde in het licht. Kleurrijke fresco's versierden de muren. Ze konden een herder zien met zijn schapen, gasten aan een lange tafel, vissen, vrouwengezichten. Volg mij, herhaalde de oude beheerder. Hij gaf de fakkel aan Achilles, die naast hem stond, en verdween in een donkere, nauwe gang. Overal, aan alle kanten onthulde de vlam van de fakkel lange nissen die in steen waren uitgehouwen. En die waren afgesloten met bakstenen,
of grote stenen platen. In sommige waren symbolen gegraveerd. Christenen vragen om hier begraven te worden, legde de beheerder uit. Er zijn er maar weinig die het geluk hebben een groter graf te bezitten. We leggen iedereen bij voorkeur naast elkaar te rusten, als broers en zussen van dezelfde familie. Door onze doop zijn we allemaal kinderen van God. Junia en Achilles luisterden zonder iets te zeggen. Ze vonden het allemaal heel geheimzinnig klinken. Uiteindelijk kwamen ze uit in een iets grotere ruimte waar veel gangen op uitkwamen. Ze zagen een flakkerend licht aan het eind van een ervan. De beheerder stopte en keerde zich naar Junia. Je meester ligt in deze galerij, vertelde hij haar. Ik weet niet of zijn naam al op de steen gegraveerd is. Aan het eind vind je een man die de nieuwste tombes afsluit. Hem kun je het vragen. Het meisje aarzelde en deed een stap richting Achilles. Zonder een woord te zeggen greep hij haar hand en leidde haar de nauwe gang in. Het is goed dat jullie zijn gekomen, zei de beheerder tegen hen. Na het welkom dat ze hadden gekregen, leek zijn opmerking een beetje vreemd. Maar Junia wist meteen wat de oude man bedoelde. Het was goed voor haar om te zien dat haar meester fatsoenlijk was begraven op een vredige plek. Toen ze de plek bereikte, voelde ze rust. Nu wist ze dat haar meester vrede had.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. We lezen het 31ste hoofdstuk, Dreiging. Het gebons klonk door de hele villa. Laurus, Maximus en Titus schrokken op. Ze keken elkaar aan zonder een woord te zeggen. Een zware stilte viel in de kamer. Toen begon het gebons opnieuw. De muren leken te schudden. Open doen! De roep kwam van de straat. Maximus' blik schoot door de kamer, terwijl hij de situatie inschatte. Soldaten, mompelde hij. Ze moesten snel zijn. Titus keek bang, maar Laurus bleef opvallend kalm. We moeten ons verstoppen, fluisterde Maximus. Hij keek vragend naar Laurus. Kun je lopen? Maximus betrok hem automatisch bij hun vluchtplannen. Het idee om gebruik te maken van deze situatie en hem aan zijn lot over te laten, waar hij afgelopen nacht over had liggen denken, kwam niet eens meer bij hem op. Laurus glimlachte zwak. Ik zal jullie alleen maar ophouden, zei hij. Gaan jullie maar. Laat mij hier achter. Het is niets anders dan wat me al die tijd al te wachten stond. Toen Maximus niet bewoog, maar in plaats daarvan naar een oplossing zocht, drong Laurus aan. Ga, zorg voor Junia. Ze heeft een groot risico genomen voor me. Breng haar in veiligheid. Deze keer knikte Maximus. Hij keek Laurus strak aan. Zijn kalmte was indrukwekkend. Succes, zei hij. Toen trok hij Titus achter zich aan en verliet de slaapkamer. Het gebons op de deur klonk harder. Hij zou kunnen gaan praten en ons verraden, zei Titus bezorgd. Doe open, donderde opnieuw een stem naar buiten. Naar het dak, riep Maximus. Net als de meeste Romeinse villa's was het huis gebouwd rondom een centraal atrium, de patio met de fontein waar ze zich gewassen hadden. De twee jongens renden daarheen. Maximus zag meteen de olijfboom. Die was op een afstandje van de muur geplant, maar toch dichtbij genoeg om op het dak te komen. Hij gebaarde naar Titus dat hij in de boom moest klimmen en sprong er zelf ook in. Het lukte. Maar de punt van zijn sandaal raakte de rand van het dak. Hij struikelde en gleed terug richting de rand. Zijn benen bungelden in de lucht en met zijn ene hand greep hij de dakrand stevig vast. Hij zwaaide gevaarlijk heen en weer. Hij spande zijn lichaam, concentreerde zich en greep het dak vast met de vingertoppen van zijn andere hand. Toen, met een enorme inspanning, hees hij zichzelf op tot hij op zijn ellebogen leunde en zwaaide zichzelf op het dakterras. Net toen hij zijn evenwicht weer probeerde te vinden, werd hij opgeschrikt door het gekraak van de voordeur die door een stormram werd geraakt. Het weergalmde door het hele huis. Maximus leunde over de rand en stak zijn hand uit naar Titus, die nog steeds in de olijfboom probeerde te klimmen. Hij was net buiten het bereik van zijn vingertoppen. Maar ineens sprong Titus omhoog. Maximus kreeg zijn arm te pakken en bracht hem in veiligheid. Na hun vermoeiende en gevaarlijke capriolen voegde die kleine Dux zich met onuitstaanbaar gemak bij hen. Beneden begaf de houten deur het. Titus en Maximus gingen zo plat als ze konden op het dak liggen en hielden hun adem in de hoop dat de olijfboom hen aan het zicht zou onttrekken. Ze konden horen dat er mannen door het huis renden. Ze hoorden het gekletter van wapens, voetstappen die zich over de tegels haasten. Er werden bevelen geroepen, spullen werden op de grond gesmeten. Maximus deed zijn best om te horen wat er gebeurde. Hij hoorde geroep en gevloek. Een paar keer liepen er mannen over de patio, terwijl ze naar de planten sloegen. Een man klom zelfs een stukje in de olijfboom, om er zeker van te zijn dat niemand zich daarin had verstopt, maar gaf het toen op. De zoektocht leek eindeloos door te gaan. Misschien hebben ze Laurus niet gevonden, dacht Maximus. Of hij had hen verraden. En dan zochten de soldaten nu naar hen.
Uiteindelijk verzamelden alle soldaten zich op de patio. Niets. Er is niemand. Ze zijn gevlucht. Maar één van de bedden is nog warm. Maximus staarde met grote ogen naar Titus, die er ook niet meer van begreep dan hij. Toen de stilte weer over het huis neerdaalde, kwam Laurus kreunend uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Het was een wonder. De soldaten hadden hem niet gevonden. Toen het duidelijk werd dat de afgezanden van de keizer het huis zouden binnenkomen, had hij het boek van de evangelie gepakt. Hij was, terwijl hij ineenkromp van de pijn, naar het voeteneinde van het bed gekropen. Daarna was hij langzaam onder het bed gekropen en had zich met het boek tegen zijn hart gedrukt opgerold. Hij had zijn ogen gesloten en gebeden dat de soldaten hem niet zouden vinden. Ze waren een paar keer de kamer binnengekomen. Ze hadden overal gezocht. Eén van hen had zelfs gebukt om onder het bed te kijken. Maar elke keer waren ze met lege handen vertrokken.

We lezen het 32e hoofdstuk. Paniek. Victor was in paniek toen hij zag dat de soldaten bij de villa van meester Cornelius aankwamen en naar binnen gingen, vreesde hij het ergste. En toen kwamen ze weer naar buiten, alleen. Victor hoorde ze zeggen dat het huis leeg was. Wat een ramp! Fulgur zou het hem nooit vergeven als hij het spoor van de jongens kwijtraakte. Om nog maar te zwijgen van de Numidier, die al eerder had weten te ontsnappen. Eerst had een troep soldaten aan het eind van de straat Victors weg geblokkeerd. En toen het eindelijk veilig genoeg was voor hem om hen te volgen, waren de slaaf en het meisje al verdwenen. Victor wrong zijn handen in elkaar en keek wanhopig om zich heen. Waarom overkwam hem altijd zoiets? Hij leek wel vervloekt. Uiteindelijk had Jebula hem niets anders dan problemen opgeleverd. Hij greep hem vast, waar hij verborgen zat onder zijn tuniek. Hij trok aan de ketting, maar aarzelde voor hij hem afrukte. Dat zou bij nader inzien alles alleen maar erger maken. Victor dacht snel na. Hij had nog even de tijd voor hij afgelost werd. Als hij daar bleef, zou hij moeten toegeven dat hij gefaald had en dat aan Fulgur vertellen. Eén ding was zeker, zijn woede zou enorm zijn. Victor huiverde alleen al bij de gedachte. Hij had gehoord over de opvliegendheid van de bendeleider. De jongens spraken er fluisterend over, hun ogen vol angst, met bibberende stemmen. Hij had blijkbaar eens een man gedood, misschien zelfs wel twee. Victor wist het niet zeker, maar hoe het ook zat, hij wilde niet de volgende in de rij zijn. Wat als hij gewoon verdween? Fulgur zou woedend zijn, maar Victor zou daar in elk geval geen getuige van zijn. Dat betekende natuurlijk wel dat hij terug moest naar een ellendige manier van leven, net als vroeger. Maar in elk geval leefde hij dan nog. En misschien, wie weet, kon hij met wat geluk de drie jongens weer vinden. Dan zou alles weer normaal worden. Hij zou terug naar Fulgur gaan. Hij zou uitleggen dat hij de doelwitte gevolgd had en geen tijd had gehad om het hem te laten weten. Fulgur zou hem feliciteren. Hem misschien zelfs vergeven. Het zou zijn gloriemoment zijn. Het begin van een nieuw leven. Victor aarzelde geen moment langer. Hij wierp een laatste blik op het huis achter hem en rende weg.

We lezen het 33ste hoofdstuk, Noodgeval. Achilles keek om zich heen. Hij had het idee dat iemand hem geroepen had. Hij pakte Junia's hand stevig beet en baande zich een weg door de menigte. Waren er maar niet zoveel mensen, dan waren ze er sneller geweest. Achilles haastte zich. Hij kon niet wachten om zijn vrienden te zien en het goede nieuws te vertellen. Ze hadden een oplossing voor Laurus gevonden. Een simpele oplossing die zonder twijfel iedereen zou bevallen. Laurus vooral, maar Maximus ook. Achilles! Deze keer stopte Achilles. Hij wist zeker dat iemand zijn naam riep. Hij tuurde rond in de menigte en schrok toen iemand een hand op zijn arm legde. Hij draaide zich om en herkende het blonde haar van zijn vriend. Maximus, maar... Ik was je al aan het zoeken, fluisterde Maximus. Titus staat aan de andere kant van de weg. Maximus keek oplettend om zich heen. Hij sprak snel. De soldaten kwamen. Junia werd bleek. Je kunt niet terug naar huis. Iemand moet je verraden hebben. En Laurus? Vroeg Achilles. Hij zei dat we ons moesten verstoppen, omdat hij te zwak was om ons bij te houden. Hij bleef in de slaapkamer, maar de soldaten hebben hem niet gevonden. Echt niet? Maximus schudde zijn hoofd. En jullie? Vroeg Junia. Wij? Ja. Hebben jullie hem gevonden? Maximus fronste. We hebben niet gezocht. We zijn over de daken weggevlucht. We moesten jullie koste wat kost waarschuwen om niet terug te gaan. Wordt het huis in de gaten gehouden? Vroeg Achilles. Dat weet ik niet. Maar ze waren met zoveel dat het goed mogelijk is. We moeten gaan kijken, zei Junia ineens. Achilles en Maximus staarden haar verbaasd aan. Laurus kan niet zomaar verdwenen zijn, of gevlucht, smeekte ze. Je zei het zelf, hij is te zwak. Hij moet nog in het huis zijn. We moeten hem helpen. Maximus schraapte zijn keel. Hij had lopen nadenken nadat de soldaten vertrokken waren. Deze geheimzinnige verdwijning van Laurus kwam hem perfect uit. Het betekende dat hij geen besluit hoefde te nemen over wat hij met hem moest doen. Maar Maximus had zijn vastberadenheid voelen afnemen. Laurus leek hem een eerlijke en rechtvaardige man. En hij had niets over hem ontdekt dat de doodstraf rechtvaardigde. Zijn enige misdaad was zijn weigering om in de Romeinse goden te geloven. Terwijl Maximus zelf er eerlijk gezegd ook niet zoveel mee kon. Was hij dan soms ook een misdadiger? Ik weet zeker dat hij nog binnen is, hield Junia vol. We moeten hem zoeken en hem daar wegkrijgen, zodat hij weer naar zijn vrienden kan. Zijn vrienden? Vroeg Maximus. Achilles knikte. Het is een lang verhaal, en dit is niet de plek om daarover te praten. Hoe kunnen we terug naar het huis? Maximus fronste. Het was duidelijk dat hij zijn vrienden nooit kon overtuigen om Laurus te vergeten. Ze hebben de voordeur opengebroken, zei hij. Zo zijn de soldaten binnengekomen. Maar er is ook nog het steegje achter het huis en de daken. Maar het is te riskant om via de achterkant van de villa te gaan. Nu de voordeur open is, kan iedereen naar binnen zijn gegaan. Dan kunnen we elk moment betrapt worden. Ze liepen al pratend verder en hielden goed in de gaten wat er rondom hen gebeurde. Toen ze bij het huis van meester Cornelius aankwamen, boog Junia haar hoofd en trok haar sluier over haar hoofd, in de hoop de blikken te vermijden van iedereen die haar zou kunnen herkennen. Ze uitte een kreet toen ze de kapotte deur zag. Toen de soldaten het hout hadden versplinterd, was de deur ook uit zijn scharnieren gevallen. Het was een huiveringwekkend gezicht. Met zijn tanden op elkaar geklemd, liep Maximus door alsof er niets aan de hand was. Na een paar stappen legde hij aan zijn vrienden uit wat hij dacht. Zolang het nog licht is, zal niemand naar binnen durven gaan, zei hij. Ze zijn bang.
Ze zijn bang om gearresteerd te worden, als ze ook maar iets proberen. Maar zodra de nacht is gevallen, zullen dieven en nieuwsgierige aagjes niet aarzelen. Hij wachtte even en keek toen Junia aan met een blik vol medeleven. Ze zullen alles plunderen. Ik ben bang dat er tegen de ochtend niet veel meer over is van de villa van je meester. Junia was geschokt. Het was alsof meester Cornelius opnieuw gestorven was. Dat betekent dat we niet veel tijd hebben als we terug willen gaan om Laurens te vinden, riep ze, want morgen is het te laat. Achilles ontdekte Titus en gebaarde dat hij zich bij hen moest voegen. Nu was het groepje weer compleet. Toen hij zich realiseerde dat Junia en Achilles Laurens nooit in de villa zouden achterlaten, legde Maximus zich erbij neer dat hij hen zou helpen. Om terug te komen in de villa moeten we snel zijn, zei hij. We gaan terug naar binnen via de daken, dezelfde weg die Titus en ik namen om weg te komen. Junia zal alles pakken wat ze wil redden, terwijl wij naar Laurens zoeken, in de hoop dat hij nog te vinden is. Dan vertrekken we weer en brengen we hem naar een veilige plek. We hebben Laurens vrienden gevonden, fluisterde Junia. Als we hem naar hen toebrengen, zullen zij wel weten wat ze moeten doen. Dat leek een goed idee. Als anderen de verzwakte man overnamen, zou Maximus niet langer in gevaar zijn. Waar is dat? Vroeg hij. In de catacombe. Maximus huiverde. Dat is ver weg. Laurens kan daar nooit naartoe lopen. En als Achilles hem tilt, worden we meteen gesnapt, maakte Titus zijn zin af. Terwijl hij dat zei, ontstond er plotseling rumoer in de mensenmassa rondom hen. Aan de kant, maak plaats! Ze schrokken van het bevel en Maximus, Titus, Achilles en Junia stapten naar de kant, tegen de muur van een gebouw aan. Een man haastte zich langs hen en duwde de mensen voor hem aan de kant. Aan de kant, riep hij. Twee mannen volgden een paar meter achter hem en daarachter weer twee. Ze droegen een lang bed met gordijnen, een draagkoets, waarin een vrouw van de Romeinse adel zat, half verscholen voor de menigte achter blauwe gordijntjes. Maar natuurlijk, riep Titus, een draagkoets. Ik zal er een voor ons vinden. Laat dat maar aan mij over.

We lezen het 34e hoofdstuk, de werkplaats. Is daar iemand? Riep Titus. De werkplaats was gevuld met houten planken, stenen blokken, rollen geweven linnen, enorme potten, zware metalen voorwerpen en een dikke laag stof. Apicius! Titus' stem ging verloren in het lawaai dat uit het atelier kwam. De lucht trilde van het gehamer op metaal. Apicius! Titus liep voorzichtig verder. In de werkplaats van de vriend van zijn vader wist je nooit waar je op kon stappen. Het leek een echte rariteitenwinkel. Api? Titus? De jongen schrok. Apicius was tevoorschijn gekomen van achter een stapel decorstukken. Toen hij hem zag, glimlachte Titus. Deze ambachtsman was zelf ook al een bezienswaardigheid. Hij was heel lang, met warrig, enigszins vuil haar en zijn gezicht was altijd bedekt met fijn wit stof. Hij droeg een korte, opgelapte tuniek. Hij leek wel op een van die arme bedelaars die verwelkte bloemen verkochten op de markt. En toch, Apicius was niet arm. Hij was eigenlijk best rijk, heel rijk. Maar over zijn uiterlijk maakte hij zich nooit druk. En als hij aan het werk was, maakte het hem al helemaal niet uit hoe hij eruit zag. Titus, wat brengt je hier? Apicius werkte al jarenlang samen met Titus' vader. Ze hadden vaak samengewerkt aan shows voor de rijke notabelen uit de stad. En vaak hielpen ze elkaar als de een een bepaald object, dier of iets anders nodig had. Titus was eraan gewend Apicius te bezoeken om boodschappen voor zijn vader over te brengen. Er was dus niets verrassend aan zijn bezoek vandaag. We hebben een draagkoets nodig. Titus ging niet in op de details. Hoe minder Apicius wist, hoe kleiner de kans dat zijn vader erachter kwam dat hij zijn collega namens hem had bezocht. Een draagkoets? De man haalde een nieuwsgierige wenkbrauw op en krabde op zijn hoofd, zodat zijn haar nog meer door de war raakte. Hij wierp een blik op de snuisterijen om hem heen. Apicius was de officiële leverancier van decorstukken voor alle theaters in de stad. Kostuums, planten, terracotta godenbeelden, geschilderde reclameborden en ook allerlei vervoersmiddelen. Hij kon in een mum van tijd dingen regelen. Een paar anderen hadden geprobeerd om met hem te concurreren, maar zonder succes. Apicius was een echt werkpaard en bracht bijna al zijn tijd door in zijn werkplaats, waar hij vreemde machines in elkaar knutselde, standbeelden namaakte, hele steden nabouwde van hout of nepwapens van metaal smeedde. Niemand kon tippen aan zijn vaardigheden, zijn gevoel voor zaken, zijn netwerk van leveranciers of zijn team van werklieden op elk denkbaar gebied. Ik heb de meeste al verhuurd, zei hij, hardop nadenkend. Ik denk misschien, tenzij... Wat dacht je van Cleopatra's draagkoets? Perfect, dat is perfect. Die van Cleopatra, zeker weten? Ja, absoluut. We hebben hem maar een paar uurtjes nodig. En kun je me ook twee muilezels leveren die hem trekken? We zullen morgen alles terugbrengen. Apicius gaf hem een brede glimlach. Je kan nog beter je vader vragen of twee slaven hem niet kunnen dragen. Mijn muilezels zijn bijzonder koppig. Titus vertrok zijn gezicht. Nee, het moeten dieren zijn. Maar die van mijn vader zijn allemaal een beetje te exotisch. Apicius knikte. Hij had geen zin meer vragen te stellen. Hij wist net als Titus' vader dat je niet kon discussiëren over de eisen van een klant. In de loop van de tijd had hij geleerd nergens verbaasd over te zijn en aan alle eisen te voldoen, hoe gek ze ook waren. Prima, loop maar achterom. Mijn knecht helpt je verder. En hé, zeg tegen je vader dat ik volgende week een kameel nodig heb. Titus knikte en zei, komt voor elkaar.
Hij bedankte Apicius, die alweer aan het werk was, en liep achterom. De kleine binnenplaats achter Apicius' atelier stond nog voller met spullen dan de werkplaats waar de beroemde ambachtsman zijn klanten ontving. Titus ging op een houten troon met een rode baldakijn zitten en wachtte. Zijn geamuseerde blik ging langzaam van object naar object. Allemaal namaak, kopieën en in elkaar geflanste vervalsingen. Van dichtbij kon je de slordige reparaties zien, de wiebelige scharnieren, de gebreken en onhandige tekeningen. De troon waarop hij zat bijvoorbeeld, zat vol splinters en scheuren. Maar van een afstandje creëerde het een perfecte illusie. Apicius had zijn reputatie niet gebouwd op de afwerking van zijn decorstukken, maar op hun authentieke uiterlijk en vooral op zijn vermogen om elke bestelling op korte termijn te vervullen. Plotseling liet een luid gebalk Titus opschrikken. "Vooruit, Hortzik," zei een man die een muilezel langs stapels decorstukken leidde. Hij trok een draagkoets met zich mee, waar nog een tweede muilezel aan vast zat. Het merkwaardige vervoermiddel piepte en kraakte, kwam vast te zitten, draaide en botste. Uiteindelijk gaf de stapel rommel mee en schoot de draagkoets vooruit, waardoor hij tegen de romp van de eerste muilezel botste. Die steigerde verschrikt. "Ho, ho, rustig maar," suste zijn begeleider hem. Toen de draagkoets eindelijk vrij was en de dieren gekalmeerd, draaide de man zich met een glimlach naar Titus. "Cleopatra's draagkoets, had jij die besteld?" Titus keek eens goed, slikte en knikte toen sprakeloos ja.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 25e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696. De psalmen vindt u terug op bladzijde 779. En de korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 783. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid, en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept, de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar die 's nachts ons kwelt vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijdt zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij. Dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd,

en onze trouw en dankbaarheid. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht, alleluia. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds bij het ochtendgloren God zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond, geprezen zij God, alleluia. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heren prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem. Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem. Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water prijst hem. Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels prijst hem. Looft hem wilde en tamme dieren, mensenkinderen prijst de Heer. Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer priesters des Heren, al zijn dienaren prijst hem. Looft hem geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen.
Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Laat Sions volk zijn koning begroeten, alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken ter midden der zijnen. Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Alleluia. Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning, lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Rond het derde, het zesde en het negende uur ging hij er weer op uit en zag anderen werkeloos staan. Gaat ook gij naar mijn wijngaard, wat u toekomt, zal ik u geven.

Rond het derde, het zesde en het negende uur ging hij er weer op uit en zag anderen werkeloos staan. Gaat ook gij naar mijn wijngaard. Wat u toekomt, zal ik u geven. Christus de Heer is de opgaande zon die geen ondergang kent. Hij is het daglicht dat iedere mens verlicht. Laten we hem prijzen en aanroepen. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Schepper der wereld, dankbaar aanvaarden wij deze dag en wij gedenken uw verrijzenis. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Laat uw Heilige Geest ons leren ook vandaag uw wil te doen. Laat uw wijsheid ons leiden ieder uur van deze dag. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Schenk ons op deze zondag de vreugde van het samen zijn rond de tafel van uw woord en van uw lichaam en bloed. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. Heer, wij staan voor u om u te danken voor al uw goede gaven. Heer, gij zijt ons leven en ons heil. En laten wij dan tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, ge hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom in het derde en laatste deel over de expansie van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis en vooral de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen. In een mooi artikel verschenen op de katholieke website Aletheia bezorgt professor emeritus Michel Rouche, historicus en specialist ter zake, ons enkele scharniermomenten in deze wonderlijke en snelle verspreiding van het christelijke geloof in het Romeinse Rijk. Dit artikel neem ik als leidraad, maar aangevuld uit andere bronnen. Vele elementen bevorderden deze verspreiding. Uiteraard op de eerste plaats de stevige werking van de Heilige Geest. Trouwens, als het ware bijna in elke zin in de handelingen der apostelen komt het woordje geest of Heilige Geest in voor. En ook mogen we niet de vele wonderen vergeten die de apostelen in naam van Jezus verrichten. Maar daarbuiten speelden een aantal andere elementen. En zo zagen we reeds, zoals het feit dat vele Joden zich baserend op de voorspellingen vermeld in het boek Daniël, ook in die tijd van Jezus overtuigd waren dat de Messias nu zou komen. En dit hielp uiteraard om Jezus te zien als de beloofde Messias. Wegens vervolgingen waren ook de Joden reeds verspreid buiten het Heilig Land en daar er bij aanvang nog geen al te groot onderscheid was in het uitwendig beleven van het christendom en jodendom, vinden we ook daar reeds christenen terug. Later, door de vervolging, door de Joodse autoriteiten, zien we de christenen ten volle verspreid geraken in het ganse Romeinse Rijk en daarbuiten. En zo overliepen we in het kort het leven van de 12 apostelen en Paulus. Ook de beslissing, onder impuls van Paulus, op het eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 50, dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden alvorens tot christen te worden gedoopt. En dit bevorderde uiteraard ook de verspreiding van het christelijke geloof. Zo kwamen we terecht in de tweede eeuw en maakten we kennis hoe voor een Romein de verering van de Romeinse goden en een goddelijke keizer zo belangrijk was voor de instandhouding, bescherming en voorspoed van Rome en het Romeinse Rijk. De goden van de overwonnen volkeren werden zelfs mee opgenomen in hun Romeinse godencultus om deze eenheid te verstevigen. Uiteraard konden de christenen dit niet assimileren. Ook drongen de christenen stilaan door in alle rangen van de samenleving, veelal in stilte en dit via de slaven en niet te vergeten de belangrijke rol van de vrouwen. Maar dit alles betekende de start van de vervolgingen. Reeds in de eerste eeuw denken we aan Nero, aangewakkerd door veel laster en leugens over de christenen, waardoor ook het Romeinse volk werd opgezweept, zoals we vaststelden in de Franse stad Lyon met vele, vele martelaren. En dat opzwepen van het volk gebeurde door fake news, zoals we dat vandaag de dag noemen. Het was toen niet veel beter. Beste vrienden, zoals in de vorige uitzendingen gaan we regelmatig poseren met mooi filmmuziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode.

0: Beste vrienden, we zijn gekomen bij de aanvang van de derde eeuw. Het was vooral vanaf deze derde eeuw dat de persoon van de keizer nog meer of opnieuw werd vergoddelijkt. En dus nog meer beschouwd werd als de goddelijke verlosser van het Rijk, om alzo alle goden van de overwonnen volkeren die vertegenwoordigd waren in Rome te verenigen in zijn persoon als waarborg voor een stevige eenheid van het immense Rijk. Aangezien de christenen de enigen waren die deze cultus ronduit verwierpen, werden zij beschouwd als de staatsvijanden nummer 1 en beschuldigd van nieuwigheid en atheïsme of van het ruïneren van mythen en het vernietigen van het heidense geloof van binnenuit. Aan de macht is keizer Septimius Severus van 193 tot 211. In 202 vaardigde deze Septimius Severus een edict uit voor het hele Rijk, waarbij het verboden werd zich te bekeren tot het Jodendom en Christendom. Er volgden zeer ernstige vervolgingen van de nieuw gedoopten en catechumenen. En zo worden een aantal martelaren vermeld, zoals Leonides van Alexandrië, die werd onthoofd in 202. Hij was de vader van Origenes, een van de belangrijkste verdedigers van het christendom in die derde eeuw en bijbelwetenschapper. Zo bestaat het verhaal van de marteldood van Felicitas en Perpetua. Van Perpetua weten we dat ze jong was en komende uit een aristocratische familie met een heidense vader en een moeder en twee broers die christen waren. Perpetua zelf en een andere broer waren catechumenen. Zij bereiden zich voor op het doopsel. Perpetua was gehuwd met een man van goede afkomst. Samen hadden ze een kind dat nog een zuigeling was toen Perpetua op 22-jarige leeftijd slachtoffer werd van de christenvervolgingen ingesteld onder keizer Septimius Severus. Perpetua en haar hoogzwanger dienstmeisje Felicitas en nog vier andere christenen werden gearresteerd. Samen met de slaaf Revocatus en twee vrije mannen, Saturus en Secundulus. Saturus was hun vriend en leraar en had zich vrijwillig bij hen gevoegd in de gevangenis.
1: De 7e maart 203 werden de vijf christenen naar de arena gebracht en voor de wilde dieren geworpen. De mannen moesten vechten tegen een everzwijn, een beer en een luipaard. De vrouwen tegen een wilde koe. Maar de dieren slaagden er niet in hen te doden. Uiteindelijk werd een Perpetua en haar vrienden met het zwaard om het leven gebracht. Perpetua en Felicitas werden begraven in Carthago en op de plaats van het graf werd een basiliek opgericht.
0: De bekeringen van Romeinse vrouwen waren, zoals reeds aangehaald, zeer belangrijk. Vooral ook door het martelaarschap van jonge vrouwen en zelfs kinderen, waarvan de kerk later de herinnering zal bewaren. Denken we aan de heilige Agnes, einde derde eeuw, Cecilia rond 230, Anastasia, helft derde eeuw en vele anderen. Anderzijds in deze derde eeuw zien we reeds scheuren en barsten ontstaan in dit Romeinse Rijk. Er zijn een hele reeks keizerlijke crisissen met uiterst ernstige politieke spanningen. Maar ook aan de grenzen van het Rijk stonden de barbaren te trappelen om het Rijk binnen te vallen. En regelmatig vielen ze ook binnen, tot grote verbazing van de Romeinse bevolking, die heel sterk geloofde in hun goden als bescherming van de grenzen. Schepen kwamen in handen van die barbaren, die de kusten teisterden, zoals vooral in het noorden en Groot-Brittannië. De veiligheid van het land die er was in de tweede eeuw was nu ver te zoeken. Uiteraard had dit ook een weerslag op de heftigheid van de vervolgingen, omdat ook de val van Rome werd gevreesd.
1: Terzelfder tijd zien we ook een versnelling van de kerstening in het Griekse Oosten, waarbij dit christendom stilaan, stap voor stap, een meerderheidsgodsdienst aan het worden was. Maar dit had zeker een invloed in het ganse Rijk. De verkondiging van de verlossing door Christus overtuigde meer en meer mensen. De hoop in het hiernamaals, de hemel, werd meer en meer geloofd. Zeker al door de getuigenissen van de christenen in het aangezicht van de dood.
0: Een merkwaardig fenomeen die historicus Michel Rouche aanhaalt is het volgende. Hij toont aan hoe christenen toch poogden de Romeinse staat te eerbiedigen en het gezag te eerbiedigen, maar in trouw aan hun geloof. Dit in de geest van Jezus die zei: geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En de professor haalt het volgende gebeuren naar boven als voorbeeld hoe de kerk daarin steeds een evenwicht tracht te vinden. Zo bestaat er de getuigenis van Tertullianus, die leefde van 160 tot circa 230 en erkend wordt als kerkvader, maar niet in de katholieke kerk, omdat hij later overging naar een sekte. Maar ondanks dat zijn getuigenis blijft toch zeer belangrijk, omdat hij een grote betekenis was in verband met de verdediging van de christenen. Maar toch, in 197 schreef Tertullianus dat het noodzakelijk is om te vechten tegen de instellingen van de Romeinse voorouders. En dit terwijl de christenen al zo werden bekeken als de vijanden van de Romeinse samenleving. Al snel kwam daarop een tegenreactie van een andere belangrijke verdediger van het christendom, die we reeds tegenkwamen als bijbelwetenschapper, namelijk Origenes. Hij verklaarde dat de christenen moeten instaan en meehelpen aan de verdediging van de Romeinse samenleving. En het standpunt van Origenes werd trouwens door de toenmalige kerk gevolgd. Christenen mogen actief deelnemen aan de verdediging van de Romeinse staat, maar uiteraard zonder God te loochenen en zonder de keizer als een god te gaan vereren. En kerkvaders beantwoorden de heidense betwistingen en bouwden zo aan een christelijke theologie. We gaan weer over naar een streepje muziek, want het jaar 250 betekende weer een belangrijk jaar voor het christendom, maar eigenlijk niet in goede zin.

0: Beste vrienden, we zitten dus volop in de derde eeuw na Christus en volgen de ontwikkelingen in het immense Romeinse Rijk en hoe het christendom er zich ontwikkelde en verspreidde. Het is ook de periode waarbij dus zeer fel de godheid van de keizer werd benadrukt of herbenadrukt. Als een god die alle verschillende goden van de vele veroverde volkeren als het ware verenigd in zich en waarop gans dit rijk is gefundeerd en een garantie biedt voor het blijvende bestaan van het rijk. Maar we stelden dus vast hoe er barsten kwamen in het rijk ten gevolge van interne politieke strubbelingen, maar ook wegens de vele pogingen van de Germanen, vooral in het noorden, om het rijk binnen te vallen. Uiteraard dat de christenen dit godenbeeld niet konden aanvaarden met alle gevolgen die we kennen. Maar de Romeinen stelden zich vele vragen, zoals waarom beschermen onze goden ons niet meer? En de pijlen van het volk richten zich nog meer op, wat dacht u, de christenen. En als keizer fungeerde een zekere Gaius, Messius, Quintus, Trajanus, Decius van 249 tot 251.
1: Hij was een overtuigd verdediger van de oude Romeinse waarden en tradities. Toen hij merkte dat er een sterke volkshaat bestond tegen de christenen, maakte hij er zondebokken van, zoals keizer Nero in de eerste eeuw. In 250 vaardigde hij een edict uit waarin alle burgers verplicht werden gesteld om te offeren voor het welzijn van de keizer. Vele christenen deden dit niet, waardoor zij werden gemarteld en in vele gevallen ter dood gebracht. Een van de ernstigste vervolgingen volgde.
0: Keizer Decius poogde daarmee de eenheid te herstellen in zijn rijk door mensen te dwingen het christendom af te zweren. Wie door een bijzondere commissie loyaal werd bevonden en dus het christelijk geloof had afgezworen, kreeg dan een schriftelijk attest die hij of zij moest ondertekenen. Het werd genoemd libellus. En vandaar dan het woord de libellatici of de afvallige christenen. Bij opgravingen in Egypte zijn er enkele van die papyrussen gevonden in het zand. De keizer begon ook de strijd tegen de christelijke stedelijke gemeenschappen. De christenen daarentegen probeerden een clandestine reorganisatie door te voeren, zoals gekend in Spanje, Gallië en Afrika. Maar er zijn ook veel afvalligen. Tot de slachtoffers van deze vervolgingen behoorden onder andere paus Fabianus. Hij was de 20e paus na Petrus van 236 tot 20 januari 250 bij zijn marteldood.
1: Zijn pontificaat kenmerkte zich door organisatie en uitbreiding. Want ondanks deze vervolgingen organiseerde de kerk zich verder. Hij stelde bijvoorbeeld mensen aan om de daden van de martelaren op te tekenen. Hij was tevens verantwoordelijk voor de bekering van de Galliërs. Hiervoor stuurde hij 7 bisschoppen vanuit Rome. Zij vormden de grondslag van de bisdommen van de kerk, zoals in Tours, Arles, Narbonne, Toulouse, Parijs, Clermont en Limoges. De lijkkist van paus Fabianus werd gevonden in 1915 in de Calixtus-catacombe in Rome.
0: Andere martelaren waren priester Pionius van Smyrna, levend verbrand op 12 maart 250. Bisschop Alexander van Comana Pontica aan de Zwarte Zee. Zo ook bisschop Cyprianus van Carthago. Ook werd onder keizer Decius Agatha van Catania of van Sicilië gruwelijk gedood op 5 februari 251. Na de dood van paus Fabianus in januari 250 was er zelfs, omwille van de vervolgingen onder keizer Decius, geen opvolger van Petrus gedurende 15 maanden. De opvolger werd uiteindelijk paus Cornelius in 251. Zo bestaat er een brief van hem, waaruit valt te lezen hoe de christenen in Rome, ondanks de druk van de vervolgingen, zeer trouw de naastenliefde onderhielden door te zorgen voor het levensonderhoud van 1500 weduwen en armen.
1: Hij pleitte ook samen met bisschop Cyprianus van Carthago voor een grotere barmhartigheid tegenover de christenen die hun geloof hadden afgezworen uit angst voor de marteldood. En men beriep zich op de vergeving die Jezus had geschonken aan Petrus na diens drievoudige verloochening. Maar dit ging wel vooraf aan zeer hevige debatten binnen de kerkleiders, met diegenen die weigerden om de afvalligen weer op te nemen. En een praktijk van boetedoening en barmhartigheid werd geïntroduceerd.
0: Keizer Decius werd in juni 251 opgevolgd door keizer Trebonianus Gallus. Maar de vervolgingen liepen verder en paus Cornelius werd verbannen op een 70 kilometer ten noordwesten van Rome, waar hij van ontbering overleed. Onder keizer Valerianus werd zelfs vanaf 257 de goederen van de christenen in beslag genomen. Zijn zoon Gallienus regeerde eerst samen met zijn vader en volgde hem echt op in 260. En zo kwam er toch een zekere periode van rust voor de christenen door een edict van tolerantie welke een 40 jaar zou standhouden tot in 302. In deze 40 jaar kon de kerk zich min of meer in vrijheid organiseren, of beter reorganiseren en uitbreiden. Deze periode is erg belangrijk geweest voor de groei en de interne consistentie van het christendom binnen het Romeinse Rijk. Het was een periode van kleine vrede voor de kerk. In de catacomben werden de begraafplaatsen van christenen georganiseerd en waren er zelfs bedrijven die de begrafenissen verzorgden. Particuliere huizen werden omgevormd tot kerken. Maar onder keizer Diocletianus van 284 tot 305 volgden toch weer vervolgingen, maar veel minder intensief en minder succesvol. Het is geweten hoe onder zijn eigen naaste medewerkers aan het hof talrijke christenen rondliepen. Uiteindelijk komen de Romeinen, schrijft historicus Michel Rouge, als het ware wakker en realiseerden zich dat het christendom de meerderheid aan het worden was. De kerstening vorderde ondanks de vervolgingen in stilte verder door mond-aan-mond reclame en dat zowel in de laagste klassen van de samenleving tot aan de keizerlijke rangen. Maar toch.
1: de heidense geestelijken die verantwoordelijk waren voor de instandhouding van de Romeinse godenverering als onderpand van het voortbestaan en de eenheid in het Romeinse Rijk, waren het eens dat deze Romeinse geest moest worden erop gevoed. Het officiële heidendom sprak zich nogmaals duidelijk uit tegen het christendom. En zo volgde een laatste grote vervolging van 303 tot 313.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Dankzij keizer Gallienus kwam er een periode van tolerantie tegenover de christenen in het Romeinse Rijk, dus tussen 260 en 304. Als Petrus zetelde paus Cornelius en hij kon de kerk toch stilaan terug gaan organiseren en weer uitbreiden. En zoals ik reeds zei, deze uitbreiding gebeurde in stilte, door persoonlijke getuigenissen, mond-aan-mond reclame. En zo beseften de Romeinen tot hun verrassing dat het christendom de meerderheidsreligie aan het worden was, en dat in alle lagen van de samenleving. De heidense geestelijken trokken dus, als het ware, aan de noodbel om de Romeinse geest terug binnen te brengen. En zo verschijnen onder keizer Diocletianus toch twee edicten. De keizer wou wel niet meer op de eerste plaats toch gebruik maken van dat extreme geweld van de vorige vervolgingen, maar poogde door een aantal maatregelen de christenen het bestaan onmogelijk te maken en zo te komen tot een totale opheffing van het christendom als religie. Een eerste edict verscheen op 24 februari 303 en bevatte onder andere het volgende.
2: De christenen moeten alle normale burgerrechten ontnomen worden. Elke christen, ongeacht zijn maatschappelijke stand, kan bij ondervraging gefolterd worden. Bij een gemeen misdrijf kunnen zij geen juridisch verweer voeren. Christelijke geschriften mogen verbrand en hun kerken verwoest worden. Christelijke samenkomsten zijn verboden. Christelijke vrijgelatenen van de keizer kunnen opnieuw tot slaaf gemaakt worden.
1: Maar keizer Diocletianus stelde na een tijd vast dat deze geweldloze aanpak niet volstond. En in de vroege zomer van 303 volgde een tweede edict en later nog een derde en een vierde. Gevolg? Men pakte de leiders van de kerk op om hen te verplichten te offeren aan de Romeinse goden. En door hun voorbeeld wilde men de christenen terugbrengen tot de traditionele godenverering. Christelijke bronnen van die tijd omschrijven de gevolgen van dit tweede en de volgende decreten. Paus Eusebius beschrijft alzo de marteling tot de dood van een christelijke bediende in het keizerlijk paleis in Nicomedia, het huidige Izmit in het noordwesten van Turkije. Hij schrijft dat nog vele anderen in de koninklijke huishouding en hele families in Nicomedia op allerlei wijzen gedood werden wegens hun christelijke geloof. Paus Eusebius meldt dat niet lang daarna andere decreten werden uitgevaardigd om de leiders van de kerken eerst in de gevangenis te gooien en daarna met alle middelen te dwingen om aan de goden te offeren. Een groot aantal werd opgesloten, schrijft hij, en de gevangenissen zaten overal vol met bisschoppen, priesters, diakens, voorlezers en geestuitdrijvers, zodat er geen plek meer over was voor hen die veroordeeld waren voor de echte misdaden, zoals moordenaars en dieven. Aldus deze paus.
2: Nog nooit was de vervolging zo gewelddadig en systematisch geweest. De christenen die weigerden de goden te aanbidden, werden ter dood veroordeeld. De christelijke vrouwen naar de mijnen gestuurd. Alle sociale categorieën behoorden tot de slachtoffers, wat eigenlijk op zichzelf aantoont dat het christendom de hele Romeinse samenleving had veroverd.
1: Maar uiteindelijk deze vervolging eindigde in een mislukking en de autoriteiten ontdekten iets wat ze zich helemaal niet hadden gerealiseerd. Het christendom was waarlijk de meerderheid.

0: De vervolgingen gingen nog verder onder de volgende keizer, keizer Galerius, van 305 tot zijn dood in 311. Maar er kwam toch wat licht in de tunnel. Een week voor zijn dood vaardigde hij het edict van Nicomedia, of genaamd het tolerantie-edict van keizer Galerius. Daardoor kwam dan toch een einde aan deze golf van christenvervolgingen, die dus 8 jaar hadden geduurd. Maar het was voornamelijk geldig voor het oostelijk deel van het Romeinse Rijk, waar het christendom nog sterker bloeide en de christelijke groepen een nog veel grotere bedreiging vormden voor het Rijk. De aldaar gevangen christenen werden bevrijd en de keizer vroeg hen zelfs te bidden voor het heil van hemzelf en het Rijk. Met deze verzoenende poging trachtte hij de christenen te binden aan de belangen van het Romeinse Rijk. In het edict werden de christenen er immers op gewezen dat deze toestemming alleen mogelijk gemaakt was door, ik citeer, onze bijzondere milde clementie en met het oog op onze voortdurend volgehouden gewoonte aan alle mensen vergiffenis te schenken. In het oosten van het Rijk steeg het zelfbewustzijn van de christenen en won de kerk aan prestige. 5 dagen na de uitvaardiging van het edict stierf keizer Galerius een pijnlijke dood. Apologeten wezen erop dat de ziekte van Galerius de aanleiding was tot de uitvaardiging van zijn edict.
1: Maar zoals reeds gezegd, was de weerslag vooral merkbaar in het oosten en minder in het westen. Daar moesten de christenen wachten tot het jaar 313 met het edict van Milaan, uitgegeven door keizer Constantijn de Grote. Het zou te danken zijn aan de overwinning bij de Milvische brug op de Via Flaminia naar Rome in 312. Het was een zege die hij naar eigen zeggen dankte aan de God van de christenen, die in een visioen, in een kruis, aan hem was verschenen. Constantijn beloofde dat christenen hun religie vrij mochten beleiden en dat zij zelfs herstelbetalingen zouden ontvangen voor alle geleden schade ten gevolge van de vervolgingen.
0: Het is ook bisschop Eusebius van Caesarea die schrijft over deze gebeurtenis met Constantijn. Hij schrijft: rond 12 uur 's middags, even over de helft van de dag, had Constantijn een visioen. Boven de zon een zegeteken van licht. Het had de vorm van een kruis met daaronder de woorden: overwin hierdoor. Even een kort woordje over keizer Constantijn. Hij werd geboren omstreeks het jaar 273 of 280 te Naissus in de Romeinse provincie Moesië, waar vandaag grotendeels Servië en stukjes

0: van Roemenië en Oekraïne liggen. Zijn vader was Constantius Chlorus, Romeins officier, en zijn moeder Helena, de latere heilige Helena, die een grote rol speelde in zijn opvoeding. Het is van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, 4e eeuw, dat we weten dat zijn moeder werkte in een herberg en dus van bescheiden afkomst was. Het is zelfs niet duidelijk of zijn ouders wel of niet gehuwd waren. Alleszins, vader Constantinus Chlorus scheidde van Helena en huwde met Theodora, de dochter van keizer Maximianus, waaruit 6 kinderen kwamen, dus halfbroers en halfzussen van Constantijn. Van 293 tot 305 was vader Constantius Chlorus zelfs keizer van de westelijke provincies van het Romeinse Rijk. Tussen haakjes, het bijvoegsel Chlorus slaat op zijn bleke neus. De jonge Constantijn ontving een uitstekende opleiding. Hij leerde vloeiend Grieks spreken en zijn fascinatie werd gewekt voor de filosofie. Hij ontving een scholing in de kunst van de openbare welsprekendheid en beheersing van de kardinale deugden, zoals de gerechtigheid, sterkte, matigheid en voorzichtigheid. Tijdgenoot bisschop Eusebius van Caesarea prees hem later om zijn retorische vorming, zijn zelfdiscipline en aangeboren verstand. Hij was groot van gestalte en van grote lichaamskracht, knap van uiterlijk, een goed militair en van onbesproken gedrag, geliefd bij de soldaten en de burgers en een grote gebogen neus, zoals zijn vader. Ik laat het hierbij, maar hij betekende alleszins een heel groot scharniermoment in de verspreiding van het christelijke geloof.
1: Voor het eerst werd de kerk erkend als een realiteit voor de wet en kon de christelijke eredienst in alle rechtmatigheid worden uitgeoefend. Constantijn verhief het christendom tot het hoogste niveau van de staat.
0: En zo zien we later hoe keizer Theodosius in 380 het edict Cunctos Populos, alle volken, of het edict van Thessaloniki uitgaf, waarbij het christendom met het geloof in de drie ene God tot staatsgodsdienst werd verheven. Vanaf dat moment werd de kerk erkend als een burgerlijk orgaan dat een wettelijk en legitiem bestaan had. Dit was een overwinning voor het christendom, een onverwachte overwinning, omdat de voortgang van de evangelisatie tot nu toe quasi onzichtbaar was geweest. Het doel van de keizers was uiteraard ook om het grote rijk terug in eenheid te versterken. En daar de christenen ondertussen de meerderheid vormden, was dit een logische evolutie. Of nu het uitroepen van het christendom tot staatsgodsdienst een voor- of nadeel was, is een andere vraag. Zo zien we dat keizers zich ook gaan bemoeien met religieuze zaken en iedereen die afweek van het christelijk geloof werd terstond geplaatst onder de ketters en veelal verbannen en soms terechtgesteld. Natuurlijk moeten we dit allemaal bekijken in de context van die tijd.
1: Maar het is verwonderlijk hoe de christenen van die eerste eeuwen zo sterk getuigden van hun geloof en vooral door daden van naastenliefde, waarbij hun levenswijze bijna onzichtbaar binnendrong in alle sociale klassen van de Romeinse samenleving.

0: En zo zijn we gekomen aan het slotwoord van professor Michel Rouche over deze expansie van het christendom in het Romeinse Rijk. Hoe kunnen we het succes van het christendom en deze ongelooflijke expansie verklaren, vertrekkend vanuit 12 berooide apostelen tot een verspreiding over het immense hele Romeinse Rijk? Christenen hebben de antropologie van de oudheid gerevolutioneerd door de nadruk te leggen op de liefde van iedere mens. Deze getuigenissen gaf ons Tertullianus in zijn weergave van wat de heidenen vertelden over de christenen. Hij en velen waren beroerd door het bijzondere gedrag van de gelovigen uit die tijd. Christelijke gemeenschappen hielpen elkaar op alle niveaus. Keizer Marcus Aurelius was verrast door twee dingen onder de christenen: hun minachting voor de dood en de seksuele terughoudendheid van christelijke vrouwen. Het gedrag van de christenen was tekenend voor een samenleving die steeds losbandiger werd. En het was dit gedrag en dit geloof van de christenen die zich verspreiden van persoon tot persoon en die geleidelijk aan de gemoedstoestand van de mensen heeft veranderd. Maar dit kon alleen omdat de levensgetuigenis van deze eerste christenen echt overtuigend en authentiek was. Het was de praktijk van een echt christelijk leven in het volle dagelijks leven en van liefde en respect voor de anderen, met de beoefening van de sacramenten, zoals gerapporteerd in de Didache, de leer van de 12 apostelen. De praktijk van de sacramenten laat zien dat de goddelijkheid niet door beelden of tempels gaat, maar door innerlijke vroomheid en de transformatie van de menselijke persoon. Dit was de belangrijkste oorzaak van de vooruitgang van de evangelisatie. De Romeinen vroegen zich af: hoe gedragen ze zich zo? Zie hoe ze elkaar liefhebben. En historicus Michel Rouche vervolgt:
1: ook vandaag zien we christelijke gemeenschappen waarvan de leden elkaar ondersteunen en samen bidden. Ze zijn zoals deze eerste christenen te vinden in alle lagen van de wereldbevolking. Uitgenomen, voegt hij eraan toe, vele intellectuelen. Dat was ook zo bij de heidense Romeinse intellectuelen die niet geïnteresseerd waren in deze nieuwe religie. En daardoor zagen ze het niet aankomen.
0: De slaven die 50% van de Romeinse samenleving uitmaakten, werden door het christendom als broeders beschouwd, net als de anderen. En zij konden in de kerk de top bereiken. Denken we aan paus Calixtus, eerste helft derde eeuw, een voormalige slaaf. Allen, zowel slaven, maar ook bankiers, armen, arbeiders in de mijnen, werden onvermijdelijk geraakt door het geloof en werden voorbeeldige bekeerlingen. En zo werd bewaarheid wat Tertullianus had voorspeld: het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde van deze driedelige reeks over deze wonderlijke expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Het is uiteraard zeer onvolledig en in de realiteit veel complexer, zoals hier voorgesteld. Maar ik denk voldoende om jullie warm te maken voor het belang van evangelisatie en ook in onze tijd, waar onze godsdienst en onze samenleving meer en meer op de achtergrond komt. De grote les is ook, het is via de persoonlijke contacten, zoals in de tijd van de eerste christenen, dat de evangelisatie van vandaag moet gebeuren. En ook door ons voorbeeld van het beleven van het geloof en de sacramenten en de daden van naastenliefde. En wij hebben nog één vraag. Mogen we eindigen met het volgende?
1: Beste luisteraars, alstublieft, steun verder onze radio. U weet, we leven louter van de giften en elke maand hebben we rond de 40.000 à 50.000 euro nodig. Velen doen bijvoorbeeld reeds maandelijks een storting. Hartelijk dank. Maar velen ook niet. Moest elke luisteraar, al is het maar 5 of 10 euro per maand storten, het zou fantastisch zijn.
0: Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Veel moed met het evangeliseren, elk vanuit zijn mogelijkheden en levenstoestand. En tot een volgende afspraak op onze rots in de branding.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Er zijn mensen die minder kansen krijgen in het leven. En er zijn ook mensen die maar laat God leren kennen. Maar God houdt van al zijn mensen evenveel. Elk krijgt dan ook hetzelfde loon, het eeuwig leven. Tenminste als men ervoor open staat. Laten wij weer het water zegenen en terugdenken aan ons doopsel, toen God voor ons de poort openzette naar het eeuwig leven bij hem. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat hij dit water dat hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Moge hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water, dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.

De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.

0: Laten we bidden. God, gij hebt van de liefde tot u en tot de naaste een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit het boek Jesaja. Zoekt de Heer nu hij zich laat vinden. Roept hem aan nu hij nabij is. De goddeloze moet zijn weg verlaten. De boosdoener zijn gedachten. En moet terugkeren naar de Heer. De Heer zal zich over hem erbarmen. Terug naar onze God die rijkelijk vergeeft. Mijn gedachten zijn nu eenmaal niet uw gedachten. Uw wegen niet mijn wegen, zegt de Heer. Maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, Christus zal in mijn lichaam verheerlijkt worden, of ik nu levend ben of dood. Want voor mij is het leven Christus en het sterven is winst. Maar als blijven leven in het vlees voor mij vruchtbare arbeid betekent, dan weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang naar ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar omwille van u is het noodzakelijker in het vlees te blijven. Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Woord van de Heer.

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen gelijkt op een mens, een landheer, die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij kwam met de arbeiders een denarii per dag overeen en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de derde uur ging hij weer uit en zag anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen, gaat ook gij naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij weer uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij uit, vond er anderen staan en zei tot hen, wat staat gij hier de hele dag werkeloos? Ze zeiden hem, niemand heeft ons gehuurd. Hij zei tot hen, gaat ook gij naar de wijngaard. Toen het avond werd, sprak de heer van de wijngaard tot zijn beheerder, roep de arbeiders en betaal hun het loon, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen die van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denari. Toen de eerste kwamen, meenden ze dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen elk een denari. Ze namen hem aan, maar morden tegen de landheer en zeiden, de laatsten hier hebben 1 uur gewerkt en hij stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denari? Neem het uwe en ga heen. Ik wil aan die laatste hetzelfde geven als aan u. Mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten eersten en de eersten laatsten zijn. Woord van de Heer.

Beste broeders en zusters, hoe voel je je na de voorlezing van dit evangelie? Ben je geërgerd? Zo zou het ook moeten zijn. Want Jezus' parabels zijn altijd chockerend. Het is dan ook een parabel. Het gaat Jezus niet om de verhoudingen tussen mensen in de wereld. Het gaat Jezus om de verhoudingen tussen God en de mensen. God is altijd anders en daarom choqueert hij ons ook altijd weer. Jezus heeft het in de parabel van de werkers in de wijngaard niet over het loon van een arbeider of een bediende in de wereld. Zou hij het daarover hebben, dan zou zijn parabel uit de voegen barsten van onrechtvaardigheid. Maar Jezus vertelt dat om ons iets te leren over God. Mooi is het dat de landheer er telkens opnieuw op uittrekt om arbeiders te roepen voor zijn wijngaard. Zo doet ook God. God stuurt altijd priesters en leraars op ons pad om ons te roepen tot zijn koninkrijk. En het gaat in de parabel ook niet om mensen die niet willen werken. Het gaat er alleen om mensen die soms geen werk vinden. Niemand heeft ons gehuurd. Ook die mensen worden geroepen om te werken in de wijngaard van de landheer. Maar nu doet de landheer iets heel doms. Hij laat zijn beheerder alle uitbetalen, maar hij laat de uitbetaling eerst gebeuren aan degenen die het laatst gekomen zijn. Deze hebben maar 1 uur gewerkt en ze krijgen toch een denarii. Een denarii was het normale dagloon voor een arbeider in die tijd. Daarmee kon een arbeider leven zonder dat hij moest piekeren en een cent in tweeën bijten. Maar dan komen de anderen aan de beurt. De arbeiders van het 9e en het 6e en het 3e uur. En ook zij krijgen een denarii, een vol loon dus. Ten slotte komen de werkers van het 1e uur aan de beurt. Met hen had de Heer een arbeidsovereenkomst afgesloten van 1 denarii voor een volle dag werken. Als deze mensen nu zagen wat al de later gekomenen kregen, dachten ze dat zij meer zouden krijgen. Maar nee, ook zij krijgen de overeengekomen denarii. En ze morren. Terecht. Maar waarom ook betaalde de landheer hen niet het eerst uit? Dan waren zij tevreden weggegaan en hadden ze niets gezien van wat de anderen kregen. Maar daar gaat het Jezus juist om in zijn parabel. Akkoord, dat is in een menselijke samenleving niet houdbaar. Maar het gaat om God. De landheer zegt dan ook heel terecht, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt je niet met mij overeengekomen voor 1 denarii? En dan komt het beslissende woord van de parabel. Mag ik met het mijne niet doen wat ik wil? Of zijt je kwaad omdat ik goed ben? God mag inderdaad doen met zijn gaven wat hij goed vindt. Niemand hoeft daar boos om te zijn. Broeders en zusters, nu zitten we echt midden in de vraag wie en hoe God is. God geeft aan ieder evenveel. Of je nu van je jeugd af God trouw hebt gediend, of als iemand maar later tot inkeer komt, zelfs als iemand zich maar bekeert op zijn sterfbed, het loon is voor iedereen hetzelfde. Een denarii, volheid van leven, eeuwig leven. Wat zouden wij nog meer wensen? Maar toch is er nog een onderscheid, hoor. Wie van zijn jeugd af met God heeft geleefd, heeft al een heel leven het geluk gekend met God te leven. Terwijl een verstokte zondaar, die zich maar bekeert op zijn sterfbed misschien, in zal zien hoeveel hij al heel zijn leven gemist heeft. En er is nog iets. Ieder krijgt wel een denarii of het eeuwig leven, maar in de hemel gelijken wij allemaal op een potje of een vat. De een is misschien een kruik van 25 liter. De ander is maar een fles van 1 liter. En nog een ander is misschien maar een vingerhoedje. Maar al die vaten of potjes zijn vol. Vol is vol. Maar dat vol zijn verschilt van mens tot mens. Een heilige gelijkt misschien meer op een kruik.
en een zondaar misschien eerder op een vingergoedje. Maar ieders potje, ieders hart zal vol zijn van God. En vol is vol, vol is volheid van geluk. Trouwens, bij mensen kan het ook al een beetje er zo aan toe gaan als in Jezus' parabel. Toen wij meer dan 50 jaar geleden op het seminarie leerden preken, zei een medeseminarist over deze parabel het volgende. Stel dat een moeder tot haar zoontje van 10 zegt, als je 80% haalt, krijg je van mij een nieuwe fiets. En de jongen doet zijn best en haalt de 80%. En moeder gaat met haar kind naar de fietsenwinkel en koopt daar voor haar zoon een nieuwe fiets. Maar moeder heeft ook nog een ander kind meegenomen aan wie zij niets had beloofd. Maar in de winkel zegt moeder plots tot de fietsenhandelaar, en nu ook nog een fiets voor mijn ander kind, want zijn fietsje is ook versleten. Moet dat eerste kind dan kwaad zijn op zijn broer, omdat ook hij een nieuwe fiets krijgt? Nee, zo zei mijn medeseminarist in zijn homilie. Dat kind moet blij zijn met zijn nieuwe fiets. En zelfs nog blijer, omdat het straks met zijn broertje rondjes zal kunnen rijden, elk op een nieuwe fiets.

0: Broeders en zusters, laten wij de Heer aanroepen die zich laat vinden en ons steeds nabij is.
1: Dat degenen die de naam van Christus dragen, een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Laat ons bidden.

dat elke mens de mogelijkheden mag vinden om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud en bij te dragen aan dat van anderen. Laat ons bidden.

dat vele jonge mensen ingaan op de roepstem van de Heer om te gaan werken in zijn wijngaard. Laat ons bidden.

dat wij die hier zijn samengekomen op de dag des Heren hem zoeken nu in zich laat vinden. Laat ons bidden.

dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Ter ere van de heilige maagd Maria, voor de genezing van de ogen van Eli. En dat onze overleden broeders en zusters nu met Christus mogen zijn. Laat ons bidden.

0: De wijngaard van uw koninkrijk, we bidden u, geef dat ons leven rijke vrucht mag dragen en wij eens uit uw hand het eeuwig loon mogen ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zou kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Heer, het offer uit uw handen aannemen, tot de eer van zijn naam, tot welzijn van ons, van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, ontvang genadig de gave van uw volk. We vragen dat we in de viering van dit sacrament ontvangen wat wij in oprecht geloof belijden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, hij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept hij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze haven, die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. U mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lood, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. En op de voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Goddelieve vragen wij om de genezing van de ogen van Eli. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen, laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met u geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, het neemt weg de zonde van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laten wij tot slot nog bidden. Heer, door uw heilige sacramenten geeft gij ons nieuwe kracht. Blijf ons omringen met uw hulp, zodat wij tot de volheid der verlossing komen in het vieren van de liturgie en in de vormgeving van ons bestaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader, met Paus Leo XIV, tijdens het Angelus gebed dat om 12 uur zal plaatsvinden op het Sint-Pietersplein in Rome. Althans voor de pelgrims, de paus zelf die verschijnt natuurlijk aan het vensterraam van het apostolische paleis dat uitkijkt over het Sint-Pietersplein. Om samen het Angelus te bidden en ook zullen wij kunnen luisteren naar een korte meditatie die de Heilige Vader zal geven op de lezing uit het evangelie die wij in de Heilige Mis hebben mogen ontvangen. Alvorens wij dat gaan doen, gaan wij zelf ook natuurlijk ons verenigen in gebed en gaan wij het middaggebed van de kerk bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u op deze 25e zondag door het jaar naar bladzijde 784. 784. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend, 786. Bladzijde 786. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Het is beter te gaan tot de Heer, eindeloos is zijn erbarmen, alleluia. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken, ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten, ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. En laat ons bidden. God, je hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt, die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Wij wachten samen met de pelgrims die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein op de komst van Paus Leo XIV, die ook op deze 25e zondag door het jaar samen met ons het Angelus zal bidden. Voorafgaand luisteren we naar een korte meditatie over de lezingen uit het evangelie die we hebben mogen horen tijdens de heilige mis. Gevolgd door een begroeting van de aanwezige groepen. Daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
2: In de liturgie van vandaag geeft de Heer door middel van het woord van de profeet Jesaja een groot motief tot hoop. Waar hij zegt dat zijn gedachten niet de onze zijn en zijn wegen niet de onze wegen zijn. Het is het besef dat de gedachten van God zoveel groter zijn dan de onze. En dat wij, mannen en vrouwen die getekend zijn door de zonde, deze gedachten van God kunnen ontvangen en kunnen realiseren. En dit is de meest actuele oproep van de profeet om onze eigen wegen die hebben afgeweken van die van de Heer te verlaten en terug te keren naar de Heer, die barmhartig is, die vergeeft. In het evangelie beschrijft Jezus in de parabel de nieuwheid die God voor ons in petto heeft.
0: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
2: Waar we worden geconfronteerd als het ware met een rechtvaardigheid die nog veel genereuzer is en een liefde die nog groter is. Vandaag de dag in het bijzonder beluisteren wij het verhaal van de werkers die geroepen zijn om in de wijngaard te werken. Die voor een volledige dag hetzelfde krijgen als diegenen die slechts een uur hebben gewerkt. In het centrum van deze parabel en in het moment waarop dat ze worden uitbetaald, wanneer de Heer, de eigenaar van de wijngaard, zijn woord houdt tegenover de werkers van het eerste uur en hen als volgt uitbetaalt. Voor hun ogen toont de Heer zijn goedheid ook aan de anderen. Het is een detail dat misschien niet onmiddellijk opvalt wanneer de eigenaar van de wijngaard dat juist benoemt om te volgen, namelijk datgene te geven, zowel aan de laatste als aan de eerste. De negatieve reactie van zij die in het begin zijn gaan werken gedurende heel de dag worden als het ware in de onthulling van de goedheid die God voor een ieder toont, geconfronteerd. Het is dus niet voor enkelen, maar voor allen. God heeft dus andere gedachten en andere wegen dan diegenen die wij ons kunnen inbeelden, die het resultaat zouden zijn van datgene wat we zouden verdienen.
0: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Divinae ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Recum aeterna, dona eis Domine,
3: et ex perpetua nuntia eis,
0: requiescant in pace.
3: Amen.
0: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
3: et cum cretusque in saecula,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Dierbare broeders en zusters, ik volg met grote bezorgdheid de humanitaire crisis in verschillende delen van Somalië,
0: in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle.
2: Waar dus geweld en ook de gevolgen van de klimaatopwarming extreme rampen hebben veroorzaakt, waarbij het dagelijks leven van de bevolking bedreigd wordt, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen. Ik wil dan ook een oproep doen aan de internationale gemeenschap om te helpen daar waar mogelijk.
4: In Italië. I luoghi dei miracoli eucaristici.
2: En ik wil ook u allen, dierbare Romeinen en pelgrims, begroeten.
4: Dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
2: Een hartelijke groet aan de bisschop en de gelovigen van het bisdom van Polonia, die in Italië op bezoek zijn om de eucharistische mirakels te bezoeken. En die, en ook de families die, voor, die afkomstig zijn uit het bisdom, de verschillende bisdommen van Slowakije. Ook een hartelijke groet aan de paters Jezuïten die hun vormingsmoment in Rome zijn begonnen. En verschillende groepen uit Romeinse parochies van de Sacra Familia di Nazareth met het Polisportiva Cento Celle en het oratorium van de heilige Jozef.
4: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
2: En die er ook alles aan doen om de gedeporteerden en gevangen genomenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat deze niet vergeten worden, maar dat zij deel worden van onze geschiedenis om niet in dezelfde fouten als het verleden te vallen. Dierbaren, ik dank u allen van harte dat u bent gekomen en ik wens u een gezegende zondag. De woorden van Paus Leo XIV aan de pelgrims op het Sint-Pietersplein. Opnieuw ook een zonnige dag daar. En zoals u kan horen, zullen de pelgrims nu langzamerhand ook hun weg verder zoeken. En horen we de klokken van de Sint-Pietersbasiliek.

Voor ons ook teken om onze weg verder te zetten hier bij Radio Maria, dierbare luisteraars. We gaan samen zo meteen het rozenhoedje bidden. Dat doen we hieropvolgend. En om 1 uur kan u luisteren naar een aflevering van het boek Verborgen onder het Colosseum. Dat is voor zometeen om 1 uur. We danken u van ganser harte, dierbare luisteraars, voor uw gebed om met de Heilige Vader verbonden te willen zijn. Morgen is er natuurlijk Radio Vaticaan. Dan krijgt u ook nog een volledige vertaling van de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven. Dat is voor morgen om 17:30. Dan zijn we opnieuw bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank en nog een zeer gezegende zondag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die u

Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen,
Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 28e hoofdstuk, De Catacombe. Toen Junia en Achilles onderaan de trap naar de catacombe stonden, bleven ze onbewust even stilstaan. Het was er volkomen stil en duister. Achilles rechte zijn rug, zijn zintuigen op scherp, gericht op het kleinste geluidje. Moesten ze verder gaan, of teruggaan nu het nog kon? Wat als de beheerder, ondanks zijn vriendelijke uiterlijk, hen in de val lokte? De man liep nog, maar stopte ineens toen hij merkte dat ze hem niet langer volgden. Wat is er? Kom op, jullie beiden, volg mij. Het is alleen dat, waagde Junia, we kunnen niet zien. De lach van de beheerder klonk niet echt op zijn plek in deze duisternis. Wat een suffert ben ik ook. Hij draaide zich om, tastte langs de muur en greep een fakkel. Hij maakte vuur en vervolgde geamuseerd. Ik vergeet altijd dat anderen wel licht nodig hebben, in tegenstelling tot mezelf. Het enige wat ik hieraan heb, hij zwaaide met de fakkel, is dat ze me warmte geven als het koud is. De fakkel vatte vlam en begon te branden. Zo beter? Vroeg hij. Achilles en Junia hadden geen tijd om te antwoorden, omdat vier mannen op hen afsprongen. In een oogwenk had een van hen Junia's arm gepakt en een hand over haar mond geslagen. De drie anderen duwden Achilles tegen een muur en hielden hem vast. Normaal gesproken had de Numidische reus ze zonder moeite kunnen overmeesteren, maar hun aanvallers hadden nu het voordeel van de verrassing. Achilles kon alleen nog één van hen op het hoofd slaan, voor ze hem tegen de muur duwden. Hij worstelde uit alle macht en sloeg naar een van zijn aanvallers, maar het lukte hem niet vrij te komen uit hun greep. Hij schreeuwde van boosheid. Junia keek bang. En toen sprak de beheerder weer, maar nu op een ijzige toon, alsof hij een heel andere persoon was. Wie zijn jullie? Wat zoeken jullie echt? We zoeken Cornelius, loeide Achilles. Dacht je dat alleen een naam genoeg was om jullie te vertrouwen? Er zijn in Rome zoveel mannen die Cornelius heten. Het gezicht van de oude man was plotseling hard geworden. Achilles keek zo goed als hij in zijn ongelukkige positie kon om zich heen. Hij zag Junia's bange blik. Hij onderdrukte een woedende schreeuw. Waarom was hij niet wat achterdochtiger geweest? Hij had gedacht dat ze veilig waren voor een blinde man. Hij moest toegeven dat de truc had gewerkt. Ze waren recht in de muil van de leeuw gelopen. Wie zijn jullie? Herhaalde de blinde man. Wie heeft jullie gestuurd? Niemand. We komen om onze laatste eer aan meester Cornelius te bewijzen. Eer, spotte de beheerder. Beken nou maar dat jullie in dienst zijn van de keizer en zijn handlangers. Nee, het is de waarheid. Ha, de waarheid. Goed dan, ik wacht. Waarop? Gromde de Numidier. Het wachtwoord. Als je echt een van onze vrienden bent, zou je dat moeten weten. Eindelijk begreep Achilles het, een wachtwoord. Hij had aan alles gedacht, maar niet aan een wachtwoord. Ik wacht. Junia keek van Achilles naar de blinde man. Ze was bang en haar ogen waren gevuld met tranen. De man die zijn hand over haar mond had geslagen, had de hele tijd zwijgend toegekeken. Maar nu doorbrak hij de stilte. Augustus, riep hij. De beheerder draaide zich naar de richting van de stem. Luister naar het meisje. Ik vraag me af of ze misschien... De oude man aarzelde, maar hief toen zijn hand op, ten teken voor zijn kameraad dat hij haar mond moest loslaten. Junia hapte naar adem. Wie ben jij? Vroeg de beheerder haar scherp. Dat heb ik al verteld. Mijn naam is Junia en ik ben hier gekomen om de laatste eer te bewijzen aan mijn meester Cornelius. Hij is een paar dagen geleden meegenomen.
en ik weet dat hij in het Colosseum de dood heeft gevonden. Ik was niet bij de spelen, maar dat is mij verteld. Sinds dat moment zoek ik naar waar ze hem hebben gelaten. Ik wil er zeker van zijn dat hij een fatsoenlijke begrafenis heeft gehad. Augustus verdraaide zijn mond. En het wachtwoord? Welk wachtwoord? Schreeuwde Achilles. We wisten niet dat we een wachtwoord nodig hadden. We zijn geen christenen. In dat geval, hoe wisten jullie dan dat je hier moest zijn? Er zijn overal in de stad begraafplaatsen en op veel plekken zijn ook christelijke catacomben. Dus waarom zijn jullie hierheen gekomen? Iemand zei dat ik hem hier kon vinden, zei Junia. Wie dan? Junia aarzelde en wierp een blik op Achilles, die fronste. Een van de mannen die hem vasthielden zag zijn blik en draaide zijn arm op zijn rug. Achilles kreunde. Een van jullie mensen, gooide Junia eruit. Achilles en zijn vrienden hebben zijn leven gered. Augustus glimlachte weifelend. Je bent een heel slimme, kleine leugenaar. Ik geloof je mooie verhaaltjes niet. Ik zweer dat het waar is. Hij was achtergelaten in het Colosseum. Een van de mannen trok een wenkbrauw op en vroeg. In het Colosseum, zei je? Junia, donderde Achilles in een poging haar stil te krijgen. Maar ze had al te veel gezegd. En hun levens hingen af van wat ze nu zou zeggen. De soldaten hebben hem daar achtergelaten om te sterven. En weet je toevallig ook hoe hij heet? Laurus, antwoordde Junia. Hij heet Laurus. De man die gesproken had staarde haar in ongeloof aan. Leeft Laurus nog? Zonder dat hij het doorhad, had hij zijn greep op Achilles laten verslappen. Dat was alles wat Achilles nodig had. In een flits trok hij zijn arm los en plaatste zijn vuist in het gezicht van de man. Met zijn elleboog ontwrichtte hij de kaak van de tweede en overmeesterde de derde voor deze tijd had om te reageren. Maar degene die Junia vast had, greep haar nog steviger beet. Laat haar gaan, gromde Achilles. De man schudde zijn hoofd. Laat haar los, dreigde de Numidiër. Genoeg, hou op. De stem van de blinde man donderde door de kleine crypte. Als Laurus leeft, zijn deze jongeren onze vrienden.

We lezen het 29e hoofdstuk, Woede. En? Fulgers stem klonk scherp. Ze zijn in het huis van iemand die Cornelius heet, een oude rechter. Heeft hij banden met het politiekorps van de keizer? De jonge spion schudde zijn hoofd. Nee, maar... Maar wat? De oude Cornelius woont daar niet meer. Waar heb je het over? Hij is een paar dagen geleden opgepakt. Toen Fulgor bleef zwijgen, ging hij door. Hij was een christen. Hij is vermoord in het Colosseum. Wat doen ze daar dan? De jongen durfde niet te antwoorden. Wat doen ze daar ooit? De jongen boog zijn hoofd. Dat weten we niet, jammerde hij. Voor hij kon bukken, kwam Fulgors hand al met een luide klap op zijn oor terecht. De jongen wankelde. Fulgor greep hem bij zijn haar en dwong hem te knielen. De jongen legde zijn hand op zijn pijnlijke oor en kromp in elkaar. Jij durft hier te komen zeggen dat je het niet weet? De jongen zei niets. Wat had het voor zin om nog meer te zeggen? Hij klemde zijn kaak op elkaar en wachtte op de volgende klap. Maar de klap kwam niet. Fulgor dacht na. Zoek uit wat er in dat huis gebeurt, zei hij uiteindelijk. Als ze iets te verbergen hebben, moet ik dat weten. Begrepen? De jongen knikte en rende weg voordat Fulgor hem nog eens kon slaan.

We lezen het 30e hoofdstuk, De Laatste Eer. Laurus is een van ons, zei Augustus, die plotseling veel spraakzamer werd. Hij was ziek toen ze hem oppakten. Hij is de Circus Arena niet ingestuurd en helaas heeft geen enkele van zijn celgenoten het overleefd om ons te kunnen vertellen wat er met hem is gebeurd. We hadden alle hoop al verloren. Maar als je vertelt dat hij leeft, dan is dat geweldig nieuws, prachtig nieuws. Onze kleine gemeenschap heeft hem nodig. Waar is hij? In mijn huis, zei Junia. Ik bedoel eigenlijk in het oude huis van mijn meester. We zullen iets regelen, zodat we hem kunnen ophalen. De oude man wachtte even voor hij verder ging. Bedankt dat jullie zijn leven hebben gered. En, zei hij tegen Achilles, vergeef ons dit hardhandige welkom. Hij kan zelfs anders ook een flinke stoot uitdelen, zei een van de mannen. Achilles glimlachte, het was waar. Hij had zich niet ingehouden. We zijn op onze hoede voor vreemden. Ondanks dat de mensen al bang zijn voor het woord christen, krijgen we hier veel nieuwsgierige bezoekers. Meestal is het eenvoudig om snel van ze af te komen. Maar sommigen zoals jullie zijn vasthoudender. Als we het wachtwoord kennen, weten we dat we ze kunnen vertrouwen. Zo niet, dan moeten we wel vermoeden dat ze gekomen zijn om te spioneren. Sommige mensen zijn bereid alles te doen om christenen aan te klagen. Informanten willen zo een wit voetje halen en hopen dat ze er een hoge positie door kunnen bemachtigen. Augustus draaide zijn hoofd vol afschuw weg. Ze deinzen nergens voor terug. Sommigen komen zelfs met kinderen om ons te overtuigen van hun goede bedoelingen. Dus hebben we een klein welkomstcomité om ervoor te zorgen dat ze nooit meer terugkomen. Junia werd zo wit als een laken. Jullie doden ze? Vroeg ze. De Heer vertelt ons, u zult niet doden. Nee, we doen ze geen kwaad. We schrikken ze alleen maar af. Mij wantrouwen ze nooit, voegde Augustus met een glimlach toe. Het is kinderspel om ze te verrassen. Achilles' gezicht betrok. Wat een suffert was hij geweest om zich als een kind beet te laten nemen. En Cornelius? Vroeg Junia verlegen. Is hij echt hier? Ja, hij ligt in de slaapzaal. Het meisje verstijfde en deed een stap terug. In de slaapzaal? Stamelde ze. Maar u zei dat hij dood was. De oude man glimlachte vriendelijk. Je meester is inderdaad dood, meisje, en hij is begraven in de slaapzaal met de zijne. We noemen onze begraafplaats een slaapzaal, omdat we er maar voor korte tijd zullen rusten. En verplaatst u dan de doden? Nee, nee, maar wij christenen geloven in de wederopstanding. Omdat zowel Junia als Achilles hem niet leek te begrijpen, ging hij verder. Op een dag zullen we allemaal weer leven. De dood zal overwonnen zijn. Dus het is niets anders dan een lange rusttijd in de slaapzaal. Junia fronste. Ze begreep het niet allemaal, maar uit respect voor haar meester bleef ze stil. Volg mij maar. De blinde man hief de fakkel op die hij al die tijd had vastgehouden en verlichtte het plafond. De ogen van Achilles en Junia gingen wijd open van verwondering. Tot dat moment hadden ze niet opgemerkt hoe het er om hen heen uitzag. De ondergrondse galerij waar ze stonden was uitgehouwen uit witte, krijtachtige steen en was verbazingwekkend. Het glinsterde in het licht. Kleurrijke fresco's versierden de muren. Ze konden een herder zien met zijn schapen, gasten aan een lange tafel, vissen, vrouwengezichten. Volg mij, herhaalde de oude beheerder. Hij gaf de fakkel aan Achilles, die naast hem stond, en verdween in een donkere, nauwe gang. Overal, aan alle kanten onthulde de vlam van de fakkel lange nissen die in steen waren uitgehouwen. En die waren afgesloten met bakstenen,
of grote stenen platen. In sommige waren symbolen gegraveerd. Christenen vragen om hier begraven te worden, legde de beheerder uit. Er zijn er maar weinig die het geluk hebben een groter graf te bezitten. We leggen iedereen bij voorkeur naast elkaar te rusten, als broers en zussen van dezelfde familie. Door onze doop zijn we allemaal kinderen van God. Junia en Achilles luisterden zonder iets te zeggen. Ze vonden het allemaal heel geheimzinnig klinken. Uiteindelijk kwamen ze uit in een iets grotere ruimte waar veel gangen op uitkwamen. Ze zagen een flakkerend licht aan het eind van een ervan. De beheerder stopte en keerde zich naar Junia. Je meester ligt in deze galerij, vertelde hij haar. Ik weet niet of zijn naam al op de steen gegraveerd is. Aan het eind vind je een man die de nieuwste tombes afsluit. Hem kun je het vragen. Het meisje aarzelde en deed een stap richting Achilles. Zonder een woord te zeggen greep hij haar hand en leidde haar de nauwe gang in. Het is goed dat jullie zijn gekomen, zei de beheerder tegen hen. Na het welkom dat ze hadden gekregen, leek zijn opmerking een beetje vreemd. Maar Junia wist meteen wat de oude man bedoelde. Het was goed voor haar om te zien dat haar meester fatsoenlijk was begraven op een vredige plek. Toen ze de plek bereikte, voelde ze rust. Nu wist ze dat haar meester vrede had.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. We lezen het 31ste hoofdstuk, Dreiging. Het gebons klonk door de hele villa. Laurus, Maximus en Titus schrokken op. Ze keken elkaar aan zonder een woord te zeggen. Een zware stilte viel in de kamer. Toen begon het gebons opnieuw. De muren leken te schudden. Open doen! De roep kwam van de straat. Maximus' blik schoot door de kamer, terwijl hij de situatie inschatte. Soldaten, mompelde hij. Ze moesten snel zijn. Titus keek bang, maar Laurus bleef opvallend kalm. We moeten ons verstoppen, fluisterde Maximus. Hij keek vragend naar Laurus. Kun je lopen? Maximus betrok hem automatisch bij hun vluchtplannen. Het idee om gebruik te maken van deze situatie en hem aan zijn lot over te laten, waar hij afgelopen nacht over had liggen denken, kwam niet eens meer bij hem op. Laurus glimlachte zwak. Ik zal jullie alleen maar ophouden, zei hij. Gaan jullie maar. Laat mij hier achter. Het is niets anders dan wat me al die tijd al te wachten stond. Toen Maximus niet bewoog, maar in plaats daarvan naar een oplossing zocht, drong Laurus aan. Ga, zorg voor Junia. Ze heeft een groot risico genomen voor me. Breng haar in veiligheid. Deze keer knikte Maximus. Hij keek Laurus strak aan. Zijn kalmte was indrukwekkend. Succes, zei hij. Toen trok hij Titus achter zich aan en verliet de slaapkamer. Het gebons op de deur klonk harder. Hij zou kunnen gaan praten en ons verraden, zei Titus bezorgd. Doe open, donderde opnieuw een stem naar buiten. Naar het dak, riep Maximus. Net als de meeste Romeinse villa's was het huis gebouwd rondom een centraal atrium, de patio met de fontein waar ze zich gewassen hadden. De twee jongens renden daarheen. Maximus zag meteen de olijfboom. Die was op een afstandje van de muur geplant, maar toch dichtbij genoeg om op het dak te komen. Hij gebaarde naar Titus dat hij in de boom moest klimmen en sprong er zelf ook in. Het lukte. Maar de punt van zijn sandaal raakte de rand van het dak. Hij struikelde en gleed terug richting de rand. Zijn benen bungelden in de lucht en met zijn ene hand greep hij de dakrand stevig vast. Hij zwaaide gevaarlijk heen en weer. Hij spande zijn lichaam, concentreerde zich en greep het dak vast met de vingertoppen van zijn andere hand. Toen, met een enorme inspanning, hees hij zichzelf op tot hij op zijn ellebogen leunde en zwaaide zichzelf op het dakterras. Net toen hij zijn evenwicht weer probeerde te vinden, werd hij opgeschrikt door het gekraak van de voordeur die door een stormram werd geraakt. Het weergalmde door het hele huis. Maximus leunde over de rand en stak zijn hand uit naar Titus, die nog steeds in de olijfboom probeerde te klimmen. Hij was net buiten het bereik van zijn vingertoppen. Maar ineens sprong Titus omhoog. Maximus kreeg zijn arm te pakken en bracht hem in veiligheid. Na hun vermoeiende en gevaarlijke capriolen voegde die kleine dux zich met onuitstaanbaar gemak bij hen. Beneden begaf de houten deur het. Titus en Maximus gingen zo plat als ze konden op het dak liggen en hielden hun adem in de hoop dat de olijfboom hen aan het zicht zou onttrekken. Ze konden horen dat er mannen door het huis renden. Ze hoorden het gekletter van wapens, voetstappen die zich over de tegels haasten. Er werden bevelen geroepen, spullen werden op de grond gesmeten. Maximus deed zijn best om te horen wat er gebeurde. Hij hoorde geroep en gevloek. Een paar keer liepen er mannen over de patio, terwijl ze naar de planten sloegen. Een man klom zelfs een stukje in de olijfboom, om er zeker van te zijn dat niemand zich daarin had verstopt, maar gaf het toen op. De zoektocht leek eindeloos door te gaan. Misschien hebben ze Laurus niet gevonden, dacht Maximus. Of hij had hen verraden. En dan zochten de soldaten nu naar hen.
Uiteindelijk verzamelden alle soldaten zich op de patio. Niets. Er is niemand. Ze zijn gevlucht. Maar één van de bedden is nog warm. Maximus staarde met grote ogen naar Titus, die er ook niet meer van begreep dan hij. Toen de stilte weer over het huis neerdaalde, kwam Laurus kreunend uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Het was een wonder. De soldaten hadden hem niet gevonden. Toen het duidelijk werd dat de afgezanden van de keizer het huis zouden binnenkomen, had hij het boek van de evangelie gepakt. Hij was, terwijl hij ineenkromp van de pijn, naar het voeteneinde van het bed gekropen. Daarna was hij langzaam onder het bed gekropen en had zich met het boek tegen zijn hart gedrukt opgerold. Hij had zijn ogen gesloten en gebeden dat de soldaten hem niet zouden vinden. Ze waren een paar keer de kamer binnengekomen. Ze hadden overal gezocht. Eén van hen had zelfs gebukt om onder het bed te kijken. Maar elke keer waren ze met lege handen vertrokken.

We lezen het 32e hoofdstuk. Paniek. Victor was in paniek toen hij zag dat de soldaten bij de villa van meester Cornelius aankwamen en naar binnen gingen. Vreesde hij het ergste. En toen kwamen ze weer naar buiten. Alleen. Victor hoorde ze zeggen dat het huis leeg was. Wat een ramp. Fulgur zou het hem nooit vergeven als hij het spoor van de jongens kwijtraakte. Om nog maar te zwijgen van de Numidier, die al eerder had weten te ontsnappen. Eerst had een troep soldaten aan het eind van de straat Victors weg geblokkeerd. En toen het eindelijk veilig genoeg was voor hem om hen te volgen,

afgelost werd. Als hij daar bleef, zou hij moeten toegeven dat hij gefaald had en dat aan Fulgur vertellen. Eén ding was zeker, zijn woede zou enorm zijn. Victor huiverde alleen al bij de gedachte. Hij had gehoord over de opvliegendheid van de bendeleider. De jongens spraken er fluisterend over, hun ogen vol angst, met bibberende stemmen. Hij had blijkbaar eens een man gedood, misschien zelfs wel twee. Victor wist het niet zeker, maar hoe het ook zat, hij wilde niet de volgende in de rij zijn. Wat als hij gewoon verdween? Fulgur zou woedend zijn, maar Victor zou daar in elk geval geen getuige van zijn. Dat betekende natuurlijk wel dat hij terug moest naar een ellendige manier van leven, net als vroeger. Maar in elk geval leefde hij dan nog. En misschien, wie weet, kon hij met wat geluk de drie jongens weer vinden. Dan zou alles weer normaal worden. Hij zou terug naar Fulgur gaan. Hij zou uitleggen dat hij de doelwitte gevolgd had en geen tijd had gehad om het hem te laten weten. Fulgur zou hem feliciteren, hem misschien zelfs vergeven. Het zou zijn gloriemoment zijn, het begin van een nieuw leven. Victor aarzelde geen moment langer. Hij wierp een laatste blik op het huis achter hem en rende weg.

We lezen het 33e hoofdstuk, Noodgeval. Achilles keek om zich heen. Hij had het idee dat iemand hem geroepen had. Hij pakte Junia's hand stevig beet en baande zich een weg door de menigte. Waren er maar niet zoveel mensen, dan waren ze er sneller geweest. Achilles haastte zich. Hij kon niet wachten om zijn vrienden te zien en het goede nieuws te vertellen. Ze hadden een oplossing voor Laurus gevonden. Een simpele oplossing die zonder twijfel iedereen zou bevallen. Laurus vooral, maar Maximus ook. Achilles! Deze keer stopte Achilles. Hij wist zeker dat iemand zijn naam riep. Hij tuurde rond in de menigte en schrok toen iemand een hand op zijn arm legde. Hij draaide zich om en herkende het blonde haar van zijn vriend. Maximus, maar... Ik was je al aan het zoeken, fluisterde Maximus. Titus staat aan de andere kant van de weg. Maximus keek oplettend om zich heen. Hij sprak snel. De soldaten kwamen. Junia werd bleek. Je kunt niet terug naar huis. Iemand moet je verraden hebben. En Laurus? Vroeg Achilles. Hij zei dat we ons moesten verstoppen, omdat hij te zwak was om ons bij te houden. Hij bleef in de slaapkamer, maar de soldaten hebben hem niet gevonden. Echt niet? Maximus schudde zijn hoofd. En jullie? Vroeg Junia. Wij? Ja. Hebben jullie hem gevonden? Maximus fronste. We hebben niet gezocht. We zijn over de daken weggevlucht. We moesten jullie koste wat kost waarschuwen om niet terug te gaan. Wordt het huis in de gaten gehouden? Vroeg Achilles. Dat

weet ik niet. Maar ze waren met zoveel dat het goed mogelijk is. We moeten gaan kijken, zei Junia ineens. Achilles en Maximus staarden haar verbaasd aan. Laurus kan niet zomaar verdwenen zijn, of gevlucht, smeekte ze. Je zei het zelf, hij is te zwak. Hij moet nog in het huis zijn. We moeten hem helpen. Maximus schraapte zijn keel. Hij had lopen nadenken nadat de soldaten vertrokken waren. Deze geheimzinnige verdwijning van Laurus kwam hem perfect uit. Het betekende dat hij geen besluit hoefde te nemen over wat hij met hem moest doen. Maar Maximus had zijn vastberadenheid voelen afnemen. Laurus leek hem een eerlijke en rechtvaardige man. En hij had niets over hem ontdekt dat de doodstraf rechtvaardigde. Zijn enige misdaad was zijn weigering om in de Romeinse goden te geloven. Terwijl Maximus zelf er eerlijk gezegd ook niet zoveel mee kon. Was hij dan soms ook een misdadiger? Ik weet zeker dat hij nog binnen is, hield Junia vol. We moeten hem zoeken en hem daar wegkrijgen, zodat hij weer naar zijn vrienden kan. Zijn vrienden? Vroeg Maximus. Achilles knikte. Het is een lang verhaal en dit is niet de plek om daarover te praten. Hoe kunnen we terug naar het huis? Maximus fronste. Het was duidelijk dat hij zijn vrienden nooit kon overtuigen om Laurus te vergeten. Ze hebben de voordeur opengebroken, zei hij. Zo zijn de soldaten binnengekomen. Maar er is ook nog het steegje achter het huis en de daken. Maar het is te riskant om via de achterkant van de villa te gaan. Nu de voordeur open is, kan iedereen naar binnen zijn gegaan. Dan kunnen we elk moment betrapt worden. Ze liepen al pratend verder en hielden goed in de gaten wat er rondom hen gebeurde. Toen ze bij het huis van meester Cornelius aankwamen, boog Junia haar hoofd en trok haar sluier over haar hoofd, in de hoop de blikken te vermijden van iedereen die haar zou kunnen herkennen. Ze uitte een kreet toen ze de kapotte deur zag. Toen de soldaten het hout hadden versplinterd, was de deur ook uit zijn scharnieren gevallen. Het was een huiveringwekkend gezicht. Met zijn tanden op elkaar geklemd, liep Maximus door alsof er niets aan de hand was. Na een paar stappen legde hij aan zijn vrienden uit wat hij dacht. Zolang het nog licht is, zal niemand naar binnen durven gaan, zei hij. Ze zijn bang. Ze zijn bang om gearresteerd te worden, als ze ook maar iets proberen. Maar zodra de nacht is gevallen, zullen dieven en nieuwsgierige aagjes niet aarzelen. Hij wachtte even en keek toen Junia aan met een blik vol medeleven. Ze zullen alles plunderen. Ik ben bang dat er tegen de ochtend niet veel meer over is van de villa van je meester. Junia was geschokt. Het was alsof meester Cornelius opnieuw gestorven was. Dat betekent dat we niet veel tijd hebben als we terug willen gaan om Laurus te vinden, riep ze, want morgen is het te laat. Achilles ontdekte Titus en gebaarde dat hij zich bij hen moest voegen. Nu was het groepje weer compleet. Toen hij zich realiseerde dat Junia en Achilles Laurus nooit in de villa zouden achterlaten, legde Maximus zich erbij neer dat hij hen zou helpen. Om terug te komen in de villa moeten we snel zijn, zei hij. We gaan terug naar binnen via de daken, dezelfde weg die Titus en ik namen om weg te komen. Junia zal alles pakken wat ze wil redden, terwijl wij naar Laurus zoeken, in de hoop dat hij nog te vinden is. Dan vertrekken we weer en brengen we hem naar een veilige plek. We hebben Laurus vrienden gevonden, fluisterde Junia. Als we hem naar hen toebrengen, zullen zij wel weten wat ze moeten doen. Dat leek een goed idee. Als anderen de verzwakte man overnamen, zou Maximus niet langer in gevaar zijn. Waar is dat? Vroeg hij. In de catacombe. Maximus huiverde. Dat is ver weg. Laurus kan daar nooit naartoe lopen. En als Achilles hem tilt,
worden we meteen gesnapt, maakte Titus zijn zin af. Terwijl hij dat zei, ontstond er plotseling rumoer in de mensenmassa rondom hen. Aan de kant, maak plaats! Ze schrokken van het bevel en Maximus, Titus, Achilles en Junia stapten naar de kant tegen de muur van een gebouw aan. Een man haastte zich langs hen en duwde de mensen voor hem aan de kant. Aan de kant, riep hij. Twee mannen volgden een paar meter achter hem en daarachter weer twee. Ze droegen een lang bed met gordijnen, een draagkoets, waarin een vrouw van de Romeinse adel zat, half verscholen voor de menigte achter blauwe gordijntjes. Maar natuurlijk, riep Titus, een draagkoets. Ik zal er een voor ons vinden. Laat dat maar aan mij over.

lezen het 34ste hoofdstuk, de werkplaats. Is daar iemand? Riep Titus. De werkplaats was gevuld met houten planken, stenen blokken, rollen geweven linnen, enorme potten, zware metalen voorwerpen en een dikke laag stof. Apicius! Titus' stem ging verloren in het lawaai dat uit het atelier kwam. De lucht trilde van het gehamer op metaal. Apicius! Titus liep voorzichtig verder. In de werkplaats van de vriend van zijn vader wist je nooit waar je op kon stappen. Het leek een echte rariteitenwinkel. Api? Titus? De jongen schrok. Apicius was tevoorschijn gekomen van achter een stapel decorstukken. Toen hij hem zag, glimlachte Titus. Deze ambachtsman was zelf ook al een bezienswaardigheid. Hij was heel lang, met warrig, enigszins vuil haar, en zijn gezicht was altijd bedekt met fijn wit stof. Hij droeg een korte, opgelapte tuniek. Hij leek wel op een van die arme bedelaars die verwelkte bloemen verkochten op de markt. En toch, Apicius was niet arm. Hij was eigenlijk best rijk, heel rijk. Maar over zijn uiterlijk maakte hij zich nooit druk. En als hij aan het werk was, maakte het hem al helemaal niet uit hoe hij eruit zag. Titus, wat brengt je hier? Apicius werkte al jarenlang samen met Titus' vader. Ze hadden vaak samengewerkt aan shows voor de rijke notabelen uit de stad. En vaak hielpen ze elkaar als de een een bepaald object, dier of iets anders nodig had. Titus was eraan gewend Apicius te bezoeken om boodschappen voor zijn vader over te brengen. Er was dus niets verrassend aan zijn bezoek vandaag. We hebben een draagkoets nodig. Titus ging niet in op de details. Hoe minder Apicius wist, hoe kleiner de kans dat zijn vader erachter kwam dat hij zijn collega namens hem had bezocht. Een draagkoets? De man haalde een nieuwsgierige wenkbrauw op en krabde op zijn hoofd, zodat zijn haar nog meer door de war raakte. Hij wierp een blik op de snuisterijen om hem heen. Apicius was de officiële leverancier van decorstukken voor alle theaters in de stad. Kostuums, planten, terracotta godenbeelden, geschilderde reclameborden en ook allerlei vervoersmiddelen. Hij kon in een mum van tijd dingen regelen. Een paar anderen hadden geprobeerd om met hem te concurreren, maar zonder succes. Apicius was een echt werkpaard en bracht bijna al zijn tijd door in zijn werkplaats, waar hij vreemde machines in elkaar knutselde, standbeelden namaakte, hele steden nabouwde van hout of nepwapens van metaalsmeden. Niemand kon tippen aan zijn vaardigheden, zijn gevoel voor zaken, zijn netwerk van leveranciers of zijn team van werklieden op elk denkbaar gebied. Ik heb de meeste al verhuurd, zei hij, hardop nadenkend. Ik denk misschien, tenzij... Wat dacht je van Cleopatra's draagkoets? Perfect, dat is perfect. Die van Cleopatra, zeker weten? Ja, absoluut. We hebben hem maar een paar uurtjes nodig. En kun je me ook twee muilezels leveren die hem trekken? We zullen morgen alles terugbrengen. Apicius gaf hem een brede glimlach. Je kan nog beter je vader vragen of twee slaven hem niet kunnen dragen. Mijn muilezels zijn bijzonder koppig. Titus vertrok zijn gezicht. Nee, het moeten dieren zijn. Maar die van mijn vader zijn allemaal een beetje te exotisch. Apicius knikte. Hij had geen zin meer vragen te stellen. Hij wist net als Titus' vader dat je niet kon discussiëren over de eisen van een klant. In de loop van de tijd had hij geleerd nergens verbaasd over te zijn en aan alle eisen te voldoen, hoe gek ze ook waren. Prima, loop maar achterom. Mijn knecht helpt je verder. En hé, zeg tegen je vader dat ik volgende week een kameel nodig heb. Titus knikte en zei, komt voor elkaar.
Hij bedankte Apicius, die alweer aan het werk was, en liep achterom. De kleine binnenplaats achter Apicius' atelier stond nog voller met spullen dan de werkplaats waar de beroemde ambachtsman zijn klanten ontving. Titus ging op een houten troon met een rode baldakijn zitten en wachtte. Zijn geamuseerde blik ging langzaam van object naar object. Allemaal namaak, kopieën en in elkaar geflanste vervalsingen. Van dichtbij kon je de slordige reparaties zien, de wiebelige scharnieren, de gebreken en onhandige tekeningen. De troon waarop hij zat bijvoorbeeld zat vol splinters en scheuren. Maar van een afstandje creëerde het een perfecte illusie. Apicius had zijn reputatie niet gebouwd op de afwerking van zijn decorstukken, maar op hun authentieke uiterlijk en vooral op zijn vermogen om elke bestelling op korte termijn te vervullen. Plotseling liet een luid gebalk Titus opschrikken. "Vooruit, Hortzik," zei een man die een muilezel langs stapels decorstukken leidde. Hij trok een draagkoets met zich mee, waar nog een tweede muilezel aan vastzat. Het merkwaardige vervoermiddel piepte en kraakte, kwam vast te zitten, draaide en botste. Uiteindelijk gaf de stapel rommel mee en schoot de draagkoets vooruit, waardoor hij tegen de romp van de eerste muilezel botste. Die steigerde verschrikt. "Ho, ho, rustig maar," suste zijn begeleider hem. Toen de draagkoets eindelijk vrij was en de dieren gekalmeerd, draaide de man zich met een glimlach naar Titus. "Cleopatra's draagkoets, had jij die besteld?" Titus keek eens goed, slikte en knikte toen sprakeloos ja.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 20. En wij lezen Genesis hoofdstuk 38 en Job hoofdstuk 29 en 30 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 28 tot en met 32. Wij bevinden ons in de tijdsperiode patriarchen en wij gaan lezen over de zonen van Jacob, zoon van Isaac, zoon van Abraham. Al heeft Jacob ondertussen de nieuwe naam gekregen, Israël. En in het boek Job blijft Job vandaag aan het woord. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. En al de uitzendingen worden gepubliceerd op onze website www.radiomaria.be. Dus daar kan u afleveringen herbeluisteren of inhalen. En laten we bidden voordat we aan de lezing beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis, hoofdstuk 38. Juda en Tamar. In die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adulam, Gira genaamd. Daar zag Juda de dochter van een Kanaaniet, Suwa gegeten. Hij huwde haar en had gemeenschap met haar. Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Ze werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib toen zij Sela baarde. Juda koos voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw die Tamar heette. Maar Er, Judas eerstgeborene, was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze hem liet sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer. Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn. Daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze ook hem liet sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ga als weduwe naar het huis van je vader terug, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Want hij dacht: anders sterft ook hij, net als zijn broers. Tamar ging dus naar het huis van haar vader terug. Geruime tijd later stierf Judas vrouw, de dochter van Suwa. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Gira uit Adulam. Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren, legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaimpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte. Hij ging naar haar toe langs de weg en vroeg: kan ik bij je terecht? Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: wat geeft u mij als u bij mij mag komen? Hij antwoordde: ik zal je een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij antwoordde: geef mij dan een pand, tot u mij het bokje gestuurd hebt. Hij zei: wat voor een pand moet ik je geven? Zij gaf ten antwoord: uw zegel, uw snoer en de staf die u bij u hebt. Hij gaf ze haar, had omgang met haar en zij werd zwanger. Daarna ging ze weg, legde haar sluier af en trok haar weduwenkleren weer aan. Door bemiddeling van zijn vriend uit Adulam probeerde Juda de vrouw het geitenbokje te geven om het pand van haar terug te krijgen. Maar zijn vriend kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de inwoners van haar stad: waar is de publieke vrouw die hier bij Enaim langs de weg zat? Maar zij antwoordden: er is hier geen publieke vrouw geweest. Toen hij bij Juda terugkwam, zei hij: ik heb haar niet kunnen vinden. En bovendien beweren de mensen uit de buurt dat daar geen publieke vrouw geweest is. Toen zei Juda: dan moet ze het pand maar houden, anders maken wij ons nog belachelijk. Ik heb geprobeerd haar het bokje te geven, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later werd Juda meegedeeld: uw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en zij is nu zwanger. Juda sprak: breng haar dan weg om verbrand te worden. Terwijl men haar wegbracht, liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: van de man aan wie deze dingen behoren, ben ik zwanger. En zij voegde eraan toe: ga eens na van wie dit zegel,
dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei, zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Seda gegeven. Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad. Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn. Tijdens het baren stak een van beide kinderen een handje naar buiten. De vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei, deze is het eerst gekomen. Maar het kind trok zijn hand terug en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij, je hebt voor een flinke bres gezorgd. Daarom noemde men hem Peres. Daarna kwam zijn broer met een scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach. Job, hoofdstuk 29. Job denkt terug aan zijn gelukkig verleden. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug? De dagen dat God over mij waakte. Zijn lamp scheen boven mijn hoofd. Zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, toen de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Als ik de stadspoort uitkwam om mijn zetel te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug, zo gauw ze mij zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun hand op de mond. Notabelen waren verstomd, hun tong kleefde aan hun gehemelte. Wie mij hoorde, prees mijn woord. Wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Degenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinde was ik zijn ogen, voor de lamme zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen, en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk, en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Water vloeide volop naar mijn wortels. En 's nachts drenkte de dauw mijn takken. Mijn naam en eer verbleekten niet. Mijn boog behield zijn spankracht. Iedereen luisterde vol verwachting naar wat ik zei. In eerbiedig zwijgen werd naar mijn beslissing geluisterd. Na mij kwam geen tweede spreker, want gretig dronken zij woord voor woord. Ja, zij keken er naar uit als naar de regen en openden wijd hun mond voor die lentedruppels. Lachte ik tegen hen, dan kregen zij moed. Mijn glimlach verdreef hun somberheid. Ik wees hun de weg, ik was hun hoofd. Mijn tent was de koningstent te midden van een leger. Ik was als een trooster te midden van treurenden. Hoofdstuk 30. Job weet zich verguisd en bespot. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren van wie ik de vaders nog niet eens als herdershond zou willen. Niets is er mee te beginnen. Ze missen alle energie. Teringleiders zijn het die niets presteren. Zij stropen de wildernis af naar eten, scharrelen wat op in de lege woestijn, plukken melde en wilde bladeren en eten wortels van de brem.
Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven. In ruige wadi's wonen ze, in grondholen of bergspelonken. Ze laten hun gebrul horen van onder de struiken en hokken er bij elkaar. Eerloos, nameloos, weggejaagd uit hun land. En zij zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven zij op een afstand en spuwen me zelfs in het gezicht. Domeloos komen ze op mij af, omdat hij mijn boog heeft losgemaakt en mij heeft neergeslagen. In drommen staan ze plotseling naast mij, laten mij struikelen en banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Ze kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op mij af, in golven ten aanval trekkend, dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik in tranen uit, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen. Die knagende pijn kent geen slaap. Mijn kleed is omhuld met een overvloed aan geweld. Het knelt mij als de hals van mijn tuniek. Hij smijt mij tegen de grond en daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp, u antwoordt niet. Al ziet u mij goed staan, u bent meedogenloos geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. U licht mij op, sleurt mij mee op de wind en schudt mij heen en weer in de storm. Dit is zeker, u drijft mij terug in de dood, het verzamelhuis van alles wat leeft. Maar laat toch iedereen die niet geruïneerd is de hand uitsteken, als iemand in nood daarom bidt en smeekt. Ben ik soms niet bedroefd geweest met de bedroefden, arm met de armen? Daarom verwachtte ik geluk, maar ongeluk kwam. Daarom verwachtte ik licht, maar duisternis kwam.

alleen geklaag en geween. Spreuken, hoofdstuk 3, vers 28 tot en met 32. Zeg niet tegen je naaste: ga weg, kom maar eens terug. Of morgen geef ik het je wel, terwijl je het nu hebt. Beraam geen kwaad tegen je naaste, terwijl hij zorgeloos naast je leeft. Laat het niet zonder reden tot ruzie komen met iemand die je geen kwaad heeft gedaan. Wees niet jaloers op een man die onrecht doet en kies zijn wegen niet. Want de boosdoener is een gruwel voor de Heer, maar met de rechtvaardigen gaat hij vertrouwelijk om.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 20 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 38, Job hoofdstuk 29 en 30 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 28 tot en met 32 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de geleerde Theodoretus van Cyrus. Waarom vermomde Tamar zich als een prostituee om haar schoonvader te bedriegen? De afstammelingen van Abraham waren zeer beroemd geworden om hun deugdzaamheid. Tamar, zich hiervan bewust, was erop uit om kinderen te baren uit dit geslacht. Aangezien haar schoonvader haar niet aan zijn jongste zoon verloofde, uit vrees dat hij zou sterven zoals zijn broers, was zij gedwongen een kans te grijpen om zwanger te worden toen ze dit niet openlijk mocht doen. Bovendien berispte ze haar schoonvader omdat hij haar verplichtte tot onthouding, terwijl hij zelf niet onthoudend was. Ook hij gaf dit aan in zijn oordeel, want toen hij vernam dat ze zwanger was, veroordeelde hij haar ter dood. Maar toen hij ontdekte hoe ze zwanger was geworden, verklaarde hij haar onschuldig en veroordeelde zichzelf. Tamar is meer in haar recht dan ik, aangezien ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. Nu blijkt uit de vervolgtekst dat Tamar deze list gebruikte om zwanger te worden en niet voor plezier. Inderdaad, zij had verder geen relaties met Juda of iemand anders en was tevreden bekend te staan als de moeder van de kinderen die uit zijn lijn voortkwamen. Beste luisteraars, zo concluderen wij voor vandaag onze lezing uit de Bijbel. Morgen zijn wij terug en dan is het dag 21 en lezen wij Genesis hoofdstuk 39 en 40, Job hoofdstuk 31 en 32 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 33 tot en met 35. Hartelijk bedankt om mee te lezen en tot morgen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur voor al onze intenties de rozenkrans van barmhartigheid bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis, waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wilden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste twee vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren was de stad Leuven. daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer...
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, okay, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
9: Nee. Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zie ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
10: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
11: Misschien 60.
12: 60? Ik denk ook 60.
13: Ja, ik ook dan.
10: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
13: Misschien 90 dan.
14: Pak 60.
15: Ik hou voor 60.
16: Ja. 60.
15: Ja.
17: Ik hou voor de 120.
10: U een gokje?
18: 90.
19: 120.
10: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
12: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
7: Rond 60 landen?
11: 90 landen.
16: 90 ook.
18: 60.
11: Ik ga dan voor 90.
7: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst.

0: En we hebben zo net het al gehad over de eerste twee vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze derde en vierde vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de twee vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De twee vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de tweede vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze twee vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
6: Het is voor de slang.
5: Geen idee.
7: De rib van Adam.
5: Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
6: Zag je rib van?
8: God. Dat denk ik. Nee.
6: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
6: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
6: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht. Hè. Nee, ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen.
5: Iets een lichaamsdeel. Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
6: De arm, nee.
5: Nee, ik weet het niet.
6: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
5: Oei. Nee, ik weet het niet.
2: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
6: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
1: Ja.
6: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan,

0: Is het iets?
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is. Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
0: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
3: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
4: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
5: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
4: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
6: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
7: Mozes.
6: Door de zee?
7: Heeft dat iets met Mozes te maken?
5: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
6: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
8: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
8: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
10: Dat weet ik niet.
5: Weet u waar we het over hebben?
10: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
5: Heeft iets van een zee te maken?
10: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
5: Enig idee?
11: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
12: Ben ik ook aan het denken. Hè.
5: Weet je waar ik het over heb? Onderin?
12: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
5: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
12: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
8: Via de Rode Zee. Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
13: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament... gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien twee van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee,
8: In Bethlehem.
9: In een stalleken in Bethlehem.
10: Ah, in... In Nazareth, hè?
2: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
2: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
8: Het licht.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
8: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
8: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan...
8: Leven.
9: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
9: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
9: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
9: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet.
3: Ik weet niet zeker.
2: Maar
0: altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
10: Het leven?
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Hier uw kameraad misschien.
2: Schipper.
7: Schipper.
2: Schipper.
11: Nee, die weet ik ook niet.
12: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
12: Lichaam.
11: En het leven.
3: Heelal.
7: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
11: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
3: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
2: Nee.
8: Nee.
0: Okay. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus enig idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zal blij geweest zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk andersom.
8: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
8: Blij.
9: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden, doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij, hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens, het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En
8: ik denk dat de vader boos reageerde.
9: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
11: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
10: Gelukkig.
1: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
11: Blij?
0: Ja, blij.
11: Blij? Na het feesten?
7: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
11: Ja,
7: maar
11: inderdaad.
7: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
11: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja, van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
13: Heel boos.
7: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
13: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
11: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
14: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje.
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
1: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
1: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
1: Nee, dat heb ik niet geweten.
3: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
3: Leo?
4: Ja, iets met Leo, hoor.
0: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
3: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
3: 14e.
0: Ja, ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
5: Argentinië.
6: Ah nee, dat was een vorige.
7: Dat was Amerika.
5: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
5: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
5: Ik zou het niet. Geen idee.
3: Is from South America. Is not lion, no.
8: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
8: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
8: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
8: Peru zelf.
0: Ja.
8: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
8: Dat heb ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
8: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
1: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
4: Nee, dat is een woord, hè.
6: Zijn?
0: Ja.
6: Van Amerika? Van de USA?
4: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
6: Ik weet het niet meer, nee.
4: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
1: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
7: Zuid-Amerika.
9: Verenigde Staten van Amerika, hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
9: Ja, Leo de 14e.
7: Amerika.
1: Ja, Argentinië, hè.
0: Argentinië is de
1: pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
1: Ja, hè.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Oef.
0: En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
1: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is
1: de
0: helemaal
1: Augustijn,
0: waar.
1: Maar dat is niet zijn
0: pauselijke naam.
1: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
1: Ja. Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
3: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
10: De meimaand. Jezus, ik weet
0: het. Dat had gekund, het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
10: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
10: Maria. Is dat een profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
11: Maria.
0: Exact.
11: Maria.
12: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
13: Maria.
1: Maria.
0: Het is een vrouw.
1: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
1: Maria.
13: Maria.
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
8: Ah, het is een Maria.
1: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
1: Je weet het.
6: Maria.
8: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
8: Nee. Moeder Maria dan?
13: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
10: Geen idee. Ik weet Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, erop is ook altijd een verlofdag.
10: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
10: Nee.
11: 50 dagen na
10: Pasen.
0: Pinkstermaandag.
12: Onze lieve Heer in mijn vaart.
0: Nee, het is nog daarna.
12: Het is Sinkse.
13: Pinksteren?
1: Onze lieve vrouw hemelvaart.
11: Pinkster?
1: Maar witte mama is
11: een
1: Pinkster.
11: Ja.
1: Pinkster.
0: Ja. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja, dat is een beetje misreken.
1: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
1: Pinksteren.
13: Pinksteren.
8: Pinksteren.
6: De vaste.
1: Nee, dat daarvoor.
8: Nee.
1: Hemelvaart.
4: Is dat niet zo lichtfeest?
7: Hemelvaart.
14: Nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
7: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
7: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
14: Ja, ik weet het ook niet.
15: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is vakantiedag. Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
7: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
14: over. Dat denk ik.
7: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
13: Ja? Oh, de...
7: Pinksteren?
13: Ja. Wacht, hè. Van de lieve neer hemelvaart?
3: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
13: Is dat niet die vlammetjes die...
3: Ja.
13: De nederdaling van de
3: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
16: Goed, hè?
3: Ja. Kent u de naam?
13: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren. Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
1: In Mechelen.
2: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
1: Mechelen. Hier in Mechelen?
3: Hier in Mechelen.
1: Mechelen.
3: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè.
0: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
3: Ja, ja. Ja.
1: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merodestraat? Nee.
4: Nee. Dat is de...
0: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
5: Hier in Mechelen...
6: Hier in Mechelen.
1: Is dat hier niet?
7: Sint-Rombouts-kathedraal.
8: Mechelen.
5: Mechelen.
3: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
1: Nee, ik ben het vergeten.
2: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen?
2: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
0: Oh, de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee? Geen idee?
1: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
9: De Hanswijk-processie.
10: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
9: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
0: Ah, ja?
9: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
5: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
3: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
5: De heilige processie.
3: Ja, het is soms moeilijker op te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
5: Amai, dat moet ik weten.
3: Het is een bepaalde wijk.
5: Hanswijk-processie.
6: Dat weet ik niet.
3: En nee. Is er een verwijzing naar een wijk?
6: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
1: Tuut! Ik weet niet.
0: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
1: Hanswijk?
8: Ja.
0: Zijn jullie van Mechelen of niet?
4: Ja.
7: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
8: Fijk te maken.
7: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet. Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
11: De bloedprocessie. Nee.
7: Dat is Brugge.
11: De stroppendragers.
7: Dat is Gent.
11: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
7: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dat kan helpen.
11: Nee.
7: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
11: Sint Rombouts.
7: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
11: De basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag ook over Gent had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
7: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
12: Lam God.
13: Is dat het Lam God?
12: Is dat het Lam God?
14: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
15: Het Lam God, ja.
7: Over welk kunstwerk God.
16: Het Lam God?
7: Daar hebben we het.
17: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige, is het iets met een schaap?
7: Ja.
17: Ja, oh. Oké, nee, iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
18: Geen idee.
19: Ja, amai. Allee. Hoe weet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, ja, je weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe weet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
7: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat ik bedoel.
19: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
7: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
18: Dat is Christus. Dat is Jezus.
13: Oei. Jezus?
12: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
7: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
12: Wie dat geschilderd had?
7: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
12: Ja.
7: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
12: Ja.
7: De vraag is, wie is het Lam God?
12: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor correct. De zonden.
7: Dat is helemaal correct, Jezus.
13: Wie?
7: Ja.
13: Huh? Wie is het Lam God?
7: Ja.
13: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
7: Ja.
13: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding...
7: Wow.
13: Hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
7: Het is...
13: Omdat
7: het
13: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
7: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
13: Mag het wel, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
7: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam God is Jezus.
13: Dus dat is Jezus.
7: Ja, dus hij die geofferd wordt voor onze zonde, dat is het Lam God.
13: Oké.
14: Dat ga ik zeker niet weten.
7: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
14: God, Jezus...
15: Dat weet ik niet.
7: Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
15: Jezus. Het schaap.
7: Dus inderdaad... Het lam.
15: Of het lam. Het lam, ja.
7: Het lam. Ja, het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
15: Jezus.
4: Is Jezus niet schaap?
8: Jezus?
4: Ja.
8: Jezus.
15: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
7: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
15: Jezus? Jezus?
14: Lam Gods, wees Lam Gods. Ik moet dan Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
8: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
7: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
11: Oei. Ook geen idee, nee.
12: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
14: Moet het ook religieus te maken, of?
7: Ja.
13: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
7: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
13: Nee?
7: Het is echt specifiek met Gent te maken.
13: Met Gent te maken?
7: Ja.
13: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
14: Oh, dat weet ik helemaal niet.
7: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
14: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
15: Dat weet ik niet.
12: Nee.
8: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
15: Geen idee.
14: Een dag na mijn verjaardag.
13: 1 oktober.
14: Ik ook niet. Geen idee.
8: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
2: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
2: Nee hoor, dankjewel.
0: Is
2: goed.
3: Ik kan iets origineels nemen. Een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies
5: balpen. Liever dat er. En iedere keer moet je lezen en balken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 wees je groetjes, eer aan de Vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dankjewel meneer. Fijne dag, hè.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Dankjewel.
6: Ja, ik hou ook al van de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
6: Dankjewel.
0: Wacht, hè.
6: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: ja,
6: iets van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
6: Het is toch voor godsdienst dat we te laat zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
6: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een rode krans?
6: Ja, allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
6: Ja.
7: Een rode krans.
0: Een rode krans, fantastisch.
7: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 Onze Vader.
0: 10 weesgroetjes.
7: Dat is 10? Ah, ja.
0: Bij elk tientje, 10 1 Onze Vader, 10 weesgroetjes en het eer aan de Vader.
7: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15, 's middags, bidden we de rozenkrans. Of 's avonds om 6:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
7: Oké, okay. Kan dat vroeger vinden dat.
0: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
7: Oké, okay, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
7: Ja,
0: fijne dag.
8: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
8: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
8: Dankjewel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
2: Oh.
0: Jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
2: Dat mag een rozenkrat zijn.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
2: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer, of is het?
9: Nee, dank u.
0: Voilà, hè?
10: Een rozenkrat. Je draagt dat graag, toch?
11: Ja, en die draagt al graag rozenkrat.

0: zie je omdat het oosten is waar de zon opkomt.
1: Ah, ja. Oké. Okay.
0: Dat is een Misty Rozenkrans. Ja.
2: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist, maar... En dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wat over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam. Hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken, kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar even kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. Het is tijd geworden om samen op deze zondag het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 698. De psalmen op pagina 787. En de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 791. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O grote Schepper van het licht, Gij die de wereld hebt gesticht, in het eerste stralen en ook thans, de dagen schijnsel geeft en glans, de morgen en de avond bindt, met lichten saam de nacht begint, weer valt het duister om ons heen, o hoor ons smeken en geween. Geef dat geen mens bezwaard met kwaad, des levens zegening ontgaat, daar hij van het eeuwige niet weet en raakt verstrikt in schuld en leed. Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als zijn prijs. O, laat ons vluchten al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer reikt hem uit Sion de scepter van zijn macht, en hij zal koning zijn in eeuwigheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer reikt hem uit Sion de scepter van zijn macht en hij zal koning zijn in eeuwigheid. Alleluia. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Alleluia. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob het brabbelende volk ontvluchtte. Toen koos hij in Juda zijn heiligdom, werd Israël zijn domein. De zee zag hem komen en sloeg op de vlucht. En steigerend week de Jordaan. De bergen sprongen als rammen op, als lammeren dansten de heuvels. Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug? Gij bergen, wat springt ge als rammen op? Gij heuvels als lammeren. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren.
Zij siddert voor Jacobs God. Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. In de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Wie in mijn naam een kind opneemt, neemt mij op.

Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Wie in mijn naam een kind opneemt, neemt mij op. Laat ons vol vertrouwen tot de Vader bidden en hem zeggen: Heer, laat komen uw rijk. God die goed zijt voor allen, laat uw kerk eenheid brengen onder alle mensen. Maak haar voor alle volken tot teken van het heil. Heer, laat komen uw rijk. Bevestig de paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun eensgezindheid, liefde en vrede. Heer, laat komen uw rijk. Maak alle christenen tot trouwe volgelingen van uw Zoon. Laat hun leven getuigen van de komst van uw rijk. Heer, laat komen uw rijk. Geef vrede aan de hele wereld. Laat overal recht en gerechtigheid heersen. Heer, laat komen uw rijk. Schenk aan de doden de verrijzenis tot eeuwig leven, die gij ons beloofd hebt in Christus Jezus. Heer, laat komen uw rijk. En bidden we dan samen.

God, gij hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een vorige aflevering mochten wij reeds kennis maken voor een eerste keer met de geschiedenis van Oudenaarde. We gingen langs bij het Kasselrijhuis en dan komen we daar niet zoveel verder automatisch terecht op een plaats waar een prachtig gebouw staat, een van de mooiste stadhuizen van ons land, zo mogen we het wel zeggen. Namelijk het voormalige stadhuis van Oudenaarde en de bijbehorende lakenhallen. In dit mooie historische gebouw wordt een bijzondere collectie aan onder andere wandtapijten bewaard. Vorige keer mochten we al kennis maken met twee experten van dienst. We gingen in gesprek met Kim en met Shirin. En we gaan nu verder met onze rondleiding. Van de ruimte een beetje achter de coulissen, zeg maar, een vergaderzaal waar we hadden plaatsgenomen om kennis te maken, gaan we nu de collectie zelf gaan bewonderen. We laten Shirin en Kim ons op sleeptouw nemen, langsheen de indrukwekkende collectie van wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde.

0: We zijn ondertussen naar boven gegaan en we bevinden ons momenteel in de lakenhallen. Ik moet zeggen, als je binnenkomt, het is ongelooflijk indrukwekkend. Hangt er al een prachtig wandtapijt dat we kunnen bewonderen. En ook hier aan de zijkant. Shirin, u vertelde net dat op deze plaats werd ook handel gedreven in textiel, maar niet in wandtapijten.
1: Nee, dus vroeger werd er heel veel textiel verhandeld en dan vooral laken en wol. En dus deze hal werd er ook voor gebruikt om het verhandelen van die laken. Het was dan ook heel logisch dat de oude nardisten zijn overgestapt op het maken van wandtapijten, want het is ook vervaardigd uit wol. En ze hebben zich dan eigenlijk heel hard verfijnd in het maken van de mooie, prachtige wandtapijten. Zeker in de 16e eeuw heb je hele mooie beeldtapijten met ook wel een hoge kwaliteit. Werd ook wel in heel gerenommeerde ateliers geweven. Later is dat ook wel veel uitgegroeid en werd er ook op het platteland geweven. En dan werden er veel meer verdures of groentapijten, waar de Oudenaar er wel heel gekend voor is, werden die ook veel vervaardigd in die latere periodes. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk ook de collectie opgesplitst in twee grote groepen. Dus de beeldtapijten hangen hier in de bovenlakenhal en de verdures of alle groentapijten hangen eigenlijk in de boven in de Margarethe van Parmazaal. Dus we hebben dat wat opgesplitst, gewoon voor de bezoeker om dat wat beter te kunnen begrijpen. Dus hier hebben we eigenlijk ook wel een toevoeging sinds een jaar, dat er eigenlijk ook wel goed wordt uitgelegd via digitale schermen, via beeldmateriaal, hoe wandtapijten werden gemaakt, hoe zag een atelier eruit, hoe zagen de ververijen eruit, hoe werd een karton gemaakt voor een wandtapijt. Een karton is eigenlijk een ontwerp. Hier kan eigenlijk allemaal uittesten op digitale schermen en met digitale informatie. Dus heel veel informatie hier om te ontdekken hoe zo'n mooi wandtapijt eigenlijk tot stand gekomen is. Wat dat ook nog een belangrijk iets is, is dat Oudenaarse wandtapijten zijn te herkennen aan het weversmerk. Die staat meestal op de stootboord, op de buitenste boord van een wandtapijt. En dat is eigenlijk een bril. De Oudenaar, er is een legende van Hanske de Krijger, dat hij dus eigenlijk was in slaap gevallen tijdens het bezoek van keizer Karel. En dat daardoor zei keizer Karel van oké, de Oudenaardisten hebben een bril nodig. En sindsdien is het eigenlijk, de bril is eigenlijk het merkteken van de Oudenaar.

0: Misschien kunnen we wel wat dichter gaan kijken. We hebben hier de reeks van de wandtapijten van Alexander Farnese. Alexander Farnese is de zoon van Margaretha van Parma. En we weten dus zeker dat deze wandtapijten in Oudenaarde zijn vervaardigd, omdat er dus wel een merk op staat van Oudenaarde, maar ook van de wever. En ook omdat er in de geschriften wel de bewijzen zijn dat de stad heeft die reeks dus geschonken aan Alexander Farnese voor bedanking voor de stad te bevrijden. Er hangen hier 4 wandtapijten, maar we hebben dus 5 in bezit hier in het mouw, Oudenaarde. Want het 5e wandtapijt die ligt boven op het getouw en zijn we al 2 jaar aan het restaureren. Dus we hopen dat hij wel eind dit jaar wel op zaal kan om de reeks te vervolledigen. Misschien kunnen we wel wat dichter kijken. Je ziet hier wel, hier helemaal op het einde, zie je onderaan het wandtapijt, zie je daar eigenlijk, dat is het, een wapenschild met rood en witte strepen en de bril erbovenop. Dat is het merkteken dat het zeker in een Oudenaards atelier geweven is.
1: Ja, het is echt heel indrukwekkend. Ik ben er een beetje stil van eigenlijk. Vlaanderen was gekend omwille van zijn wandtapijten. Het is zeker iets dat ik ook al eerder, als je naar Italië gaat enzovoort, dan hangen daar ook van die Vlaamse wandtapijten. Maar het is een ongelooflijk mooie collectie. We moeten trouwens zeker ook nog zoeken naar het beertje, want ik weet niet waar we dat ongeveer hier moeten terugvinden. Waar is het schattige beertje?
0: Hier is het schattige beertje.
1: Ah, voilà. Kijk, we staan er vlak aan eigenlijk. Kunt u zeggen van, dit is iets heel typisch voor de Oudenaardse stijl waarin een wandtapijt is gemaakt?
0: Wel, op de Oudenaardse wandtapijten is altijd heel veel aandacht en heel veel expertise ook van de wevers dan in het afbeelden van dieren en ook heel veel fauna en flora. Dus dat is wel iets dat je heel hard terugziet, zeker ook in de boorden. Als er veel groenwerk of veel bladeren en veel bomen in terugkomen, dan wordt de link al heel rap gelegd met Oudenaar. Wat je bijvoorbeeld veel minder ziet in de Brusselse op de Brugse wandtapijten. Dus dat is wel iets dat kenmerkend is en dat hier wel heel hard is uitgepuurd en verfijnd

0: Maar dat zit toch echt wel toppers in waren, ja.
1: Deden ze dat eigenlijk opzettelijk om een soort van eigen kenmerk te hebben? Van dat je al van ver een, ja, zeg maar een soort van PR of verkoop-element in te vatten?
0: Ja, bijvoorbeeld het zetten van de bril op de stootboord werd opgedragen door keizer Karel. Dus hij wou echt wel dat het herkenbaar was van waar de wandtapijten afkomstig waren. Maar het weergeven van het groen in de wandtapijten, ja, dat is hier in Oudenaarde wel heel hard uitgewerkt. En ik denk dat dat ook wel was. Er was daar heel veel vraag naar, sowieso. Want de mensen wouden eigenlijk wel in de kille, koude, grote kastelen ook wel de natuur terug naar binnen brengen. Ja. Dat werd heel veel gevraagd. Dus ze hebben dat dan hier wel heel hard op ingezet. En je ziet ook wel heel veel. Je kunt echt wel planten herkennen in de wandtapijten. Zoals je dat op schilderijen ook al, maar hier in de wandtapijten, in deze techniek, is de herkenbaarheid van planten, bomen, dieren heel, heel sterk aanwezig. Zelf dieren dat ze eigenlijk helemaal niet kenden. En bijvoorbeeld boven hebben we neushoorns die op afbeeld staan. Ja, die kenden ze eigenlijk niet in het echt. Hè. Dus dat was van via afbeeldingen. Dus dat is ook wel heel bizar dat eigenlijk die wevers dat wel zo hebben terug weergegeven. Dat is wel speciaal, ja.
1: En schattige beertjes, want we staan er hier aan, denk ik, Kim, aan uw favoriete wandtapijt hier met het schattig beertje eraan. Zijn er bepaalde dingen die u bijvoorbeeld in wandtapijten toch bijzonder aanspreken? Want als je hier binnenkomt, dan word je echt een beetje overvallen door de schoonheid, vind ik, van de collectie.
2: Wij dan in de geschiedenis meer gespecialiseerd in het onderzoek naar de 19e en 20e eeuw, maar intussen dus met hier ook te werken, ben ik mij enorm aan het verdiepen dan in de 16e en 17e eeuw. En ja, uiteraard zijn dat ook heel boeiende periodes. En uiteraard is de kunstproductie in die tijd ook prachtig om te zien. Ja. En die wandtapijten, ja, die hadden een enorme meerwaarde. Eigenlijk moet je ook bedenken dat in die tijd dat die hoger aangeslaan werden dan bijvoorbeeld de schilderkunst op dat moment. Ja, zeker in de 16e eeuw. Geleidelijk aan gaat er dan wel een verschuiving in optreden. Maar op het hoogtepunt van de wandtapijtproductie was dat echt wel voor de goede klasse. En tonen zij daarmee echt wel enerzijds hun smaak aan. En anderzijds ook hun kennis van de mythologie bijvoorbeeld. Of van de verhalen die er waren. Zij wouden daar echt wel hun eigen intellectualiteit ook mee uitdragen. Ah.
1: Dus het is ook wel een beetje een pronkstuk als je zoiets aan de muur kon hangen.
0: Ja, zeker. De wandtapijten dienden hun ervoor functioneel om de koude buiten te houden. Maar wat er werd op afgebeeld is zeker om mee te pronken en mee uit te pakken. Ja. Dat zien we ook in bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen die in sommige wandtapijten worden gebruikt. Als er echt bijvoorbeeld heel veel rood aanwezig is in de wandtapijten, dan weet je ook wel dat dat een heel kostbaar wandtapijt is. Of bijvoorbeeld metaaldraden. Dus ze namen die echt wel als pronkstukken om te tonen wat zij allemaal wel konden kopen en mee exposeren. Dus
1: als we nu moeten inbeelden, zo één wandtapijt, wat kostte dat? Met wat zouden we dat vandaag de dag moeten vergelijken? Dat is misschien een moeilijke vraag.
2: Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen, omdat je over een heel grote periode spreekt, enkele eeuwen, waarin de wandtapijten werden geproduceerd. Dan zit je ook met verschillende prijssegmenten binnen de wandtapijten. Okay. Dus je hebt dan de beeldtapijten, die voor een stuk wat complexer waren, omdat je bijvoorbeeld gezichten moet gaan uitwerken en handen moet gaan uitwerken, wat wel iets complexer nog is dan het groenwerk dat iets meer gestandaardiseerd is. En daarnaast is er dan ook nog de grootte van het wandtapijt dat mee de prijs bepaalt, maar ook welke materialen gebruikt worden en welke kleurstoffen en zo. Dus daar kon de klant ook wel in gaan bepalen in welke prijsklasse dat die wou vallen. Ja. Nu, er wordt soms gezegd dat dan een wandtapijt dat ook zoveel kon kosten als dan een huis in die periode. Als een middenklasse huis. Geen klein woningje, maar als een middenklasse huis in die periode. Ja. Maar dat is eigenlijk moeilijk echt te gaan bepalen. Omdat daar dus zo'n grote verschillen in kunnen zitten. En omdat er een wandtapijt in de 16e eeuw is iets anders van kostprijs of verhoudings geweest dan een wandtapijt in de 18e eeuw.
1: Mm-hmm. Wat zouden we dan echt als de topperiode moeten beschouwen? Ook in de Oudenaarde, wat was de echte hoogperiode voor wandtapijt?
0: Ja, dan toch die 16e eeuw. Hè. De 16e eeuw is de bloeiperiode, maar ook de top van de topstukken komen echt uit die periode. Ja. Ja.
1: Ja, heel, heel indrukwekkend. Ik ben ook heel benieuwd om de andere afdeling te zien, wat het grote verschil is met deze wandtapijten. Maar ik zou zeggen, in ieder die houdt van kunst, die moet zeker maar eens langskomen om een blik te werpen op de indrukwekkende collectie. Wij moeten sowieso nog naar de groene tapijten. Is het letterlijk de kleur groen? En het bevatten van planten, we gaan het onmiddellijk ontdekken.

0: De collectie van Alexander Farnese bevat onder andere toch wel enkele afbeeldingen ook van Bijbelse taferelen. Dat is ook een van de redenen waarom we wat langer blijven stilstaan bij deze bijzondere collectie. Nu gaan we naar het volgende verdiep. En dat is de plaats waar de wandtapijten hangen waar Oudenaarde zo bekend voor geworden is, namelijk de Verdures. En u hoort het al in het eerste deel van het woord. Verdures, vert, verwijzen naar het Franse woord voor groen. En ik kon het mij amper voorstellen, maar het was adembenemend om het groenwerk in de wandtapijten van Oudenaarde zelf te mogen bewonderen. We gaan verder met onze rondleiding.
1: Ja, voilà, dat is duidelijk, hè. Het is onmiddellijk duidelijk waarom dat er een verschil is. Amai. En de sfeer van een wandtapijt verandert ook wel helemaal door de aanwezigheid van, ja, eigenlijk overwegend groen, hè.
2: Ja, het is waar. Ja, hier hebben we eigenlijk wel verschillende soorten. We hebben de koolbladverdures en dan ook wel wat beeldtapijten waar er ook wel wat groenwerk aanwezig is. En dan de echte verdures. Dus eigenlijk hier heel veel natuur, heel veel groen. Dieren, planten, bomen, verzichten. Dus dat is hetgeen dat hier zo wat allemaal op de wandtapijten zit.
1: Ja, dat is echt indrukwekkend.
3: Bijzonder is ook dat eigenlijk wandtapijten vaak niet gewoon één wandtapijt per keer werden verkocht, maar dat ze als kamer werden aangekocht. Dat noemt ook een kamer wandtapijten. En dat was bedoeld om een volledige ruimte eigenlijk te gaan aankleden. Dus dat zijn dan verschillende wandtapijten met ongeveer dezelfde thematiek en met dezelfde boord, die dan over het algemeen dus op maat werden gemaakt voor die ruimte, waarvan de afmetingen werden doorgegeven en waar dat de wevers dus zich aan die afmetingen moesten houden.
1: Ja, ik vraag u eigenlijk af waarom dat men overgegaan is naar behangpapier, want het is prachtig, hè? Het is echt hoogwaardige kunst eigenlijk, hè? Nu, hoe lang duurde dat om zo een wandtapijt te maken?
2: De wevers zaten dus met meerdere wevers naast elkaar aan één touw. Dus het is niet dat één wever een wandtapijt maakte, dus ze werkten met heel veel naast elkaar. En een wever kon ongeveer per dag op een 40, 50 centimeter een 10 à 20 centimeter weven. Dus dat is eigenlijk niet zo'n grote oppervlakte. Nee. Dus ze moesten dus eigenlijk wel... het ging dus wel heel traag vooruit, want uiteindelijk is de techniek is heel eenvoudig. Het is een gespannen kettingdraad waar de inslag eigenlijk kleur per kleur werd ingeweven. Het is niet zoals bij een ander weefsel dat er een schietspoel is die van links naar rechts gaat, maar eigenlijk kleur per kleur allemaal met klosjes. Dus het touw hangt ook vol met klosjes. Gaan ze eigenlijk kleurtje per kleurtje afzonderlijk gaan inweven. Dus eigenlijk bijna schilderen met wollen draad. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: En de overgang eigenlijk dan van wandtapijten naar onder andere ook behangpapier is ook voor een stuk wat we nu ook zien met een versnelling en snellere opeenvolging van modetrends. Mm-hmm. Toen, je bestelde een wandtapijt of een kamerwandtapijten zelfs en je wist, ik bestel dat nu, maar dat zal wel ten vroegste over een paar maanden, tenzij het op stok lag, maar dan past het minder in je eigen ruimte. Als het op maat is, duurt dat minstens een paar maanden, soms wel een jaar tegen dat het geleverd wordt. Dus dat was een veel tragere, meer slow art en slow fashion en zo. Terwijl dat nu steeds sneller gaat. En dat was voor een stuk ook zo met het... dat was enerzijds hipper, het was goedkoper en meer toegankelijk, het behangpapier. Maar je kon er ook sneller in gaan wisselen.
1: Ja. Ja, want dit wisselen is een beetje moeilijker, denk ik. Je gaat het niet zo snel kunnen aanpassen. Waren er ook echt trends? Hè? Want we zien hier dan de verdures, hè? Dus waarbij dat heel veel groen werd gebruikt. Maar binnen die verdures is er ook waren er trends te zien?
2: Ja, zeker. Er waren gewoontes en wat je ook in de voorduurs heel veel had, is dat ze grote standaardkartons hadden en dat eigenlijk dan iedere besteller of iedere mens, die eigenlijk, iedere persoon die wou een opdracht geven, kon eigenlijk aanvullen van ik wil daar zoveel dieren op, ik wil er een personages op. En we zien dan ook gelijkaardige wandtapijten met bijvoorbeeld een ander centraal deel, dat we eigenlijk wel de vergelijking zien in het globale landschap dat je ziet, maar dan eigenlijk ingevuld is met andere dieren, andere personen. Dus je ziet, dat wel, ja, je ziet daar wel heel grote verscheidenheid en ja, ja, toch wel.
1: De modetrends van die tijd.
3: Ja, en naast dan het centrale deel van het wandtapijt, heb je ook een boord er rond. Ja. En die boord was eigenlijk nog het meest modegevoelig. Aha. Ja, die kon dan nog het snelst gaan wijzigen eigenlijk. En zien we ook dan dat er soms ook verschillen dan in de productieregio in zit. Boorden worden ook voor een stuk gebruikt om te gaan toewijzen van dat wandtapijt is wellicht geweven in Oudenaarde of eerder in Brussel. Hoewel dat je het ook op basis van andere kenmerken soms kan toewijzen.
1: Ja, dus die modeverschijnselen, dat is al inderdaad van iedere tijd geweest zijn. Die boorden die zeggen dan eigenlijk toch nog iets meer over de periode waarin dat gemaakt is en de plaats. Men maakte één ontwerp en men ging dan meerdere van diezelfde tapijten maken? Of was dat not done om een kopie te hebben van iemands tapijt?
2: Ja, nee, er werden soms wel soms meerdere kopies gemaakt van een kamer of van een reeks wandtapijten. Soms was het inderdaad not done, maar dan is dat wel als bijvoorbeeld, we hadden hier in de expo van Margaretha 2 wandtapijten van Margaretha en dan stond haar wapenschild daarop. Ja, dan is dat not done om dat nog eens opnieuw na te weven. Maar eigenlijk, anders werd het wel dikwijls gedaan en werd het karton ook wel op vraag van de opdrachtgever aangepast of veranderd. Dus dat werd wel gedaan, jawel, jawel.
1: Zijn er bepaalde meesters die typisch zijn voor Oudenaarde die u kan noemen, die gekend zijn, waarvan dat men weet van, ja, als men van die wever of die collectief van wevers, moet ik zeggen, een wandtapijt kon krijgen, dat het meer waard was, of?
2: Bij de Oudenaardse wandtapijten is dat heel uitzonderlijk. Hebben we dat eigenlijk niet zo. Bij de Brusselse wandtapijten heb je wel hele grote ateliers die dan ook gekend zijn en die dan ook echt wel labelen met een initialen of met een teken. Maar bij de Oudenaardse wandtapijten is dat niet zo. Hebben we eigenlijk niet zo echt voorbeelden van grote ateliers. Dus nee, dat is niet zo gebruikelijk.
3: Ja, je hebt wel soms een aanwijzing van wie dan de tapijtier, eigenlijk de handelaar-ondernemer was die erachter zat. Mm-hmm. Die opdrachten ging binnenhalen en die dan mensen ging aansturen van kijk, weef eens dat tegen die periode of zo. Maar van de wevers zelf eigenlijk beschikken we over niet zo heel veel informatie om wevers te kunnen koppelen aan wandtapijten zelf. Er zijn soms weversmerken, maar vaak zijn het eigenlijk merken van eerder die handelaar-ondernemer in plaats dan van de wevers die aan het getouw zitten zelf.
1: Ja. Ja, heel indrukwekkend. Ik zou zeggen, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om naar Oudenaarde te komen, om jullie prachtige collectie te bewonderen. Misschien, Kim, kunnen we ook nog even langsgaan in de andere delen van het museum. Shirin, ik weet dat je een afspraak hebt, dus ik ga u laten gaan. We zijn nog net op de valreep. Super bedankt om ons te willen rondleiden. We wensen u heel veel zegen met dat prachtige werk dat u hier doet. En wie weet treffen we elkaar nog wel eens hier te midden van de wandtapijt.
2: Ook wel voor de luisteraar interessant om te weten dat het restauratieatelier eigenlijk, als het museum open is, altijd wel open is en dat er altijd wel zoveel mogelijk een restaurateur aan het werk is om maar uitleg te geven.
1: Ja.
2: Dus misschien is dat nog wel een extraatje.
1: Dan kunnen ze eens komen bezig zien.
2: Voilà. Inderdaad, in real life.
1: Dank u wel en graag tot een andere keer.
2: Ja. Merci, bedankt.
1: Inderdaad, de kerk was natuurlijk een van die aanwezigheden in de maatschappij die de mogelijkheden en de middelen hadden om de kunsten te ondersteunen. Het is dus niet verwonderlijk dat ook Bijbelse taferelen werden gebruikt in de wandtapijten. Niet enkel omwille van het feit dat het geloof toch een vaster onderdeel was in het leven van heel wat mensen die deze wandtapijten aan de muren konden hangen. U hoorde het al, vaak vermogende mensen. Maar dus ook omdat de kerk daar toch wel een bepaalde invloed op uitoefende. Wel, het volgende deel van de collectie interesseert ons ook zeer zeker. We gaan nu Shirin hier naar haar afspraak laten gaan en gaan verder met Kim.
0: want zij zal ons nog een beetje verder leiden in de zilverwerkcollectie, die zich werkelijk onder het dakgebinte van het gebouw bevindt. Daar zullen we ongetwijfeld ook religieus zilverwerk aantreffen. Volgt u maar.
1: Maar heel indrukwekkend. Ik vind de kleuren fantastisch.
3: De kleuren zien we eigenlijk niet in volle glorie. Want doorheen de tijd eigenlijk, door blootstelling aan licht, vooral UV-licht, gaan die kleuren geleidelijk aan gaan afbleken, ja, afzwakken. En ook door soms chemische procedezen gebeuren. Op de achterzijde, die eigenlijk permanent bedekt is dus, zijn die kleuren veel helderder aanwezig. Dus als we in de mogelijkheid zijn, als er een conservatie moet gebeuren, waarbij dat dus ook het doek moet opnieuw bevestigd worden, afgenomen moet worden, opnieuw bevestigd moet worden, dan worden er ook eigenlijk standaard foto's genomen van die achterzijde om ook die oorspronkelijke kleuren goed te kunnen bestuderen.
1: Ja, want ja, je zegt de kleuren zijn mogelijk hè, in de loop van de tijd wat verminderd in intensiteit, maar toch blijft het, ik zeg het, heel indrukwekkend. We staan hier dus bij die koolbladverdure, als ik het goed heb begrepen. Ongelooflijk, hè? Het gebruik van de kleur groen-blauw, hè? Want ik denk dat het ondertussen een beetje ergens tussen de twee zit, zo, is toch wel opvallend en een opvallend kenmerk van de tapijten van Oudenaarde.
3: Wel, dus eigenlijk in Oudenaarde werden ook die beeldtapijten geweven, maar er was wel specialisatie in het groenwerk, in de verdures. Ja. En dat is, ja, de mensen hier hadden dat in de vingers en konden dat dus als specialisten eigenlijk op een behoorlijk kostenefficiënte en snelle manier weven.
1: Ja. Zeker de moeite om te komen bekijken, dierbare luisteraars, kan het u enkel maar aanraden. Zeer indrukwekkend. Wij gaan nu nog even kijken naar het andere deel van de collectie hier in het museum. In dit prachtige gebouw dat zoveel verdiepingen en kamers lijkt te kennen. We komen hier nog binnen in de kamer waar we daarnet ook binnengekomen zijn. Met zilversmeedwerk zie ik ook. Welke kamer is dit?
3: Deze ruimte is de oppervoogdenkamer. Die was ook al van bij oorsprong betrokken bij het stadhuis. En hier vergaderden de oppervoogden die een bevoegdheid hadden eigenlijk op een ruime regio rond Oudenaarde, niet Oudenaarde zelf. Dan in een latere tijd, in de 19e eeuw, is hier eigenlijk het stadsarchief. Toen ook nog alle stadsdiensten in het stadhuis zelf zaten, is hier het stadsarchief gevestigd. En toen zijn hier allerlei kasten eigenlijk in feite ingebouwd. En die bepalen nu wel voor een sterke mate de sfeer van de ruimte. Ja. En wij hebben dan gekozen om deze kamer in te kleden als een evocatie van een 17e eeuwse kunstkamer. Zoals dan mogelijk bijvoorbeeld een van die rijke wandtapijthandelaars, ondernemers, van die tapijtsiers, zo mogelijk zijn kunstkamer zou hebben ingericht. Dus met allemaal stukken die dateren van de periode van zijn leven of iets ervoor. En kunstkamers in die tijd waren wel populair, werden ingericht om eigenlijk aan bezoekers ook te gaan tonen van kijk, welke eruditie heb ik, maar ook welke financiële mogelijkheden heb ik. Dat ik voor mezelf zo'n klein privémuseum eigenlijk kan inrichten. Zowel met kunst als dikwijls ook wel met curiositeiten zoals schelpen en dergelijke en bijzondere vondsten van wereldwijd. En eigenlijk zien we dat ook bij verschillende stukken van het zilverwerk, dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk, door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
1: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
3: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
1: Ja. Ja, wat is het verschil?
3: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo. En op meer curiositeiten. Terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
1: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Dus een kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk. Maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus schelp die met smeedwerk, zilversmeedwerk en goudsmeedwerk versierd is. Ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout. Periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer.
3: Ja, eigenlijk religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten is daar net al verteld. Eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische tafereelen als tafereelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
1: Ja,
3: ja, dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
1: Ja. Maar voor u als luisteraar goed om te weten dat er ook religieuze voorwerpen te vinden zijn in het museum. We staan hier aan een prachtig schilderijtje van een onbekende meester uit de 16e eeuw. Madonna met kind. Ja, prachtig, hè? Heel mooi.
3: En bijzonder is denk ik ook wel dat we hier nu uit het stadsarchief van Oudenaard een aantal bruiklenen hebben, waaronder een kruidboek van Dodoens uit de 17e eeuw.
1: Ja, ook hier te bewonderen, dierbare luisteraars, in deze prachtige zaal, die al met één wandtapijt u uitnodigt om naar de uiteindelijke zaal te gaan met de grote verdures.
3: Ja, dat is eigenlijk omdat we het dus gericht hebben op dat het de kunstkamer zogenaamd is van een Oudenaardse tapijtsier, Pieter van Verre. En dat is een van de wandtapijten die we kunnen toeschrijven aan zijn atelier in feite. Ja. En de tentoonstelling die in oktober zal opengaan, die is volledig toegewijd eigenlijk aan die tapijtsier Pieter van Verre, waar we nog meer wandtapijten uit zijn atelier kunnen bewonderen. En eigenlijk ook stukken, onder meer uit Luik en ook uit Brussel, wandtapijten die in Oudenaarde en omstreken werden geproduceerd en dan nu eigenlijk voor het eerst terug naar Oudenaarde komen.
1: Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, ga maar, leid ons voor naar de andere delen van het museum.
3: Hier zaten we eigenlijk ook al in de zaal boven het stadhuis in feite.
1: Ah ja.
3: Ook in het stadhuis.
1: Dat hier uw weg kent, dan is denk dat toch wel even duurt heeft dat je tussen het doolhof de weg kent hier.
3: Absoluut, en voor bezoekers is het ook niet altijd evident, maar vandaar dat we overal ook plannetjes met de plattegrond van het gebouw voorzien.
1: Voilà, we gaan nog even wat trappen op. We werken ook aan onze fitness vandaag. En zo komen we in de zilvercollectie terecht. Ja, hier zit wel duidelijk in het dakgebinte, hè? De tafel staat ook al gedekt, zie ik.
3: Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel een fijne opstelling om zo verschillende soorten zilverwerk dat tot service eigenlijk behoort, om dat te gaan presenteren. Want hier staat het eerder thematisch opgesteld, het zilverwerk. Het is dus een combinatie van zowel Oudenaard zilver als Europees zilver. Voornamelijk ook van de periode dus 16e tot 18e eeuw.
1: En ook religieus zilverwerk terug te vinden hier?
3: Ja, we hebben ook wel een ruime collectie religieus zilverwerk.
1: En we zien hier toch al een hele mooie monstrans. Een zonnemonstrans uit 1735. En een torenmonstrans. En ook een reliekbeeldje in de vorm van de prinsbisschop van Breslau. Onder andere, die hier te bewonderen. En een paar andere reliekhouders ook. Die hier terug te vinden zijn. U moet zelf maar eens komen kijken naar het mooie zilverwerk hier. Op de bovenste verdieping. En daar ligt het hert, hè, waar we het daarnet hebben over gehad. Mooie zilvercollectie. En daar is het. Het is een drinkbeker.
3: Ja, Dus ik denk dat het hoofd is dat naar achter geklikt kan worden eigenlijk. En zo kon je dan eruit gaan drinken. Of dat dan ook zo gebruikt werd altijd, is natuurlijk de vraag. Want wellicht was dat ook te kostelijk om dat effectief te doen. Maar dan kon daar wel echt mee gepronkt worden op tafel ook natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, prachtig. Dus, dierbare luisteraars, u weet het. Als u graag een bezoek wil brengen aan Oudenaarde, dan mag u het Mouwmuseum zeker niet overslaan, zou ik zeggen. U had nog gezegd dat u zo vriendelijk zou zijn om ons ook nog even het stadhuis zelf te laten zien. Dat is niet open voor het publiek.
3: Op andere momenten kan het bezocht worden met een gids. Dus ja, als het vooraf geboekt wordt.
1: Ja. Heel belangrijk voor u. Stel nu dat u nog een beetje uitgebreider het museum wil bezoeken. Dan is het goed om op voorhand contact op te nemen en een gids te boeken en dan naar hier te komen. Dan heeft u de mogelijkheid om nog rijker en dieper de collectie te leren kennen eigenlijk. Zo, ik ga nog even met Kim mee, dierbare luisteraars. En van na ons bezoek aan het stadhuis gaan wij verder op onze pelgrimstocht. Kim, dank u wel alleszins voor de rondleiding. En ik zou zeggen, ga mij gerust voor naar het stadhuis.
3: Graag gedaan. Ik volg u mee maar.
0: En jawel, na het bewonderen van de zilvercollectie van het Mouwmuseum Oudenaarde mochten we een kijkje nemen in de raadzaal, die normaal gezien enkel geopend wordt voor koppels die willen huwen. En het was ongelooflijk indrukwekkend. Het voelt ook zeer authentiek en het doet onmiddellijk ook beseffen hoe kleinschalig het allemaal was in die tijd. Vandaag de dag is Oudenaarde een redelijke stad, maar intertijd was dat een ander verhaal. We zagen namelijk een heel groot schilderij dat in de raadzaal hangt, dat toont hoe Oudenaarde er in die tijd moet hebben uitgezien en dan valt vooral op dat het vooral heel landelijk eruit ziet. Er zijn heel veel weides, er zijn heel veel akkers te zien met windmolens en dergelijke meer. Het geeft een ander beeld van hoe het er in die tijd moet aan toegegaan hebben. Verder zijn er prachtige portretten te zien in de raadzaal, als ook een zeer indrukwekkend portaal dat uitgewerkt is volledig in hout. Samen met Kim hebben we toch nog even daar ook blijven bij stilstaan en staan mijmeren over hoe indrukwekkend het is dat men dat allemaal kon. En waar Kim toen ook de opmerking maakte dat men vandaag de dag niet langer in staat is om sommige van het handwerk en de ambachten die men deed om deze vandaag te reproduceren. Het helpt ons toch stilstaan bij het idee dat wij vaak denken dat onze maatschappij enkel vooruit gegaan is, maar eigenlijk zijn er ook dingen verloren gegaan. Bepaalde technieken die in de vingertoppen zaten van generatie op generatie zijn helaas verloren gegaan. En daarom is het zo belangrijk om deze gebouwen te bewaren. Verder mochten we ook een kijkje nemen in de oorspronkelijke lakenhallen, ook beneden op het gelijkvloers, een indrukwekkende zaal waar onder meer zelfs verschillende filmopnames gebeurd zijn en dergelijke meer. Na deze uitgebreide kennismaking met het Mouwmuseum Oudenaarde is het tijd om verder te gaan. Op naar onze volgende halte. We gaan de Oudenaardse straten opzoeken en we nemen u zeer graag mee. Toen we terug buiten stonden, werd het me ineens ook duidelijk dat er een bijzondere manier is om te genieten van Gods schepping. Kim en Gerien die gaven het eigenlijk al een beetje aan. Het is een combinatie tussen de schoonheid van de schepping en de ambacht en de kunst van de mens die samenkomt in de wandtapijten en de ganse collectie. Paus Leo XIV die heeft ons juist aangeraden om in de periode rond de 4e oktober, wanneer we de verjaardag vieren van de heilige Franciscus van Assisi, naar zijn voorbeeld ook even naar buiten te gaan, te genieten van de schoonheid van de schepping, van het groen van de natuur en ons te verwonderen over Gods schepping. Wel, dit was eigenlijk een originele manier om dat ook te doen. We hebben heel wat dieren gezien, de schoonheid van de schepping kunnen aanschouwen. Ja, zelfs het groen van de verdures deed ons zeker denken aan de vele natuur die we al zijn tegengekomen op onze pelgrimstochten. Laten we in de school van de heilige Franciscus van Assisi nog eens samen het zonnelied bidden. En dat zet ons op weg naar onze volgende halte.

En we gaan koers zetten richting de Sint-Walburgakerk. En als we dat doen, dan komen we ook voorbij het Huis Margaretha van Parma. Nu, vandaag de dag zit daar een restaurant in, maar die naam Margaretha van Parma, die is nu toch al een aantal keer gevallen. En toch wel even belangrijk om er te blijven bij stilstaan. Zij is namelijk het buitenechtelijke kind van keizer Karel de Vijfde en Johanna van der Geinst. Ze wordt landvoogdes over de Nederlanden van 1559 tot 1567. Ze wordt dus geboren in Oudenaarde. En op 10-jarige leeftijd in 1533 verhuist ze naar Italië, waar ze verder wordt opgevoed door Madame de Lannoy, de weduwe van Charles de Lannoy, de voormalige onderkoning van Napels. Margaretha van Parma trouwt uiteindelijk twee keer. In 1536 huwt ze eerst met Alessandro de Medici, de hertog van Firenze. Lang is ze niet met deze hertog getrouwd. Hij wordt in 1537 namelijk vermoord door een van zijn verre neven, Lorenzino de Medici. In 1538 zal ze voor een tweede keer huwen. Op 4 november van dat jaar verbindt ze zich in Rome in de echt met een kleinzoon van paus Paulus III, Ottavio Farnese. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren. Alessandro, de latere landvoogd van de Spaanse Nederlanden, en diens tweelingbroer Carlo. De laatstgenoemde overlijdt echter binnen een jaar. Ze woont een lange tijd zowel in Rome als in Parma. Maar hier komt een einde aan, als ze in 1559 door haar halfbroer, koning Philips II, benoemd wordt tot landvoogdes over de Nederlanden. Aanvankelijk laat ze zich nauw bijstaan door kardinaal Antoine Perrenot de Granvel. Dit houdt op als ze de kardinaal ervan verdenkt dat hij een huwelijk van haar zoon met een Oostenrijkse prinses bij de koning niet heeft gesteund. Nadat de kardinaal is vertrokken, komt Margaretha van Parma meer en meer onder invloed van de Nederlandse edelen te staan. In de Nederlanden is in die periode natuurlijk een opstand gaande tegen de katholieke kerk. Het is de reformatie. Op talloze plekken in het land worden hagenpreken gehouden. Kerkdiensten in de open lucht, waar de katholieke kerk openlijk bekritiseerd wordt. Maar Margaretha vreest de opkomst van de protestanten. Vooral omdat de hagenpreken steeds drukker bezocht worden. Ook door gewapende lieden. In 1565 richt de lage adel het Compromis des Nobles op, of het Compromis der Edelen. Als Margaretha's zoon, en die naam hebben we ook al gehoord, Alexander Farnese, in december 1565 in Brussel met Maria van Portugal trouwt, komen de edelen bijeen en schrijven ze een tekst waarin ze eisen dat de inquisitie haar werkzaamheden beëindigt. De verbonden edelen beloven elkaar plechtig in hun strijd met bloed en goed bij te staan. Het opgestelde compromis verspreidt zich hierna snel en in de eerste maanden van het jaar 1566 sluiten enkele honderden andere edelen zich bij het verbond aan. Zowat 200 edelen van het compromis brengen op 5 april 1566 een bezoek aan Margaretha van Parma. Ze leggen hun wensen aan haar voor, maar ze komt hen niet tegemoet. De landvoogdes belooft wel bij koning Philips II te zullen pleiten voor een aanpassing van de inquisitie. Maar dat is maar een magere toezegging in de ogen van de edelen. Op 8 april volgt een tweede bezoek. En vervolgens zal ze de wijzigingen toezeggen deze direct door te voeren. Dat hield in dat het Calvinisme openlijk werd gemanifesteerd. De katholieke landvoogdes ziet dit met zorg aan en besluit een gewapend optreden voor te bereiden.
Wanneer op 14 augustus 1566 de beeldenstorm uitbreekt, komt de zaak helaas in een stroomversnelling. Margaretha ontvangt opnieuw de afgevaardigden van het compromis en zegt toe alle geloofsonderzoeken te staken als de leden van het compromis beloven op te treden tegen de beeldenstormers. Het bericht over de beeldenstorm bereikt ook de Spaanse koning Filips II. En deze besluit de hertog van Alva naar de Nederlanden te sturen. Deze Spanjaard heeft in zijn militaire carrière reeds bewezen zaken stevig in de hand te hebben en krijgt de opdracht de problemen in het noorden met militair geweld op te lossen. Wanneer de hertog van Alva in Brussel arriveert, legt Margaretha van Parma haar functie uit protest neer. Ze voelt duidelijk niks voor de methode van dit hardhandig militaire ingrijpen. Ze vertrekt op 30 december 1567 naar Italië en verblijft vervolgens in Aquila, Rome en Parma. In 1580 zal Margaretha terugkeren naar de Nederlanden. Koning Filips II wil dat ze er de burgerlijke macht gaat uitoefenen en dat haar zoon Alexander Farnese enkel nog de militaire macht houdt. Margaretha's zoon protesteert hier echter succesvol tegen. Koning Filips II besluit dat hij de volledige macht mag behouden. Margaretha blijft nog tot 1583 in de Nederlanden en daarna keert ze terug naar Italië. Uiteindelijk zal zij overlijden op 18 januari 1586 in de Italiaanse stad Ortona. En met die geschiedenis in onze pelgrimsrugzak trekken wij richting de kerk van Sint Walburga, die zeer zwaar heeft geleden onder deze beeldenstorm. Dat is het volgende dat wij samen mogen ontdekken. Zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Oudenaarde. We hebben een uitgebreid bezoek kunnen brengen aan het indrukwekkende museum Mouw Oudenaarde, waar we dus de pracht van de wandtapijten en ook een stukje de politieke geschiedenis van Oudenaarde zijn tegengekomen. Dat staat ons toe om de geschiedenis van dit deel van ons land beter te begrijpen. Ook de wijze waarop de kerk enorm heeft geleden onder de beeldenstorm in deze streek, dat is iets wat wij een volgende keer zeker zullen samen ontdekken. We zijn nog steeds onderweg naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare, het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht. Maar dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw

0: Uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade.
4: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
6: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we op reis naar Guinea. Guinea-Conakry. Het is een West-Afrikaans land aan de Atlantische Oceaan. Het land ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust. Guinea grenst aan maar liefst 6 landen. In het noorden Guinea-Bissau en Senegal, in het oosten Mali en Ivoorkust en in het zuiden Sierra Leone en Liberia. Het land is ongeveer 8 keer zo groot als België. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 245.857 vierkante kilometer. Men schat de inwoners tussen de 14,5 miljoen en de 15,4. De hoofdstad en grootste stad is Conakry. Guinea wordt trouwens vaak Guinea-Conakry genoemd ter onderscheiding van Guinea-Bissau en Equatoriaal Guinea. Wat is de taal? Wel, de officiële taal is eigenlijk Frans. Het is een erfenis uit de koloniale periode. Dit wordt ook gebruikt in het onderwijs en bij de overheid. Nationale talen zijn er veel. Er worden tientallen lokale talen gesproken. De 3 grootste zijn Pular, Fula, Maninka, of ook Mandika genoemd, en Susu. Guinea-Conakry, dit land, behoort volgens internationale maatstaven tot de armere landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens en werkt in de landbouw. Het land is paradoxaal genoeg extreem rijk aan grondstoffen. Guinea beschikt over 's werelds grootste voorraad bauxiet, de grondstof voor aluminium. En grote voorraden ijzererts, goud en diamant. Maar politieke instabiliteit, corruptie en gebrekkige infrastructuur zorgen er echter voor dat de bevolking hier historisch gezien weinig van terugziet. We hebben het daar juist gehad over enkele grote talen, nationale talen die er gesproken worden. Die behoren eigenlijk ook tot diverse etnische groepen. En we gaan enkele van die etnische groepen samen overlopen. De 3 voornaamste. Ten eerste heb je de Fulani. Dat is ongeveer 33-40% van de bevolking. Dan Mandika. Dat is ook 30% van de bevolking, vooral in het oosten. Susu. Dat is 20% van de bevolking die tot deze etnische groep behoort. Dat is vooral in de kustregio rond Conakry. En dan heb je ook nog kleinere groepen zoals de Kisi, Guerzé en Toma in het bosrijke zuidoosten. Wat zijn de geloofsovertuigingen in Guinea-Conakry? 85-89% van de bevolking is moslim, vrijwel uitsluitend soenitisch. 7-11% van de bevolking behoort tot de christenen. Dan heb je ook nog traditionele godsdiensten dat ze daar hebben. Dat is een 2-5%. En men schat van het aantal katholieken dat zij 2,3-3% van de totale bevolking tellen. Ze vormen eigenlijk het grootste deel van de christelijke gemeenschap in het land. Ze wonen voornamelijk in de hoofdstad Conakry en in de zuidelijke bosregio Guinée-Forestière, ook genoemd. En nu kunnen we het land Guinea-Conakry al een beetje meer situeren op de wereldkaart, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan natuurlijk Radio Maria van daar ontdekken. Hiervoor bellen we met Don Pierre. Hij is de programmadirecteur van Radio Maria Guinea-Conakry.

0: La Radio Maria était déjà ici. Non, c'est pas comme je disais, ce n'est pas la Radio Maria, mais c'est la radio Voix de la Paix. Et c'est comme une société, donc comme une radio communautaire. Et c'est né comme ça. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais ce n'était pas encore réellement sous forme de Radio Maria. C'était une radio commerciale. Et les premiers ont commencé comme ça.
1: Wel, de radio. Wel, praktisch gezien was Radio Maria hier al. Wel, het is niet echt helemaal juist, want het is niet Radio Maria, maar het is de radio Stem van de Vrede. En het is eigenlijk, moet je het zien als een vennootschap. Het was een gemeenschapsradio. Zo is het dus ontstaan. En alles is eigenlijk zo'n 10 jaar geleden begonnen. Maar het was nog niet echt de vorm van Radio Maria. Het was eerst een commerciële radio. En de eerste die daarmee zijn begonnen, zijn geleidelijk aan gegroeid.
0: Et progressivement, avec l'accord de la famille mondiale, et ils avaient envoyé un premier matériel, et après qui a été repris, parce que ce n'était pas facile l'implantation complète. Et finalement, il y a juste 6 ans, alors que la radio a commencé à fonctionner avec la dynamique de Radio Maria.
1: Het is een beetje een ingewikkelde geschiedenis. Alles is dus zo'n 10 jaar geleden begonnen. En dan is de radio wat geëvolueerd van commerciële radio naar gemeenschapsradio. En met de instemming van de wereldfamilie van Radio Maria hadden zij materiaal gestuurd. Daarna werd dat teruggenomen omdat het een hele ingewikkelde situatie was, maar uiteindelijk. Het is zo'n 6 jaar geleden dat de radio daar is beginnen te functioneren zoals Radio Maria, met de dynamiek van Radio Maria.
0: Donc, Monseigneur Moïse Tinquiano, qui a repris et qui a fait l'installation, donc a travaillé pendant 4-5 ans, et après moi, je suis venu. Donc, c'est une radio qui a connu un peu de mouvement, voilà, avant d'être comme elle est aujourd'hui.
1: En dus priester Moïse Tinciano, die ondertussen bisschop is geworden, die heeft die gemeenschapsradio overgenomen en samen met de wereldfamilie van Radio Maria de installaties gedaan. Hij heeft dan 4 à 5 jaar gewerkt voor Radio Maria, oftewel om het juist te zeggen, Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry, en daarna is hij tot bisschop benoemd. En ondertussen ben ik hier als directeur. Het is dus een radio die reeds het nodige heeft meegemaakt voordat deze radiostation gegroeid is tot hetgeen dat het vandaag is. En ik vraag aan vader Pierre als ik het juist heb begrepen. Dus om het kort samen te vatten, het is dus Radio Stem van de Vrede, dat is eigenlijk de naam van Radio Maria in Guinea-Conakry. Het was begonnen als een commerciële radio, ook een gemeenschapsradio. En daarna is het eigenlijk veranderd en geworden een radio met diezelfde dynamiek als Radio Maria overal ter wereld. En het maakt dus gewoon ook deel uit van de wereldwijde familie van Radio Maria. Die vraag stel ik aan de directeur.
0: Bien sûr, elle fait partie de la famille mondiale et voilà pourquoi et on est tout le temps aux rencontres que la famille mondiale organise pour tous les directeurs. Et maintenant, c'est la famille mondiale qui gère tout. Voilà, donc la famille mondiale nous amène même des techniciens et des volontaires pour nous aider pour nous former, pour former nos bénévoles qui sont là. Donc, c'est vraiment pour la famille mondiale.
1: We maken inderdaad zeker en vast uit van de wereldwijde familie van Radio Maria. We zijn bijvoorbeeld ook altijd aanwezig bij de bijeenkomsten die de wereldfamilie organiseert voor alle priesterdirecteurs. Maar het is echt de wereldfamilie van Radio Maria die Radio Maria of Radio Stem van de Vrede beheert.

0: voor ons. Ze zorgen voor het technische apparatuur, ze sturen technici naar ons als het nodig is en ook hun vrijwilligers om ons te helpen bij het opleiden. En bijvoorbeeld ook het opleiden van de vrijwilligers ter plaatse. We zijn dus echt een deel van de grote familie van Radio Maria. En ik stel dan natuurlijk de vraag die waarschijnlijk velen onder jullie zich stellen: waarom dan de naam behouden Stem van de Vrede en niet zoals overal Radio Maria? En vader Pierre antwoordt ons het volgende.
1: Voix de la paix à cause de la politique gouvernementale. Gouvernement n'admet pas encore des radios de confession chez nous ici.
0: En vader Pierre antwoordt: ja, dat klopt. We hebben de naam Stem van de Vrede gehouden omwille van het overheidsbeleid. Onze regering staat geen enkele radio toe die een godsdienstig karakter heeft. Een confessionele radio wordt hier niet toegestaan.
1: Donc ça peut être sous voilà, la responsabilité de l'Église, comme les musulmans, ils en ont aussi, ils ont des radios confessionnelles, mais qui ne sont pas confessionnelles, comme ça. Donc sur la carte, c'est communautaire ou c'est commercial. Mais nous, voilà, c'est une radio communautaire, c'est même société, voilà, Radio Voix de la Paix, mais c'est pratiquement Radio Maria, voilà.
0: En vader Pierre legt ons nog uit: het kan dus onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen, zo'n radio. Net zoals bij de moslims, die hebben ook veel radiostations, confessionele radiostations, maar die zijn niet zo confessioneel als zodanig. Dus op papier eigenlijk, zo moeten we het zien, op papier is het een communautaire radio of een commerciële radio, maar wij, ja, wij zijn dan weer een gemeenschapsradio. Het is eigenlijk dezelfde vennootschap, de radio Stem van de Vrede, maar eigenlijk is dat gewoon Radio Maria.
1: Suivons les instructions de Radio Maria.
0: Oui, c'est ça. Et alors, c'est une radio qui passe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24?
1: 24 heures sur 24, si, si.
0: En vader Pierre zegt nog dat ze uiteraard de instructies van de wereldfamilie van Radio Maria volgen, zoals elke Radio Maria wereldwijd, omdat we allemaal tot diezelfde familie behoren. Ik vraag hem nog, als het een radiostation is, Voix de la Paix, Stem van de Vrede, die 7 dagen op 7 uitzendt, 24 uur per dag, en hij antwoordt ons inderdaad dat dat klopt. En hij voegt er nog aan toe dat het een zeldzame radio is in Guinea-Conakry, die trouwens 24 uur per dag uitzendt.
1: C'est une des rares radios en Guinée qui émet 24 heures sur 24.
0: En ik zeg aan vader Pierre dat ze zeer goed werk verrichten als ze een van de weinige radio's zijn die 24 uur per dag uitzenden. En hij antwoordt:
1: ben, on tente. On a juste quelques difficultés parce que on n'a pas un grand nombre d'auditeurs. À cause de la position même de la radio. Donc c'est vraiment au fond de Conakry et la majeure partie est prise par la mer. Et donc et ceux qui nous écoutent ne font même pas 3-4 paroisses quoi sur la ville de Conakry. Ouais.
0: Wel, we proberen ons best te doen, antwoordt vader Pierre. We hebben alleen wat moeilijkheden, omdat we niet echt een groot aantal luisteraars kunnen bereiken vanwege de ligging van de radio zelf. Wij zitten echt in Conakry, dat is aan de kust, en zeg maar het grootste deel van onze frequenties wordt ingenomen door de zee. En degenen die naar ons kunnen luisteren, die wonen eigenlijk niet eens in 3 à 4 parochies rond de stad Conakry. En dat interesseert ons natuurlijk, beste luisteraars. Ik vraag aan vader Pierre: vertel ons, hoeveel luisteraars heeft u? Zenden jullie uit via FM-frequenties of meer via het internet? Hoe is jullie systeem helemaal opgebouwd? En hij legt ons het volgende uit.
1: Alors, nous transmettons surtout par la fréquence FM. Donc notre fréquence c'est 100.7 FM 100.7. Et c'est avec ça. Mais bon, notre monde actuel n'est pas tellement un monde de radio stable. Alors, nous sommes en train de nous ouvrir progressivement vers les réseaux sociaux. Et nous avons Facebook et surtout avec l'application Radio Maria mondiale. Et nous partageons ça aux gens donc qui peuvent nous suivre via application Radio Maria.
0: Wel, we zenden vooral uit via FM-frequentie. We hebben er eentje en onze frequentie is FM 100.7. En dat is het eigenlijk. Maar goed, onze huidige situatie is niet echt een stabiele en we zijn eigenlijk geleidelijk aan het openstellen om uit te zenden ook via sociale media. We hebben Facebook bijvoorbeeld, waar we veel live op gaan. En vooral ook natuurlijk de applicatie die men wereldwijd kan beluisteren, gratis Radio Maria Play. En we delen dat natuurlijk met onze mensen, met onze luisteraars. Via de applicatie, de gratis applicatie van Radio Maria, kunnen ze zo Radio Maria, of eerder Radio Stem van de Vrede, beluisteren waar ze ook zijn met hun gsm.
1: Ça fonctionne plus que les auditeurs, les fixes qui sont là et qui ont la radio à la maison. Parce que tout le monde sort à la recherche du quotidien, donc on n'a pas le temps d'écouter la radio. Comme ça, seulement le soir, quand ils rentrent, ceux qui ont les radios, ils peuvent les écouter.
0: En vader Pierre legt nog uit. Voor ons werkt dat dus beter dan de vaste luisteraars die daar zijn en thuis een radio hebben en niet gaan werken, de oudere luisteraars. En dus voor alle andere luisteraars is die gratis applicatie voor ons van groot belang, als ook het uitzenden via Facebook, aangezien iedereen elke dag op pad gaat voor zijn dagelijks leven. Men heeft dus ook trouwens niet altijd tijd om naar de radio te luisteren. Alleen 's avonds, wanneer ze terugkeren, degenen die dan een radio hebben, kunnen er naar luisteren. En daarom, met die applicatie en sociale media, kunnen we ze toch nog bereiken.
1: Voilà un peu comment on fonctionne. Les réseaux sociaux, ça va, on a une page Facebook qu'on alimente avec nos sorties, nos événements. Et l'application Radio Maria aide beaucoup aussi parce que partout où on part, la première chose à partager, c'est l'application.
0: Oui.
1: Pour ceux qui ont des Android, et comme tout le monde en a. Bon, mais là aussi, malheureusement, les gens y passent plus de temps sur d'autres choses que sur l'essentiel, quoi.
0: Ça, c'est pas qu'en Guinée, je pense, hein.
1: Ouais, c'est notre monde d'aujourd'hui, ouais.
0: Zo zegt vader Pierre. Dit is een beetje hoe wij functioneren hier met radio. Voix de la paix, stem van de vrede in Guinée-Conakry. Via sociale media, dat gaat wel. We hebben een Facebookpagina die we vullen met onze uitstapjes, evenementen, fragmentjes. En zoals ik reeds zei, de applicatie van Radio Maria helpt ook enorm. Want waar we ook naartoe gaan, het eerste wat we delen is de applicatie voor degenen die een Android hebben. En bijna iedereen heeft zo'n mobiele telefoon. Maar ja, helaas besteden mensen daar ook meer tijd aan andere dingen dan aan het essentiële. Ik zeg aan vader Pierre dat dat wellicht niet alleen voor Guinea-Conakry is. En hij antwoordt: dat klopt, dat is onze wereld van vandaag. En ik heb nog enkele vragen voor vader Pierre. Een van die vragen is natuurlijk dat ze een groot land hebben qua oppervlakte. Als ik me niet vergis, is dat ongeveer 8 keer zo groot als België. En ik vraag me af, als ze voor de toekomst projecten hebben om ervoor te zorgen dat Radio Maria bekend wordt in het hele land, Radio Stem van de Vrede dus. Of is de bekendheid van hun radio al zo goed dat heel veel mensen die kennen? En hij antwoordt ons het volgende.
1: Alors, et les gens nous connaissent juste en nous voyant parce qu'on a des gilets de radio et partout il y a des événements, on est présent. À part ça, non. Et nous avons de grands projets pour que la radio soit dans tous les diocèses. Actuellement, nous avons 5 diocèses et depuis déjà 2 ans, j'ai donné la demande, j'ai présenté la demande de 2 diocèses. Et même à Conakry, nous avons présenté la doléance pour une extension, parce que là où nous sommes vraiment, c'est coincé.
0: Wel, mensen herkennen ons wel als ze ons zien, want we dragen dan bijvoorbeeld truien of hesjes van de radio. En we gaan naar elk evenement dat door de kerk georganiseerd wordt. Maar verder niet echt. En we hebben echt grote plannen om de radio in alle bisdommen te krijgen. We hebben momenteel 5 bisdommen. En al sinds ongeveer 2 jaar geleden heb ik een officiële aanvraag ingediend. Ik heb de aanvraag ingediend voor 2 bisdommen. En zelfs hier in Conakry hebben we een verzoek ingediend voor een uitbreiding. Want daar waar we nu zitten, ja, zitten we krap, zitten we wat klem. Maar het project is dus aanvaard. Radio Maria, de wereldfamilie, helpt ons echt stap voor stap.
1: Et le projet a été accepté, donc la Radio Maria est en train de nous aider petit à petit. On est en train d'implanter un pylône dans une paroisse un peu au centre de Conakry. Et nous espérons qu'à partir de là-bas, nous aurons un plus large d'auditeurs, quoi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
0: We zijn bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een zendmast in een parochie, een beetje in het centrum van Conakry. En we hopen dat we vanaf daar een groter bereik van luisteraars zullen hebben. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Het project is er in ieder geval.
1: En tout cas, le projet est là. Le projet, c'est pour que chaque diocèse ait, ne serait-ce qu'un studio mobile qui peut émettre lors des cérémonies, mais pourquoi pas un studio fixe. Voilà, là, on le souhaite. Mais pour la zone de Conakry, en tout cas, on est en voie. On est en voie. La famille mondiale est en train de nous suivre progressivement. Bon, les moyens sont beaucoup limités, les moyens financiers sont beaucoup limités, donc on va avec, on fait avec. Voilà. Mais le pylône est déjà, commence déjà à sortir de terre et on est content.
0: En het eigenlijk groter project dat daarachter is, is dat elk bisdom op zijn minst een mobiele studio zou hebben om te kunnen uitzenden tijdens eucharistievieringen of evenementen van de kerk. Maar ja, waarom geen vaste studio? Dat hopen we. Maar voor de zonen van Conakry zijn we in ieder geval op de goede weg. De wereldfamilie van Radio Maria volgt ons goed op. De middelen zijn natuurlijk erg beperkt. Die financiële middelen. Dus we roeien met de riemen die we hebben. En we redden ons ermee, dankzij de vrijgevigheid van de luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Maar allemaal goed nieuws eigenlijk, want de zendmast begint al uit de grond te rijzen. En we zijn zeer blij. En we horen dat vader Pierre veel ideeën heeft. Mobiele studio's in elk bisdom, misschien zelfs vaste studio's in elk bisdom. Hij lijkt toch wel veel toekomstplannen te hebben voor Radio Stem van de Vrede in Guinea-Conakry. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Oui, on a vraiment un projet, des projets, parce qu'actuellement, comme beaucoup de choses se font sur le net, et on voudrait aussi que progressivement arriver à la télévision, pourquoi pas? Voilà, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut bien arriver à la télévision. Est-ce que beaucoup nous souhaitent que si on peut avoir accès à la télévision? Mais avant la télévision, on voudrait commencer à utiliser les webcams au niveau de notre studio.
0: Des
1: Bon, ça aussi,
0: studios.
1: c'est un projet. Voilà, c'est un projet que nous avons, mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce ça va être réalisé, jusqu'à quand.
0: Ja, vertelt vader Pierre, we hebben echt talloze plannen. Omdat veel dingen tegenwoordig via internet gebeuren, zouden we ook geleidelijk aan naar video's willen gaan, naar televisie. Waarom ook niet? Zoals in vele andere landen kunnen we dan ook via video het evangelie bij de mensen krijgen. Het is ook de wens van vele mensen. Maar voor de televisie willen we dan beginnen met het gebruiken van webcams in onze studio's. Dat is ook een project, misschien een tussenproject voordat we naar televisie eventueel zouden overgaan. Wanneer dat allemaal gerealiseerd zal worden, wel, dat zien we dan wel. En dat vergt altijd tijd natuurlijk, het zijn grote projecten. En vader Pierre zegt nog...
1: Prends du temps, oui. C'est ça, les projets ne manquent pas, mais bon, on ne peut pas vivre de projet en projet, il faut commencer à réaliser au moins le peu qui est là.
0: Absolument.
1: Mais on a de bons projets quand même, on a un projet de voiture aussi qui peut nous aider à nous déplacer, parce que parfois avec les pluies, avec les taxis, c'est pas très, très gai, quoi.
0: En vader Pierre zegt nog, dat vergt inderdaad veel tijd, zo is het. Aan projecten geen gebrek, aan toekomstplannen geen gebrek. Maar we kunnen niet van project tot project leven. We moeten op zijn minst het klein beetje dat er is, concreet gaan realiseren. En dat zullen mooie dingen worden. We hebben trouwens ook nog een ander project, dat met de radio samenloopt, is dat we een auto zoeken. Om ons te helpen met onze verplaatsingen. Want soms is het bijvoorbeeld heel veel regen en met de taxis ons materiaal gaan vervoeren en zo verder, dat is allemaal niet echt handig, zeg maar. En ik heb toch nog wel enkele vragen voor vader Pierre. Over de vrijwilligers die bij de radio helpen, hoeveel zijn er dat? Hebben ze een vast team daar bij Radio Stem van de Vrede? Vader Pierre... Legt onze team uit.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Alors, et au début, nous étions près de 16 personnes. Mm-hmm. Et quand je venais à la radio, donc il y avait 16, plus le directeur, 17. Mais bon, en voyant le travail qui était là, et les bénévoles, la plainte ou les plaintes même des bénévoles, j'étais obligé de réduire le nombre.
0: Wel, in het begin waren we met bijna 16. 16 personen en toen ik bij de radio kwam, waren we dus 16 plus de directeur, dat is 17. Maar goed, gezien het werk dat er lag en het aantal vrijwilligers die ons hielpen, wel was ik genoodzaakt om het aantal te verminderen. Vandaag de dag zijn we met 10. In totaal dus 10 plus mijzelf natuurlijk.
1: En ce jour, nous sommes 10. Voilà, en tout, donc 10 plus moi, bien sûr. Et j'ai demandé aussi à l'évêque de m'aider à avoir de me donner un autre prêtre. Donc nous sommes actuellement deux prêtres. Lui vient me seconder de temps en temps, quoi, en cas d'absence.
0: En vader Pierre legt uit. Ik heb de bisschop ook gevraagd om mij te helpen en een tweede priester te geven. In totaal zijn we hier bij onze Radio Maria dus, onze Radio Stem van de Vrede, met twee priesters. Hij komt mij af en toe aflossen, zeg maar, in geval van afwezigheid.
1: Voilà, donc il y a un prêtre avec moi, un jeune prêtre, et qui est avec moi, plus les autres. Voilà, il y a donc les animateurs, il y a la coordinatrice qui est là, et l'administrateur, les techniciens. Mais nous sommes un peu plus compacts maintenant.
0: En dus heb ik een jonge priester bij me. En er zijn dus natuurlijk de redactiemedewerker, de coördinatrice, de technieker. Maar we zijn dus wat compacter geworden. Ons team is wat compacter geworden, ondanks de werklast. En waarom? Wel ja, het is nu eenmaal zo dat de financiële middelen beperkt zijn. Ik kon niet al die mensen betalen. En het is waar, velen zijn ook deels vrijwillig. Maar dat is het enige dat ze hebben.
1: Malgré la charge du travail. Pourquoi? Parce que, au fait, les moyens financiers étant limités, donc je ne pouvais pas garder tout ce monde-là. Et c'est vrai, ce sont des bénévoles, mais ils ne comptent que sur ça.
0: We hebben de radio al wat beter leren kennen, ook het team. En ik vraag aan vader Pierre als hij ons kan uitleggen hoe belangrijk het is dat Radio Maria, Radio Stem van de Vrede, aanwezig is in Guinea. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Radio Voix de la Paix, pour nous, c'est très important parce que déjà, le nom, il est commun. Donc, ce n'est pas Radio Maria qui est spécifique. Et la paix, c'est notre vision commune pour le pays. Donc, et tous les leaders travaillent pour la paix de la population. Donc, déjà, quand les gens entendent Radio Voix de la Paix, ils sont contents. Que ce soit musulmans, chrétiens, ils sont contents parce qu'ils se disent vraiment, c'est des gens qui œuvrent pour la paix. Et nous faisons vraiment la promotion de la paix.
0: Wel, ten eerste, Radio Stem van de Vrede is voor ons zo belangrijk. De naam zegt het al. Het is niet Radio Maria met die naam, maar het is Radio Stem van de Vrede. En vrede is onze gezamenlijke visie voor het land. Alle leiders werken voor de vrede. De vrede onder de bevolking. Dus wanneer mensen horen Radio Stem van de Vrede, maakt het ze blij. Of ze nu moslim zijn of christelijk. Ze zijn blij omdat ze echt denken, dit zijn mensen die zich inzetten voor de vrede. En wij promoten die vrede ook echt.
1: Nous avons des émissions, c'est vrai. Parfois, les responsables de Radio Maria pour Afrique, ils tapent dessus, ils nous tapent dessus pour dire, ah, vous faites moins de prières. Mais si, on se base sur les émissions de promotion humaine, de promotion pour la paix, pour la justice, la sensibilisation. Et donc, la radio a un certain impact en Conakry, surtout à Conakry, pour ceux qui nous suivent.
0: We hebben dus vele uitzendingen rond vrede. Dat is waar. En soms geven de verantwoordelijken van Radio Maria voor Afrika ons zeggen van, nou, jullie bidden te weinig. Maar naast het gebed gaan wij ook uitzendingen rond menselijke promotie. Promotie van de vrede, gerechtigheid, bewustwording, vorming, menselijke vorming. En dan heeft de radio zeker ook een impact. En in Conakry, vooral in onze hoofdstad, voor de mensen die naar ons luisteren, wel, de reacties die we krijgen op onze uitzendingen zijn zeer positief.
1: Ils aiment bien nos émissions, les gens qu'on invite. Parfois, ce n'est pas facile d'avoir aussi des gens sérieux. Voilà. Et il y a de ces moments, je suis obligé de couper moi-même, parce que quand je suis quelqu'un qui ne donne pas comme on veut, mais on est obligé de couper, de passer à autre chose. Mais l'impact de la radio, ça se fait sentir. Et surtout quand nous sommes sur le terrain, on voit que c'est la radio Voix de la Paix. Voilà, et nous avons nos banderoles, nous avons nos kakimonos. Donc dès que les gens voient, il nous apprécie en disant, ah ben, c'est un groupe qui œuvre pour la paix.
0: En vader Pierre vertelt nog, soms is het natuurlijk niet makkelijk om serieuze sprekers te vinden. Dat is voor elke Radio Maria zo, vermoed ik. Op sommige momenten ben ik zelfs genoodzaakt om in te grijpen, wanneer mensen iets zeggen die niet brengt wat we wensen te brengen. We zijn dan genoodzaakt om in te grijpen en over te gaan naar iets anders. Maar de impact van de radio is zo merkbaar. En vooral merken we dat wanneer we op het terrein zijn. Dan ziet men het Radio Maria, Radio Stem van de Vrede groep en dan zeggen ze, oh, kijk, dat is die groep die werkt voor de vrede. We hebben dan onze spandoeken, onze roll-ups en dat gaat altijd goed. En die rol van Radio Maria om te werken aan vrede in het eigen land, dat is ook een zeer belangrijke rol, zeg ik. Vader Pierre antwoordt.
1: Oui, c'est un rôle important, et surtout pour nous. Déjà, dans la sous-région, il y a trop de mouvements, et même en Guinée. Voilà, trop de mouvements et le pays, tout le temps, on prône la paix par-ci, par-là, et c'est beau. Et je pense même que c'est à cause de ce nom qu'on nous accepte encore un peu.
0: Oui.
1: Voilà, hein. Voilà, qu'on nous accepte, parce que les gens savent déjà qu'ils savent que c'est une radio chrétienne. Bon, comme ça. Même si sur le papier, c'est une radio commerciale, communautaire.
0: En vader Pierre zegt: ja, dat is een belangrijke rol voor ons. En u moet weten, er zijn veel bewegingen in de superregio en ook in Guinea. En soms te veel bewegingen. En in het land blijven we voortdurend pleiten voor vrede, hier en daar. En dat is heel mooi. Ik denk zelfs ook dat het dankzij deze naam is dat men ons enigszins nog accepteert. En ze accepteren ons omdat eigenlijk de mensen wel weten dat we een christelijke radio zijn. Ook al, ja, is het op papier een commerciële gemeenschapsradio.
1: Mais ils nous voient à l'œuvre. Voilà. Même quand il y a des événements où il y a le gouvernement, on voit radio, voix de la paix. Bon. Voilà. Mais ils savent, parce que l'Église a beaucoup de crédit encore en Guinée, et c'est notre chance, c'est notre grâce. Voilà. On croit beaucoup à l'Église, et tout cas, on est là. On est là pour ça.
0: En ze zien ons dan aan het werk op evenementen, ook op evenementen waar de regering is. Ze zien dan radio Stem van de Vrede. En u moet weten natuurlijk, de kerk heeft nog steeds veel aanzien in Guinea-Conakry. En dat is onze kans, dat is onze genade, te kunnen werken rond vrede. Radio Stem van de Vrede, de stem van Maria. En men gelooft sterk in de kerk. En we zijn er om haar te dienen. En beste luisteraars, ik heb dan natuurlijk, zoals gewoon, nog een laatste vraag aan Don Pierre, aan vader Pierre, namelijk als hij nog een laatste boodschap heeft voor onze luisteraars, voor jullie, beste luisteraars.
1: Un dernier message, c'est avant tout de dire un grand merci à tous nos auditeurs, auditrices, nos internautes qui nous suivent partout. Voilà, parce que même du côté de l'Europe, il y a beaucoup de Guinéens qui nous suivent via l'application Radio Maria. C'est de les saluer, de les remercier d'être toujours en notre compagnie.
0: Wel, een laatste boodschap is in de eerste plaats om een grote dankjewel te zeggen aan al onze luisteraars. Ook degenen die ons volgen vanuit heel de wereld via de applicatie Radio Maria Play. Ik wil hen allemaal groeten van ganser harte en bedanken dat ze altijd in onze gezelschap zijn.
1: Et remercie aussi nos chers donateurs, nos bienfaiteurs et la famille mondiale hein, qui est toujours à notre écoute. Ils sont proches de nous, ils nous suivent, ils nous accompagnent. En tout cas, merci. Et la Radio Maria, c'est vraiment une compagne, moi je le dis toujours, c'est une compagne de vie. C'est vrai, la radio nous accompagne, mais c'est surtout Marie qui nous accompagne.
0: En natuurlijk wil ik ook alle weldoeners wereldwijd bedanken. En de wereldfamilie van Radio Maria bedanken dat ze altijd naar ons luisteren. Ze staan dicht bij ons. Ze volgen ons, ze begeleiden ons. Dank u wel. En Radio Maria is een echt metgezel. Ik zeg het altijd, het is een levensgezel. Het is waar, de radio begeleidt ons. Maar het is vooral onze lieve vrouw die ons begeleidt.
1: Donc, suivre Radio Maria, c'est vivre cette amitié avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, je pense que moi, je la tiens toujours comme une maman qui me dit, il faut faire ce que mon fils vous dit. Voilà, hein, faites tout ce qu'il vous dira.
0: Dus luisteren naar Radio Maria is deze vriendschap met de Maagd Maria beleven. En de Maagd Maria beschouw ik altijd als een moeder die tegen mij zegt: je moet doen wat mijn zoon je zegt. Voilà, doe wat hij u zeggen zal.
1: Et donc, à chaque jour, chaque matin, quand je viens à la radio, c'est la première idée, dit Marie, voilà, et permet que je sois à l'écoute de ton fils. Et je pense que la Radio Maria nous aide vraiment à rester à l'écoute du Maître, à l'écoute du Christ. Donc, merci beaucoup à vous tous qui êtes à l'écoute du Christ par Marie, notre Mère. Et merci à ces bénévoles qui travaillent pour le rayonnement de l'Évangile et pour l'affermissement de la foi à travers la Radio Marie.
0: En dus zegt vader Pierre, elke dag, elke ochtend wanneer ik naar de radio kom, is dat de eerste gedachte. Ik zeg dan, Maria, zorg dat ik vandaag kan luisteren naar uw zoon. En ik denk dat Radio Maria ons, ieder van ons, echt helpt om naar de Meester te luisteren, naar Christus te luisteren. En daarom ook hartelijk dank aan jullie allen die luisteren naar Christus doorheen Maria, onze moeder. En ook dank aan al die vrijwilligers die werken of dat het evangelie zou uitstralen en het geloof zou verdiept worden via Radio Maria.
1: Et merci à vous aussi, Marianne. Merci au Père Carlo. Nous avons connu le Père Carlo comme une personne vraiment sympa, merveilleuse. Et il nous tient à cœur. Nous le tenons aussi à cœur. Voilà, donc nous l'aimons beaucoup. Nous vous aimons tous. Et nous prions pour que cette évangélisation par Marie à travers la radio atteigne les cœurs et les milieux, tous les milieux. En tout cas, merci beaucoup et nous restons à votre disposition.
0: En ook dank aan jou, Marianne. Dank aan heel het team van Radio Maria België. En ook aan priester Carlo. We kennen priester Carlo. Echt heel sympathiek, prachtig persoon. En hij ligt ons nauw aan het hart. We hebben hem heel graag. En we houden van jullie allemaal. En we bidden samen dat deze evangelisatie door Maria, via haar radio, de harten en vele mensen bereikt in alle milieus. In ieder geval, hartelijk dank. En we blijven met Radio Stem van de Vrede, Guinea-Conakry, tot jullie beschikking. Dank jullie wel. En uiteraard danken we vader Pierre voor het gesprek. En we zijn dankbaar dat we zo Radio Voix de la Paix, Stem van de Vrede, hebben beter leren kennen. Een Radio Maria op het Afrikaans continent, namelijk in Guinea-Conakry.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, Père Pierre. Merci.
1: Merci à vous aussi. Et
0: on prie pour vous.
1: Que Dieu bénisse notre ministère. Vraiment, merci. Nous aussi, nous aussi.
0: En het is hoog tijd om deze uitzending af te sluiten, beste luisteraars. Tot de volgende keer.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag steken wij van wal met kamermuziek van Wolfgang Amadeus Mozart, gevolgd door een heel mooi fluitconcerto van Antonio Vivaldi op altblokfluit. Als vocaal religieus gedeelte volgt daarna een anoniem Alleluia, Behold the Bridegroom en een totaal Pulchra es Maria. Ten slotte klinkt het vierdelige strijkkwartet van Jeff van Hoof, minder gekend, maar zeker mooie muziek van eigen bodem. Eerst dus het klavierquintet in mi mol groot, of S, dur, Köchelverzeichnis 452 met de drie delen, het largo allegro moderato, dan het larghetto en dan het allegretto. En dit dus voor piano, hobo, klarinet, horen en fagot. Nu, Wolfgang Amadeus Mozart leefde van 1756 tot 1791 in Oostenrijk. En met Haydn en van Beethoven wordt hij in één adem genoemd als eminent klassiek componist. Dit quintet behoort in zijn tijd tot experimentele kamermuziek, zoals ook het Kegelstadt-trio voor klavier, klarinet en altviool. En ook dit quintet met als bezetting klavier- en blazersquintet, en dat is dus hobo, klarinet, horen en fagot, is een nieuwigheid in de klassieke muziekperiode. Het is geen concerto, want elk instrument neemt evenveel deel aan het spel, dialogeert en imiteert, maar eist niet steeds de solorol op. Het werk dateert uit 1784 en Mozart zelf vond dit werk een van zijn mooiste. Nu, deel 1 staat in S of mi-mol groot en is na de inleiding snel. Het is een sonatevorm na een introducerend largo. Het hoofdthema van de piano wordt door de blazers geïmiteerd. In de doorwerking, en hiermee bedoelen we spelen met motieven, bewandelt Mozart de toonaarden la, mol, si, mol, do klein en do groot, waarna het begin terugkomt om te eindigen op twee mi-mol akkoorden. De Mannheimer blazersolisten en pianist Günther Albers zijn klaar om te beginnen en wij luisteren nu naar deel 1, het largo, Allegro moderato uit Köchelverzeichnis 452.

U hoorde deel 1 uit Mozarts Kochervezeichnis 452, Largo Allegro Moderato. Nu volgt een larghetto, een lichtbreed deel dat in C-mol of bes groot staat. Ditmaal brengen de houtblazers het openingsthema. Bij de thema-hervatting begint dan weer de piano. Er is ook een ontwikkeling met een abrupte passage in de mi-kleintoonaard, helemaal niet verwant aan de hoofdtoonaard van C-mol groot. Het trage deel in C-mol is tonaal dus verwant aan de hoofdtoon mi-bemol groot. En deze mi-mol groot of s-groot bepaalt de twee uiterste delen, de snelle delen 1 en 3. Een piano kan u zich voorstellen, maar de klavieren uit Mozarts tijd kan je niet met de 20e eeuwse piano's vergelijken. De klank ervan was helderder, transparanter, ook iets dunner en meer naar het klavicimbel op. De hobo wordt hier de sopraan van het blaaskwartet door het ontbreken van de dwarsfluit. De klarinet, door Mozart zo geliefd, verzorgt de altstem. En de hoorn is tenor, de fagot blaast de baslijn. Alle instrumenten worden voortreffelijk behandeld en van solo's voorzien. Hobo en fagot zijn dubbelrietinstrumenten, de klarinet blaast op een enkel riet en de hoorn is de koperblazer die omwille van zijn vol en edel timbre zich mag mengen onder de houtblazers. Uw aandacht voor het Larghetto Kochervezeichnis 452, deel 2 van Mozarts klavierquintet.

Van dit prachtige Larghetto word je wel even stil. En nu volgt deel 3, het Allegretto in S groot of Mi mol. Het slotdeel van Mozarts Köchelverzeichnis 452. Klavierquintet in S met Günther Albers aan de piano en de Mannheimer blazerssolisten. Dit pittig deel is korter en lichter en bestaat uit een vijfdelig rondo in A-B-A-C-A-vorm, waarvan het A-gedeelte het refrein is. Het hoofdthema verschijnt in de piano en later bij de blazers. De cadenza valt op, omdat deze niet alleen in de piano wordt gespeeld, maar over de vijf instrumenten wordt verdeeld. Dit werk inspireerde Ludwig van Beethoven tot zijn opus 16, wat eveneens een klavierquintet in S met blazers was. Mozarts werk komt uit de bloeiperiode tussen 1784 en 1788, waarin hij veel optrad in Wenen en veel muziek moest schrijven, want de Weners wilden van hem telkens wat nieuws horen. In dit quintet bracht Mozart twee werelden samen. De ietwat elitaire pianomuziek met sonates en concerti, samen dus met de volkse houtblazers, die bij Mozart in dubbele bezetting de kiem vormden voor het latere harmonieorkest. De blazerswereld dialogeert.

met de klavierelite. Beide werelden ontmoeten elkaar heel fijn in deze sublieme, geniale muziekbladzijde. Nu veel plezier nog met het slotrondo Allegretto uit Mozarts klavierquintet, Kuchelverzeichnis 452.

En zo beluisteren we maar al te graag het integrale klavierquintet in S, Köchelverzeichnis 452 van Wolfgang Amadeus Mozart, een klassieke parel uit zijn schatkist. We gaan nu een beetje terug in de tijd naar de barokperiode en begeven ons vanuit Oostenrijk zuidwaarts naar Italië, waar Antonio Vivaldi op ons wacht. Deze componist leefde tussen 1680 en 1743. Naast muziek voor strijkers schreef hij leuke, virtuose concerti voor allerhande instrumenten, zoals bijvoorbeeld trompet, viool, fluit, fagot, mandoline enzovoort. Hij schiep het Concerto Grosso, een meerdelig muziekstuk voor solo-instrumenten en orkest. Vandaag staat de altblokfluit in de kijker, het meest solistische instrument onder alle blokfluiten. Een kwint lager en langer dan de sopraanblokfluit. We beluisteren Vivaldi's fluitconcerto in A, of La Klein, werk onder de nacht met de klassieke delen 1 Allegro, 2 Largo, 3 Allegro. U merkt vast op de edele altblokfluitklank, de glasheldere imitaties en progressies, dat zijn voortschrijdingen van een melodie, de echo's, de stereofonische effecten, de virtuose behandeling van de solopartij, de zonnige Zuiderse Italiaanse barokstijl, de barokke motoriek of veelbeweging en de signatuur van meester, priester, dichter en toondichter Antonio Vivaldi uit Venetië. En daar zorgen Philippe Piquet en het New London Concert voor.

Tot zover het concerto nummer 108 voor blokfluit en orkest van Antonio Vivaldi. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem

Wel, beste luisteraars van Radio Maria, in het hart van Klassiekuur schitteren nu twee religieuze liederen. Voor eerst een Alleluia, Behold the Bridegroom. Dat wil zeggen, Alleluia, zie de bruidegom. Het is een oud-Russisch, 18e eeuws anoniem werk met een prachtige sound en tekst. Het werk is geschreven met enkel heel eenvoudige harmonieën, samenklanken gereciteerd op de drie hoofdakkoorden van de toonaard. Je kan dit vergelijken met Piet Mondriaan, die enkel rechten en vlakken in de drie hoofdkleuren gebruikt bij het schilderen. In muziek bekom je zo mooi, rustig gezang waarin de tekst primeert. De religieuze Bijbelse tekst van dit troparion voor de metten van de bruidegom luidt als volgt. Zie, de bruidegom komt, te middernacht. Gezegend is de dienaar die hij wakend zal vinden. En de dienaar is onwaardig welke hij onachtzaam zal vinden. Behoed daarvoor, o mijn ziel, wees niet in slaap gewiegd, zodat je niet aan de dood te beurt valt en uitgesloten uit het koninkrijk. Aanroep, heilig, heilig, heilig bent u, onze God, door de Theotikos, God barende betekent dit, erbarm u over ons. Nu, het kamerkoor uit Sint-Petersburg staat onder leiding van Nikolai Korniev, maar daarna klinkt het Tota Pulchra Est Maria, u gebracht door Barbara Fortuna. Ook hier weer sobere, harmonische, primitieve meerstemmigheid. Mooi is het op Radio Maria te zingen. Geheel prachtig ben jij, Maria.

Oost en West met elkaar verbonden in twee mooie gebeden, namelijk Alleluia, Behold the Bridegroom en Tota Pulchra es Maria. En zo landen we in de 20e eeuw in Vlaanderen. De cd In Flanders Fields, deel 1, bevat prachtige literatuur van eigen bodem, namelijk van Jeff Van Hoof en Peter Benoit. We kozen hieruit het klein kwartet in C of Do van Jeff Van Hoof. Dit kwartet uit 1919 is nochtans niet zo klein als de titel laat uitschijnen. Wat minder bekende Vlaamse muziek horen, Vlaamse toondichters belichten, is ook onze taak. Wie was Jeff Van Hoof? Wel, Jeff Van Hoof leefde van 1886 tot 1959. Over hem zal u meer vernemen tussen de delen van het kwartet. De vier delen zijn deel 1 Moderato, deel 2 Tempo di valse ma poco lento, deel 3 Dolcemente scherzando en deel 4 Giocoso. In dit strijkkwartet hoort u verschillende strijkinstrumenttechnieken, waaronder con arco met de boog spelen en het pizzicato kort getokkeld spelen. De bezetting van dit klein kwartet in C is, zoals in elk kwartet, de eerste viool links vooraan, de tweede viool daarnaast, de altviool zit ongeveer recht voor het publiek en de cello zit rechts, samen dus in een halve cirkel van links hoog naar rechts laag. Het kwartet dat aantreedt is het Gagini-kwartet, genaamd naar vioolbouwer, violist Pierre Gagini. Hij vestigde zich in 1934 te Nice en richtte daar een werkwinkel in. Sedert 1942 bouwde hij violen die groter waren en vierkanter van vorm, dus ook breder, dan voorheen. Hij bouwde zo'n 380 violen, 50 altviolen, 26 celli en 4 zakviooltjes. Onze aandacht nu voor deel 1 Moderato, het klein kwartet in C van Jeff Van Hoof.

Na dit mooi hoogstaand moderato uit Klein Kwartet in C van Jef van Hoof geven wij u graag wat meer uitleg over hemzelf. Jef van Hoof werd in 1886 geboren te Antwerpen als zoon van een organist. Vader Frans was koster organist in de Antwerpse Sint-Michielskerk. Jef studeerde aan de Vlaamse Muziekschool, het huidige Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van de Scheldestad. De namen van zijn leraars, onder andere Paul Gilson, Auguste Boek en Lodewijk Mortelmans, zijn nog steeds klinkende namen in de klassieke muziekwereld. Vanaf 1906 componeerde Jef van Hoof strijdliederen voor de Vlaamse zaak. Op tekst van Guido Gezelle componeerde hij het lied Groeningen, waarmee hij een prijs won van het Algemeen Nederlands Verbond. En in 1911 won Van Hoof met de cantate Tycho Brahe de tweede prijs van Rome, wat hem een studiereis naar Rome opleverde. Muzikaal is Jef van Hoof geïnspireerd door Peter Benoit. Sinds 1914 dirigeerde hij een mannenkoor en volgde zijn vader op in de Sint-Michielskerk te Antwerpen. In 1906 componeert Van Hoof het koorwerk Oproep, uitgevoerd bij de opening van de door de Duitse bezetter georganiseerde Nederlandstalige Universiteit van Gent. En dit kostte hem na de oorlog 8 maanden gevangenis. In 1922 sticht Jef van Hoof mede het Genootschap der Vlaamse componisten. Hij dirigeert ook ijzerbedevaarten en guldenspoorvieringen. In 1933 richt hij het Vlaams Nationaal Zangfeest op. Hij doseerde aan de Mechelse Bijaardschool en werd in 1942 directeur van het Antwerps Koninklijk Vlaams Conservatorium. Jef van Hoof componeerde missen, Vlaamse liederen, opera's, symfonieën en kamermuziek, waaronder het mooie Klein Kwartet in C, wat we nu beluisteren. Tijd nu voor deel 2, een mooie wals, Tempo di valse ma poco lento. Een walsje in een iets wat rustiger tempo, licht verteerbaar met een romantische melodie.

Joho. U hoorde het tweede deel van het Klein Kwartet in C van Scheffanhoff. Josephus Bonifatius Emilius Michael, in het kort Scheffanhoff, overleed in 1959. Hij schreef heel gevarieerd, Vlaams en religieus, dat wel, maar ook profane instrumentale muziek. 280 werken vloeiden uit zijn pen. Zijn laatste optreden was op de Vlaamse dag van de Wereldexpo 1958 te Brussel. Volgende bekende werken typeerden zijn uiveren en gaven Scheffanhoff naam. Het is Stille en Groningen, beide gedichten van Guido Gezelle, vijf liederen van het Vlaamse Vaderland, Daar is maar één Vlaanderen en een psalm op een gedicht van Albrecht Rodenbach, zes Dietse liederen, maar ook zes symfonieën, twee strijkkwartetten, Sinfonietta voor kopers, Missa de Deo, Te Deum en Concertino voor viool en orkest. En de opera's Meivuur, vertraagde film op tekst van Herman Terlink en Jonker Lichthart. We vervolgen nu Scheffanhoffs strijkkwartet in C, een laatromantisch werk. Verfrissend is het derde deel door een volgehouden pizzicato bij alle snaren, dolcemente scherzando, zacht en schertsend. En met het vierde deel Giocoso sluiten we dit kwartet van Scheffanhoff af, een kwaliteitsvol werk, vol variatie. Daarmee nemen we afscheid van uw beste luisteraars van Radio Maria. Veel muzikaal genoegen en tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven. Op al uw wegen u

dagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop. Van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het tweede hoofdstuk. Ik val uiteindelijk in een diepe, maar niet verkwikkende slaap, die nauwelijks verstoord wordt door het voortdurend komen en gaan van de verpleegkundigen die infusen komen verwisselen. Midden in de nacht hoor ik vaag dat Anne Gabriël met hen fluistert. Slaapt ze dan niet? Hoe laat is het dan? Ik ben zo uitgeput dat ik niet bij de vraag blijf hangen, maar meteen weer inslaap, totdat ik weer gewekt word door de kou. Een ijzig zuchtje wind dat langs de slechts geïsoleerde ramen strijkt. Anne Gabriël ligt alleen maar onder een laken. Tegen 5 uur zie ik half slapend dat een verpleegkundige een deken over haar heen legt, en ik begrijp dat zij het ook koud had. Nadat de verpleegkundige vertrokken is, vraag ik haar of ze goed geslapen heeft. Het antwoord verbaast me maar half. Nee, want ik had het koud en met mijn arm, waar het infuus in zit, kreeg ik mijn deken niet omhoog getrokken. Maar waarom heb je me dan niet wakker gemaakt? U zag er zo moe uit dat ik u niet wakker wilde maken. Ik ben ontroerd door de fijngevoeligheid van dat meisje van 7 jaar, dat terwijl ze het koud heeft en pijn heeft, nog probeert om mij te sparen. Omdat ze zou willen opstaan en ik nog omval van de slaap, vraag ik haar om stilletjes met de Playmobil te spelen. Ze voegt zich volgzaam naar mijn verzoek en het ontroert me als ik zie met hoeveel zorg ze de plastic poppetjes op de tafel zet, zodat ze geen geluid maken. Als ik wakker word, maakt ze de opmerking. Sinds ik pijn aan mijn been heb, is François Xavier lief voor me. Ik houd veel van hem. Ik zou hem graag zien. Wanneer zie ik hem weer? We worden onderbroken door co-assistent, die haar rechtstreeks aanspreekt. Kom, ik neem je mee om een CT-scan van je longen te maken. Ik ben ongerust over dat onverwachte onderzoek. Ik weet dat uitzaaiingen beginnen in de longen. Ik kan niet met haar mee, want ik ben hoogzwanger. Ze gaat dus zonder mij, in een rolstoel, en werpt me een ongeruste blik toe. Het gaat als een mes door mijn hart. Ze is nauwelijks 7 jaar en komt helemaal alleen tegenover enorme, onrustbarende apparaten te staan. Terwijl ik op haar wacht, probeer ik te bidden, maar het lukt me niet. Zo sterk woelen de gedachten door mijn hoofd. Ik praat even met de Attiliaanse verpleegkundige. Ik probeer erachter te komen waarom men ons met opzet in onwetendheid laat over wat er gaat gebeuren. Voor ons is het moeilijk om te leven met de angst dat de diagnose die de specialist te Toulon ons al heeft gegeven, bevestigd wordt. We zijn in staat om alles te aanhoren, maar dat ze ons intussen in onwetendheid laten over verschillende uitkomsten, totdat ze ons het wetenschappelijk bewijs van onze ellende kunnen leveren, is misschien wel heel professioneel, maar niet erg menselijk. De verpleegkundige is gegeneerd. Ik begrijp het heel goed, maar de artsen vrezen toch voor een Ewing-tumor? Ja, de professoren waren niet blij, want we hebben hen verteld dat we op internet hebben gekeken. Maar omdat ze niet zeggen, moesten we wel zelf onze kennis verwerven. En wat hebt u op internet gezien?
dat het een vorm van kanker is die bijzonder heftig en kwaadaardig is. Dat is de reden dat ze u niet kunnen zeggen dat het een Ewing-tumor is, zolang ze niet 100% zeker van zijn. Wanneer ze het kruisje van de heilige Benedictus op het nachtkastje ziet staan, gaat ze na wat aarzeling verder. Ik zie dat u gelovig bent. Ja, ik ben ook gelovig. Dan na enige tijd. We kunnen alleen nog maar bidden. Die woorden snijden me door het hart. Want al ben ik dan gelovig, toch lijkt dat gezegde, we kunnen alleen nog maar bidden, in deze ziekenhuiscontext een bevestiging dat alles verloren is. Maar ik wil mijn ontreddering niet laten blijken. Ja, dat is een grote hulp, want dat is een grote steun, zowel moreel als materieel. Maar al hebben we dan de goddelijke hoop, dan valt toch niet te ontkennen dat het moeilijk is. Ja, het is erg moeilijk. Ik kan me in uw situatie verplaatsen. Houd in ieder geval goede moed. Dank u. Na die woorden gaat ze de kamer uit. Ik ben nauwelijks tot mezelf gekomen als de deur weer open gaat. Anne Gabriël komt terug van de CT-scan. De co-assistent die haar brengt, voegt me fluisterend toe. Alles is goed gegaan. Ik reageer niet meteen op die woorden, want ik denk dat Anne Gabriël zich netjes gedragen heeft en geen problemen veroorzaakt heeft tijdens het onderzoek. We zijn pas enkele dagen in het ziekenhuis en ik ben er al aan gewend dat men nu al benadrukt hoe braaf mijn dochter is en ik let er niet meer op. De co-assistent houdt aan en kijkt me aan met een blik van verstandhouding. Het is in orde. Dan begin ik te twijfelen. Langs sluipwegen is het hem eindelijk gelukt om mijn aandacht te vestigen op wat hij wil zeggen. Probeert hij me iets duidelijk te maken? Zonder veel hoop op een antwoord, al onze pogingen om informatie te krijgen zijn tot dan toe tevergeefs geweest, durf ik te vragen. Is het CT-scan goed? Ja. Is er niets op te zien? Nee, dat is nog niet officieel. Het schriftelijk verslag komt vanmiddag. Maar ze hebben niets gezien. Gegrepen door enthousiaste dankbaarheid, zeg ik hem hoe heilzaam dit bericht is. Dank u. Dat is het eerste goede nieuws sinds donderdag. Maar mijn gesprekspartner heeft er duidelijk geen behoefte aan om het gesprek voor te zetten. Hij geneert zich dat hij inbreuk heeft gemaakt op de regel die zegt dat alleen artsen uitslagen mogen meedelen. Ik begrijp dat ik mijn mond moet houden, maar van binnen juich ik. De longen zijn gezond. Dat is belangrijk nieuws, geen uitzaaiingen. We hebben op internet gezien dat de overlevingskans voor een Ewing-tumor 50% is, als er geen uitzaaiingen zijn. Een kans op 2. Ik bel meteen met Alexander om het hem te vertellen. Ik krijg hem niet te pakken. Dan bel ik de echtgenote van zijn baas, opdat zijn commandant hem het bericht kan geven door zijn tussenkomst. De commandant zelf stuurt me een sms om me te zeggen hoezeer hij deelt in onze blijdschap over dit goede nieuws. We verheugen ons te vroeg. We weten dan nog niet dat, tegen elke logica in, de longen de enige plek in haar lichaam is waar de metastasen niet zijn doorgedrongen.

Er komt een nieuwe verpleegkundige binnen. Ze moet bloed afnemen met het oog op de chemokuur van de volgende week. Anne Gabriel toont zich verrassend dapper. Ze zegt niets, steekt zonder probleem haar arm uit, maar ik zie hoe haar hand samenknijpt onder het laken en dikke tranen lopen in stilte over haar wangen. Dat vind ik het vreedst, haar zo ingehouden te moeten zien lijden. Ik had nog liever dat ze stampij maakte. Wat een inconsequentie bij een moeder die door haar kalmte tot rust komt, maar door haar berusting wordt gekweld. De week loopt triest ten einde, getekend door het komen en gaan van verschillende artsen en de vele onderzoeken die noodzakelijk zijn om aan de behandeling van de ziekte te beginnen. Iedere avond komt Alexander ons opzoeken, voorzien van smakelijke etenswaren en kleine cadeautjes voor zijn dochter. Elk van ons doet veel moeite om van die paar uur die we samen doorbrengen een gelukkig moment te maken. Dan vertrekt hij weer naar Toulon, waar de twee jongsten op hem wachten. Die worden opgepast door mijn schoonmoeder, die daarvoor speciaal uit Versailles is overgekomen. We weten nog niet wanneer we het ziekenhuis kunnen verlaten. Vrijdag echter, in het begin van de middag, komt de aardige Antilliaanse langs om afscheid te nemen van Anne Gabriel. Ik ga er vandoor. Ik denk dat jij vandaag ook naar huis mag. Je komt wel terug, maar niet op dezelfde afdeling. Ik wilde tot ziens zeggen. Mag ik je een kus geven? Ze buigt zich voorover en grijpt haar beide handen met deze woorden: verander vooral niet. Zich naar mij kerend zegt ze: ik heb nog nooit iemand gezien die zo'n glimlach had en die zo kon glimlachen, vooral hier. In nauwelijks 5 dagen heeft Anne Gabriel haar hart al veroverd door die blijvende glimlach waarvoor ze me een jaar geleden die reden vertelde. Vaak weet ik niet wat ik moet zeggen, dan glimlach ik maar. Enkele maanden later zullen we diezelfde verpleegkundige tegenkomen in de gang. Ze is dan zichtbaar verrast dat ze Anne Gabriel op de been ziet. Ze omhelst haar uitvoerig en noemt haar mijn prinses van de glimlach. Ze zal me dan toevertrouwen wat ze voelde en hoezeer ze geraakt was door dat verblijf op de 9e etage. Voor nu doet het compliment me genoegen, maar wat me nog meer plezier doet, is te horen dat we het ziekenhuis uitgaan. We gaan naar huis, naar Toulon. De baby gaat daar geboren worden en niet in Marseille. Deo gratias. Kim, een vrouwelijke assistente met een Aziatisch uiterlijk, vertelt me dat we de volgende week opgeroepen zullen worden om eindelijk de officiële uitkomsten van het onderzoek te horen. Ze waarschuwt me dat we een langdurige opname moeten verwachten van ongeveer 1 maand, die misschien nog langer kan worden door bijwerkingen van de chemotherapie. De dagen die dan gaan komen zien er niet rooskleurig uit. En hoe zal het met de baby gaan bij dat alles? Hoe gaan we dat aanpakken? Over 14 dagen ben ik uitgerekend. Moet ik me laten inleiden om er zeker van te zijn dat ik in Toulon zal bevallen? Bij mijn eigen arts? Ik ben het meeste bang voor een bevalling in Marseille. Ik besluit een vriendin te bellen
een oncologische kinderarts, die 10 jaar in Latimon gewerkt heeft, zodat ze me naderende informatie kan geven. Ze raadt me af om de bevalling te bespoedigen en vertelt ons dat de opnamen iedere keer ongeveer 1 week duren, met het risico dat we in de daaropvolgende week terug moeten, wegens aplasie. Voordat we vertrekken, moet de PET-scan nog gemaakt worden. Alexander heeft een vrije dag genomen om met onze dochter mee te gaan, want door mijn zwangerschap mag ik dat niet. Anne-Gabriël moet nuchter blijven. Ze heeft dus sinds de vorige avond niet gegeten. Het onderzoek was gepland voor 10 uur, maar wordt van uur tot uur opgeschoven. Van de honger begint ze pijn in haar buik te krijgen. Eindelijk wordt ze om 16 uur opgeroepen. Ze gaan naar beneden. Het is een heel lang onderzoek dat ongeveer 3 uur duurt. Ik ben uitgeput, ga liggen en val in slaap in de lege kamer. Ik word pas wakker als Alexander terugkomt. Ze hebben hem eindeloos laten wachten tot ze hem kwamen zeggen dat hij weer naar boven kon. De uitkomst zal ons pas de komende maandag worden meegedeeld. We twijfelen er niet aan dat dit stilzwijgen een slecht teken is. We zijn nog niet aan de ziekenhuispraktijken gewend. Een verpleegster komt het infuus van Anne-Gabriël afkoppelen. Ze moet ook de naald van de centrale toegangsleiding verwijderen die 5 dagen eerder geplaatst is. Mijn dochter vraagt me om haar hand vast te houden, waardoor ik goed zicht heb op wat er gebeurt. Wanneer het verband eraf is, schrik ik als ik zie dat er zich al een litteken is gaan vormen. Met afschuw denk ik, dat gaat haar vreselijk pijn doen. Maar de verpleegkundige bekommert zich niet om zulke details. Zonder waarschuwing rukt ze naald en slang in 1 keer los, waarbij ze ruw de wond opentrekt. Anne-Gabriël slaakt een kreet van pijn en begint te huilen. Met afschuw zien we allemaal dat de naald een soort spijker is en dat moet verder bij elke kuur opnieuw ingebracht worden. Dat uitrukken heeft haar zo aangegrepen dat het inbrengen van die naald, ondanks de MLAP-lijster die de huid verdoven, tot het einde een grote bron van angsten zullen zijn. Ze zal zich echter heel moedig tonen en zich uiteindelijk veel later zonder verdoving laten prikken. Pas laat in de avond gaan we eindelijk uit het ziekenhuis weg, opgelucht dat we die benepen kamer achter ons kunnen laten en blij dat we weer bij de rest van het gezin zijn.

We denken dat we een rustig weekend zullen hebben. Maar meteen, op zaterdagochtend, krijgt Anne-Gabriël opnieuw een vreselijke pijn aan haar scheenbeen. Doordat de biopsie, de ontstekingsreactie die samenhangt met de tumor heeft verergerd, blijkt het onmogelijk de pijn te bestrijden met alleen de ibuprofen, die is voorgeschreven door de orthopeden. De hele dag proberen we er iets aan te doen, maar de volgende nacht is het nog erger. Omdat we niet in staat zijn de pijn te verlichten, gaan we uiteindelijk naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Fontpré in Toulon. In de kleine uurtjes van de zondagmorgen. De co-assistenten raken in paniek als we hun te verstaan geven dat dat verlegen meisje dat ze aan het onderzoeken zijn, kanker heeft. Ze wordt opgenomen en ze krijgt een infuus met nalbufine, een sterk werkende morfine-achtige pijnstiller. De kamer is gelukkig minder sober dan in La Timon. Ik installeerde me er met Anne-Gabriël extra bedroefd om deze onverwachte opname, omdat die belet dat ze dan kan profiteren van de aanwezigheid van haar grootmoeder van vaders kant, die de volgende week weer terug naar huis moet. We proberen te rusten. In de namiddag komt mijn schoonmoeder me enkele uren aflossen. Ze doen een hele tijd kaartspelletjes. 'S avonds neem ik mijn plek weer in. De pijnaanval lijkt tot rust gekomen en vol vertrouwen ga ik liggen op het velbed dat voor de ouders is gereserveerd, maar dat in mijn toestand erg ongemakkelijk is. Tegen middernacht wordt Anne-Gabriël echter wakker met heftige pijn. Haar scheenbeen doet weer verschrikkelijk veel pijn, meer nog dan 's morgens. Ze kreunt en smeekt om hulp. Ik bel de verpleegkundige die de nalbufine ophoogt, maar het werkt niet. Ik dring aan. Na lang wachten verschijnt de boze verpleegkundige eindelijk. Ik vraag haar om de nalbufine nog verder te verhogen. Dat is onmogelijk. Waarom dan? Omdat we een voorschrift hebben voor een bepaalde dosering en daar kunnen we niet overheen gaan. Wie heeft dat voorschrift gegeven? De kinderarts. Kunt u die niet bellen, zodat hij een nieuw voorschrift kan maken? De verpleegkundige schijnt beledigd dat ik durf te overwegen om de arts midden in de nacht te wekken om de eenvoudige reden dat mijn kind pijn heeft. Ze wijst mijn verzoek meteen op dwingende toon af. Nee, dat is onmogelijk. Wat dan? Gaat u haar zo laten liggen, zonder iets te ondernemen? Ik kan er niets aan doen. En ze gaat de deur uit zonder verder een woord te zeggen. Ze komt niet meer terug, ondanks mijn herhaald bellen. En ze doet niets. Anne-Gabriël kronkelt van de pijn en kreunt. Mama, mama. Ik wrijf haar scheenbeen om te proberen de pijn wat te verzachten. Door haar lichaampje dat helemaal gespannen is, gaan regelmatige schokken van pijn. Van tijd tot tijd doet ze haar ogen open en dan zie ik in haar betraande blik een eindeloze ellende. Ze probeert tegen me te glimlachen, als om me te zeggen hoe lief ze me vindt en hoe dankbaar ze is dat ze ziet dat ik probeer met mijn lachwekkende methoden haar pijn te verlichten. De woede die ik voel ten opzichte van de verpleegkundige die mij in de steek laat tegenover de pijn van mijn kind, maakt al gauw plaats voor een diepe ontreddering. Ik besef wat ons te wachten staat.
Ik begrijp dat mijn kind het risico loopt om onder zulke omstandigheden te sterven. Ik denk, lieve God, dat wordt nog erger dan de hel. Ik ben bang. Ik wrijf haar de hele nacht en bid met de enige woorden waartoe ik in staat ben. Mijn God, U wil geschieden. Ik herhaal dat steeds weer, tot het me verdooft. Ik ben niet in staat de rozenkrans te bidden of een ander gebed. De volgende ochtend komt de kinderarts, heel tevreden. Zo, hebben jullie een goede nacht gehad? De vraag lijkt me brutaal, bijna uitdagend, maar hij kan het niet weten. Nee, mijn dochter heeft de hele nacht veel pijn gehad. Hij kijkt me verbaasd aan en keert zich naar de verpleegkundige. Waarom hebt u me niet gebeld? Ze antwoordde niet, betrapt als ze is, in mijn aanwezigheid. Alles in haar houding toont dat ze het er nut niet van inzag. Misschien was ze zelf lui. In haar ogen was het eenvoudigste om de deur dicht te doen, om het gekreun van die patiënt niet te horen. Ik ben gekwetst en ik neem het haar kwalijk. De kinderarts besluit om Anne-Gabrielle per ambulance over te plaatsen naar Latimon, omdat ze een infuus heeft. We hebben daar trouwens een afspraak om 14:00. Voor het eerst wordt ze van me losgerukt. Ze moet achterin op de brancard blijven liggen, terwijl ik naast de chauffeur moet zitten. De hele weg kijk ik in de achteruitkijkspiegel. Onderweg komen de pijnen terug en ik hoor haar kreunen. Ik zie dat het infuus leeg is. De ambulancebroeder vraagt me van alles. Ik antwoord eenvoudig. Hij laat zijn medeleven merken. Daar ben ik gevoelig voor. Het is de eerste keer in een week dat de ziekte van ons kind op een menselijke manier bekeken wordt. Beste luisteraars van Radio Maria, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige afleveringen beluisteren. Neem gerust een kijkje op www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

0: Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar daar van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie. In de lijn van Rusbroek de Wonderbare, in 1381 overleden, cultiveerden de broeders van het gemene leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waar rond men deze dagen vooral aandacht heeft,

vieren van het geloof, met eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde, met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20, horen we de Heer zeggen: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant, niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere, of mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' zijn jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig
representatief voor de Devotio Moderna.

En het werk belicht haar belangrijkste thema's. Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis, de noodzaak van de ervaring van de ouden, meer dan uiterlijke praktijken, opdat het innerlijk leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebieden, enzovoort. We mogen ronduit zeggen dat het als een van de meest gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we: De genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het: mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld, en het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil, en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt, en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart.
Velen namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer hij wil, zoveel hij wil en aan wie hij wil, zoals het hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om voorzichtig te zijn, vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegenen die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raad dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed, die op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdiensten wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovigen dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florence Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit. Het biedt een structuur
voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God. Is
eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf. Wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is. Schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale aanwezigheid een geestelijke kwestie. De kerk spreekt over een gewetensonderzoek met betrekking tot drie dimensies, namelijk onze relatie met God, met de naaste en met de wereld om ons heen. De nederigheid moeten we niet begrijpen als een zelfverachting of een manier om jezelf als niets te beschouwen. De klassieke katholieke traditie verbindt nederigheid daarom met waarheid. Men moet nog groter, nog kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veeleer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe en het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt me niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd, in plaats van het allemaal maar achter zich te laten, te verlaten, zich juist in diep geloof aan Christus vast te houden, zich speciaal daarin te verenigen met zijn lijden, verlatenheid en graf. Een droog gebed is niet noodzakelijk een mislukt gebed. Het drukt precies een eerlijke vorm van vertrouwen uit, omdat je volhardt zonder dat je iets ontvangt wat je onmiddellijk prettig vindt. Moeder Teresa van Calcutta is hierin een heel sterk voorbeeld geweest. Maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij
gedragen door Gods genade, blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid.

Ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Mogen de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
4: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria,

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in

0: het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige,
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 59, versen 1 tot en met 21. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te redden, en zijn oor is niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonden is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet. Uw handen zijn met bloed bevlekt, uw vingers met misdaad. Uw lippen spreken leugentaal. Uw tong is drukdoende met onrecht. Niemand dient volgens recht een aanklacht in. Geen proces wordt nog in eerlijkheid gevoerd. Men bouwt op niets en bedriegt door zijn woord. Men is zwanger van slechtheid en brengt onheil ter wereld. Zij broeden addereieren uit en zij weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, gaat eraan dood. Als men ze breekt, komt er een slang uit. Van hun rach maakt men geen kleding. Hun maaksels kan men niet aantrekken. Hun maaksels zijn heilloze maaksels. In hun handen is geweld. Hun voeten rennen naar het onrecht. Zij reppen zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn heilloze gedachten. Verwoesting en puin liggen op hun weg. De weg van de vrede is hun onbekend. En waar zij gaan, is er geen recht. Hun paden maken ze krom. Wie erover gaat, kent geen vrede. Daarom is het recht zo ver van ons en dringt de rechtvaardigheid niet tot ons door. Wij hopen op licht en zien niets dan duisternis. Wij wachten op een heldere dag, maar wij wandelen in het donker. Wij gaan als blinden, tastend langs de muur, tastend als mensen zonder ogen. Wij struikelen op klaarlichte dag als op een donkere avond. En in volle gezondheid zijn wij aan doden gelijk. Wij grommen allen als beren en kirren klagend als duiven. Wij hopen op recht, maar zien er niets van. Op redding, maar die blijft ver van ons. Talrijk zijn onze rebelse daden in uw ogen, en onze zonden getuigen tegen ons, want onze rebelse daden dragen wij mee, en met onze misdaden zijn wij vertrouwd. Wij zijn rebels en verloochenen de Heer. Wij dwalen af van onze God. Wij preken onderdrukking en opstandigheid en zinnen in ons hart op leugen. Zo wordt het recht teruggedrongen en blijft rechtvaardigheid in de verte staan. De waarheid wordt op het plein ten val gebracht en het recht wordt nergens toegelaten. De waarheid laat verstek gaan en wie het kwade mijt, stelt zich aan plundering bloot. De Heer heeft het gezien en keurt het af dat er geen recht meer is. Vol verbijstering heeft hij gezien dat er niemand was, niemand die tussen beiden kwam. Toen heeft zijn eigen arm hem geholpen, zijn gerechtigheid heeft hem ondersteund. Hij trok de gerechtigheid aan als een pantser, zette de helm van het heil op zijn hoofd Hij hulde zich in het kleed van de wraak en sloeg jaloezie als een mantel om. Hij vergeldt ieder naar zijn daden, woede voor zijn tegenstanders en wraak voor zijn vijanden. Op de eilanden neemt hij wraak. In het Westen zal men de naam van de Heer vrezen en zijn glorie in het Oosten. Want hij komt als een versnelde stroom die door de adem van de Heer wordt voortgejaagd. Maar als verlosser komt hij naar Sion, naar alle zonen van Jacob die hun opstandigheid opgeven. Godspraak van de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op u rust, en mijn woorden, die ik u in de mond heb gelegd, zullen niet wijken uit uw mond, noch uit de mond van uw nakomelingen, noch uit die van hun nakomelingen, vanaf nu en tot in eeuwigheid, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 60, versen 1 tot en met 22. Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken. Maar over u gaat de Heer lichtend op. Zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen. Allen verzamelen zich en komen naar u toe. Uw zonen komen uit de verte. Uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde. Uw hart zal trillen en zwellen. De schatten van de zee worden naar u toegebracht. De rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken. Dromedarissen van Midian en Eva. Alle bewoners komen uit Seba met goud en wierook beladen. Zij verkondigen de lof van de Heer. Al het kleinvee van Kedar is voor u samengedreven. De rammen van Nebajot staan u ter beschikking. Zij gaan naar mijn altaar, een aangename gave. Mijn huis zet ik weer luister bij. Wie vliegen daar als een wolk, als duiven op weg naar hun til? De boten van de eilanden liggen bijeen. De Tarsis schepen voorop, om uw zonen van verre terug te brengen, tegelijk met hun zilver en goud, tot roem van de Heer, uw God, van Israëls heilige, die uw luister verschaft. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen, hun koningen zullen u dienen. Want al heb ik u in mijn toren geslagen, in mijn welbehagen ontferm ik mij over u. Uw poorten zullen altijd openstaan, bij dag noch bij nacht ooit worden gesloten, om u de rijkdommen van de volken te brengen, door hun vorsten geleid. Want het volk en het koninkrijk dat u niet dient, zal ten onder gaan, en de volken zullen worden verdelgd. De glorie van de Libanon zal naar u toekomen. Cypressen, olmen en buksbomen, allemaal samen, om mijn heilige plaats luister bij te zetten. De plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken. Diep gebogen komen zij naar u toe, de zonen van uw onderdrukkers. Allen die u vroeger verachten, werpen zich aan uw voeten. Zij noemen u de stad van de Heer, Sion, van de Heilige van Israël. Eens was u een verlaten vrouw, een gehate, die niemand bezocht. Nu maak ik van u een trots voor de eeuwen. Een vreugde voor de ene generatie na de andere. De melk van de volken zult u drinken. Door koninklijke borsten wordt u gezoogd. Dan zult u erkennen dat ik, de Heer, uw redder ben, uw verlosser, de sterke van Jacob. In plaats van koper breng ik u goud. In plaats van ijzer breng ik zilver. In plaats van hout zal er koper, in plaats van stenen zal er ijzer zijn. Tevreden benoem ik tot gezaghebber bij u en de gerechtigheid tot leider. Men hoort dan niet langer van geweld in uw land, van verwoesting en puin binnen uw grenzen. Uw muren zult u redding noemen en uw poorten roem. Bij dag zal de zon uw licht niet meer zijn.
De glans van de maan zal u 's nachts niet verlichten. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig. En uw God wordt uw luister. Uw zon gaat nooit onder. Uw maan neemt niet meer af. Want de Heer zal uw licht zijn voor eeuwig. Uw dagen van rouw zijn ten einde. Uw volk zal alleen nog uit vrome mensen bestaan, die het land voor eeuwig bezitten. Zij zijn de stek die ik plantte, het werk van mijn handen, een blijk van mijn luister. De kleinste wordt een duizendtal, de geringste een machtig volk. Ik, de Heer, laat dit alles haastig gebeuren als de tijd daar is.

Jesaja, hoofdstuk 61, versen 1 tot en met 11. De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden en de geketenden de terugkeer naar het licht, om het genadejaar van de Heer te melden, een dag van wraak voor onze God, om alle treurenden te troosten, om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen eiken van heil, door de Heer geplant, een blijk van zijn luister. De oude ruïnes worden opgebouwd, de puinhopen van vroeger hersteld. De verwoeste steden worden herschapen, die puinhopen van vroegere geslachten. Vreemden zullen uw klein vee weiden, buitenlanders zullen uw boeren en wijnbouwers zijn. U echter zult priesters van de Heer genoemd worden, en dienaars van onze God zult u heten. Van de rijkdom van de volken zult u genieten, op hun luister zult u zich beroemen. Omdat hun schande dubbel zo groot was en smaad en bespuwing hun deel, daarom zullen zij in het land een dubbel bezit verwerven en zal een eeuwige vreugde hun deel zijn. Want ik, de Heer, heb het recht lief, maar ik heb een afkeer van onrecht en roof. Ik zal hen getrouw belonen en een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen worden onder de volken bekend, hun afstammelingen onder de naties. Al wie hen ziet, zal in hen het geslacht herkennen dat door de Heer gezegend is. Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer God uw heil ontkiemen, uw luister, voor het oog van alle volken.

Jesaja, hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 12. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet. Heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. U, die de Heer alles in herinnering brengt, er is geen rust voor u. Gun ook hem geen rust, totdat hij Jeruzalem herstelt en tot de roem van het land maakt. Bij zijn rechterhand heeft de Heer gezworen en bij zijn machtige arm. Nooit meer geef ik uw koren aan uw vijanden te eten. Nooit drinken vreemden nog de most waarvoor u zich hebt moe gemaakt. Maar zij die het graan oogsten, zullen het ook eten en de Heer erom loven. En degenen die de druiven lezen, zullen de wijn ervan drinken in mijn heilige voorhof. Ga, ga de poorten uit, baan een weg voor het volk. Hoog de straten op, hoog ze op, verwijder de stenen, steek het vaandel voor de volken omhoog. De Heer laat het horen tot het uiteinde van de aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, hier komt uw redding. Zijn loon draagt hij mee en zijn werk gaat voor hem uit. Men noemt hen het heilige volk en de verlosten van de Heer. En u heet de gezochte en de nooit verlaten stad.

Jesaja, hoofdstuk 63, versen 1 tot en met 19. Wie komt daar uit Edom, uit Bosra, in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? Ik ben het. Ik oordeel rechtvaardig en ben machtig om te redden. Waarom is uw gewaad zo rood? En zijn uw kleren als die van een druivenperser? Ik alleen heb de wijnpers getreden, en van de volken was er niemand bij mij. In mijn woede heb ik hen vertrapt. In mijn toorn heb ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat, en heel mijn gewaad heb ik besmeurd, want ik beraamde een dag van wraak. Het jaar van mijn bloedwraak was gekomen. Ik keek rond, er was geen helper. Ik was verbaasd, want niemand ondersteunde mij. Toen heeft mijn eigen arm mij geholpen, en mijn toorn heeft mij ondersteund. Ik heb volken in mijn woede vertrapt, en in mijn toorn heb ik hen vermorzeld. Ik liet hun bloed over de aarde vloeien. De gunstbewijzen van de Heer wil ik bezingen, de roemvolle daden van de Heer, alles wat de Heer voor ons heeft gedaan. Zijn grote goedheid voor het huis van Israël, de barmhartigheid die hij ons bewees en de vele gunstbewijzen. Hij sprak: zij zijn mijn volk, kinderen die hun woord van trouw niet breken. Hij is hun redder geweest in al hun nood. Niet een bode of een engel, maar hij zelf heeft hen gered. In zijn liefde en zijn mededogen heeft hij hen verlost. Hij heeft hen opgenomen en gedragen in alle dagen van weleer. Maar zij waren opstandig en tergden zijn heilige geest. Zo werd hij hun vijand. Hij streed zelf tegen hen. Het volk dacht aan lang vervlogen dagen, aan Mozes en de zijnen. Waar is hij nu, die eens de herder van zijn kudde uit de zee heeft gehaald? Waar is hij nu, die zijn heilige geest in zijn hart heeft gelegd? Die Mozes aan zijn rechterhand zijn grootse arm geleidde, die voor hen het water liet splijten om zich een eeuwige naam te verwerven. Waar is hij nu, die hen door diepe waterkolken leidde, als paarden door de woestijn die nergens struikelen, als vee dat in een vallei afdaalt? De geest van de Heer vergezelde hen. Ja, zo bent u uw volk voorgegaan om een eervolle naam te verwerven. Zie vanuit de hemel naar omlaag. Kijk vanuit uw heilige en heerlijke woning. Waar blijven uw ijver en uw kracht? Waarom onderdrukt u uw mededogen en erbarmen? U bent toch onze vader? Abraham kent ons niet meer. En Israël wil niets meer van ons weten. U, Heer, onze Vader, van oudsher heet u onze Verlosser. Waarom, Heer, liet u ons van uw wegen afdwalen? Waarom liet u ons hart verstenen?

zodat het u niet meer vreest. Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom zijn. Hoe kort had uw heilig volk het land in bezit, en nu vertrappen onze vijanden uw heiligdom. Wij zijn zo geworden alsof u nooit over ons geregeerd hebt, alsof uw naam nooit over ons uitgeroepen is. Als u de hemel toch openscheurt om af te dalen, de bergen zouden wankelen voor uw aangezicht.

Jesaja, hoofdstuk 64, versen 1 tot en met 11. Als een vuur dat dorre twijgen in vlam zet of water aan de kook brengt. Laat uw vijanden uw naam kennen en laat de volken voor uw aangezicht beven. Want u doet schrikwekkende dingen die wij niet verwachten. U daalde af en de bergen vloeiden weg. Niemand heeft ervan gehoord. Geen oor heeft het vernomen en geen oog heeft een God buiten u gezien die zo optreedt voor de mensen die op hem vertrouwen. U ontmoet mensen die recht doen en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij zondigden. U bent kwaad op ons, omdat we zondigden. Toch worden wij gered. Wij hebben ons allemaal verontreinigd. Heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren. Wij zijn allen als verwelkte bladeren. De wind van onze zonden blaast ons weg. Niemand is er die uw naam nog aanroept. Niemand heeft de moed om op u te steunen. Want u hebt uw gelaat voor ons verborgen en ons prijsgegeven aan onze schuld. En toch, Heer, bent u onze Vader. Wij zijn de leem. U bent de boetseerder. Wij zijn allen het werk van uw hand. Heer, wees niet te zeer kwaad. Gedenk niet eeuwig onze schuld. Kijk op ons neer. Wij zijn allen uw volk. Uw heilige steden zijn woestenijen geworden. Sion is een woestenij, Jeruzalem een wildernis. Ons heilig, prachtig huis, waar onze vaderen u hebben geprezen, is een prooi geworden van laaiend vuur. Al wat ons dierbaar is, ligt nu in puin. En bij dit alles houdt u, Heer, zich in? Blijft u zwijgen? En laat u ons nog langer zo lijden?

Hoofdstuk 65, versen 1 tot en met 25. Ik ben gezocht, maar niet door hen die om mij vragen. Ik ben gevonden, maar niet door hen die mij zochten. Hier ben ik, hier ben ik, zeg ik tegen een volk dat mijn naam niet aanroept. Heel de dag door heb ik mijn handen uitgestrekt naar een opstandig volk dat slechte wegen gaat, achter zijn eigen gedachten aan. Een volk dat mij recht in mijn gezicht tergt. Zij offeren voortdurend in tuinen, branden wierook op tegels. Zij zitten in graven en overnachten op verborgen plaatsen. Zij eten vlees van varkens en uit hun schotels eten ze saus van onrein vlees. Zij zeggen, blijf waar u bent, raak mij niet aan, want ik ben te heilig voor u. Dat alles is rook in mijn neus en vuur dat voortdurend brandt. Voor mij staat geschreven, ik zal niet rusten, voor ik het hun volledig betaald heb gezet, voor hun eigen misdaden en die van hun vaderen. Zo spreekt de Heer. Ze hebben wierook gebrand op de bergen en mij op de heuvels gelasterd. Ik zet hun vroegere daden betaald. Zo spreekt de Heer. Zolang men nog sap in een druiventros vindt, zegt men, vernietig hem niet, want er zit nog een zegen in. Zo zal ik het met mijn dienaren doen. Ik zal hen niet allen vernietigen. Uit Jacob zal ik kinderen laten voortkomen. Uit Juda, erfgenamen die mijn bergen zullen bezitten, mijn uitverkorenen zullen ze krijgen, en mijn dienaren zullen er wonen. De Saronvlakte wordt een weiland voor het kleinvee, en in het Achordal rusten de runderen van het volk dat mij zoekt. Maar u, die de Heer verloochent en mijn heilige berg vergeet, die de tafel dekt voor God en de beker vult voor Meni, ik bestem u voor het zwaard. En u zult zich allemaal moeten buigen om u te laten slachten. Want toen ik riep, hebt u niet geantwoord. Toen ik sprak, hebt u niet geluisterd. U hebt gedaan wat slecht is in mijn ogen. U hebt gekozen wat mij niet bevalt. Daarom, zo spreekt de Heer God, zullen mijn dienstknechten eten, maar u zult honger hebben. Mijn dienstknechten zullen drinken, maar u zult dorst lijden. Mijn dienstknechten zullen zich verheugen, maar u zult beschaamd staan. Mijn dienstknechten zullen juichen van vreugde, maar u zult schreien van harteleed en wenen van verdriet. De naam die u zult achterlaten, zullen mijn uitverkorenen als vloek gebruiken. De Heer God brengt u ter dood, maar zijn dienstknechten geeft hij een andere naam. Iedereen die zich in het land gezegend beschouwt, zal zich gezegend beschouwen om de getrouwe God. Iedereen in het land die wil zweren, zal zweren bij de getrouwe God. De vroegere noden zijn vergeten, onzichtbaar voor mijn ogen. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht.
Het komt niet meer in de gedachten op. Ik ga vreugde voor u scheppen en vrouwelijkheid voor altijd. Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol vrolijkheid, met een bevolking vol blijdschap. Dan zal ik juichen om Jeruzalem en mij verblijden om mijn volk. Geween en gekerm worden er niet meer gehoord. Er is geen zuigeling meer met een kort leven en geen grijsaard die zijn jaren niet vervult. Want de jongste sterft op de leeftijd van 100 jaar. En wie de 100 jaar niet bereikt, wordt als vervloekt beschouwd. Zelf zullen zij wonen in de huizen die zij hebben gebouwd, en eten zij de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant. Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen, en planten niets waarvan een ander eten zal. Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen. En mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets moe maken en geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking. Zij en hun nakomelingen met hen zullen een geslacht zijn dat gezegend is door de Heer. Nog voor zij roepen, zal ik hun antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zal ik hen verhoren. Dan grazen de wolf en het lam eensgezind. De leeuw eet dan hooi zoals het rund, terwijl de slang zich voeden zal met stof. Niemand zal nog kwaad doen of onheil stichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer.

Jesaja, hoofdstuk 66, versen 1 tot en met 24. Zo spreekt de Heer. De hemel is mijn troon, en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor huis zou u voor mij willen bouwen? En welk heiligdom zou mijn rustplaats zijn? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Dit alles is mijn eigendom. Godspraak van de Heer. Mijn ogen rusten op de mens die gekwetst en berouwvol is en die beeft voor mijn woord. Iemand die voor mij een rund slacht, denkt ook een mens te mogen doden. En wie een schaap offert, wurgt ook een hond. Wie een meeloffer brengt, schrikt niet terug voor varkensbloed. Wie wierook offert, vereert ook een afgod. Zoals zij de voorkeur geven aan hun eigen wegen en genoegen scheppen in hun gruwelen, zo zal ik er de voorkeur aan geven om hen te kwellen en wat ze vrezen over hen brengen. Want toen ik riep, heeft niemand geantwoord. En toen ik sprak, heeft niemand geluisterd. Zij deden wat kwaad is in mijn ogen en gaven de voorkeur aan wat mij mishaagt. Hoor het woord van de Heer, u die beeft voor zijn woord. Uw eigen broeders die u haten, die u verstoten omwille van mijn naam, hebben gezegd: laat de Heer zijn heerlijkheid tonen. Wij zullen graag uw vreugde zien. Zij zullen beschaamd staan. Luister. Uit de stad klinkt rumoer en uit de tempel lawaai. De stem van de Heer die met zijn vijanden afrekent. Nog voordat zij weeën krijgt, moet zij baren. Nog voordat de pijnen haar overvallen, baart zij een zoon. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Werd ooit een land in één dag ter wereld gebracht, een volk in één keer gebaard? Maar nauwelijks is zij in haar weeën of Sion baart haar kinderen. Zou ik de schoot openen en niet laten baren, zegt de Heer? Of zou ik laten baren en dan de schoot sluiten, zegt uw God? Verheug u, samen met Jeruzalem, en juich om haar, u allen die haar lief hebben. Jubel met haar van blijdschap, u allen die om haar treuren. U mag zuigen en u verzadigen aan haar borsten vol van troost. U mag met volle teugen drinken van haar volle moederborst. Want zo spreekt de Heer. Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier, en de roem van de volken als een beek die buiten zijn oever streedt. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. In Jeruzalem zult u getroost worden. Zielsblij zult u het aanschouwen, en uw gebeente zal ontluiken als het groen. De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren, maar zijn woede zal over zijn vijanden komen. Want kijk, de Heer komt met vuur. Zijn wagen is als een orkaan. Hij komt om zijn toorn in een gloed uit te vieren, zijn bedreiging met laaiende vlammen. Want te vuur en te zwaard
komt de Heer met zijn oordeel over al wat leeft. En talrijk zijn de slachtoffers van de Heer. Zij die zich heiligen en zuiveren om naar de tuinen te gaan, iemand volgend die in hun midden is. Zij die het vlees van varkens eten, van afschuwwekkende dieren en muizen. Hun werken en hun gedachten zullen vergaan. Godspraak van de Heer. Maar ik kom om alle volken en talen te verzamelen. Zij zullen komen en mijn glorie zien. Ik geef hun een teken. En hun overlevenden zend ik naar de volken, naar Tarsis, Put, Lut, Mesek, Ros, Tubal en Javan, naar de verre eilanden die mijn roem nog niet hebben gehoord en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee, als een offer voor de Heer, op paarden, wagens, huifkarren, muildieren en draagstoelen, naar mijn heilige berg Jeruzalem, zoals Israëls zonen in reine vaten hun gaven naar het huis van de Heer brengen, zegt de Heer. En ook uit hen zal ik priesters en levieten kiezen, zegt de Heer. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mij blijven bestaan, Godspraak van de Heer, zo blijven uw nakomelingen en uw naam voor mij bestaan. Van nieuwe maan tot nieuwe maan, van sabbat tot sabbat, komt al wat leeft om voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Wanneer zij naar buiten gaan, zullen zij de lijken zien van de mensen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgaan. En zij zullen weerzinwekkend zijn voor alle levenden.

Jeremia. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 19. De woorden van Jeremia, zoon van Chilkia, een priester uit Anatot in Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heer in de tijd van Jozia, zoon van Amon, koning van Juda. Het was in het 13e jaar van zijn regering. Vervolgens kwam het woord van de Heer tot Jeremia in de regeerperiode van Jojakim, zoon van Jozia, koning van Juda, tot het eind van het 11e jaar van Sedekia, zoon van Jozia, koning van Juda. In de 5e maand van dat jaar ging Jeruzalem in ballingschap. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat u geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei, ach Heer God, ik kan niet spreken, ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben veel te jong. Ga naar iedereen tot wie ik u zend, en alles wat ik u opdraag, moet u hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan en de Heer sprak tot mij. Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Het woord van de Heer kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltak. En de Heer zei, dat hebt u goed gezien. Ik houd de wacht bij mijn woord en doe wat ik zeg. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een kokende ketel kantelend vanuit het noorden. En de Heer zei, vanuit het noorden breken de rampen los over alle bewoners van het land. Want zie, ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden. God sprak van de Heer. Zij komen en plaatsen hun troon vlak voor Jeruzalems poorten, onder de wallen die haar omringen en voor de steden van Juda. Dan vel ik mijn vonnis over hen vanwege hun misdaden. Want zij hebben mij verlaten, offers gebracht aan andere goden en zich gebogen voor hun eigen maaksel. Omgord uw lendenen, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen, anders jaag ik u angst aan voor hen. Ik maak vandaag een versterkte stad van u, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land. De koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers. Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 37. Het woord van de Heer kwam tot mij. Ga, roep het Jeruzalem in de oren. Zo spreekt de Heer. Ik denk terug aan de welwillendheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd. Hoe u mij bent gevolgd in de woestijn, het land waar niets gezaaid wordt. Israël was het heilige bezit van de Heer, de eerste vrucht van zijn oogst. Iedereen die ervan durfde te eten, moest het ontgelden. Onheil kwam over hen. God sprak van de Heer. Hoor het woord van de Heer, huis van Jacob en alle geslachten van Israël. Zo spreekt de Heer. Wat voor verkeerd vonden uw voorvaderen in mij, dat ze van mij zijn weggegaan? Achter wind zijn aangelopen en wind zijn geworden. Zij vroegen niet, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft gevoerd en die ons door de woestijn heeft geleid? Dat land vol steppen en ravijnen, dat dor en donker oord, waar geen mens doorheen trekt en waar geen sterveling woont. Ik heb u in een veilig land gebracht. Ik liet u van zijn heerlijke vruchten genieten. Maar onmiddellijk na uw komst hebt u mijn land onteerd, zodat ik een afkeer kreeg van mijn eigen grond. De priesters vroegen niet, waar is de Heer? De kenners van de wet erkenden mij niet. De vorsten zijn mij ontrouw geworden en de profeten werden profeten van Baal. Ze liepen goden achterna die niet helpen. Daarom span ik een rechtszaak tegen u aan, God sprak van de Heer, en ook tegen uw kleinkinderen. Vaar naar de eilanden van de Kitiërs, stuur mensen naar Kedar en kijk maar of zoiets ooit is gebeurd. Is ooit een volk van goden veranderd? En dat zijn niet eens goden, maar mijn volk heeft zijn machtige God vervangen door een God die niet helpt. Hemel, schrik hier heftig van, huiver en beef. God sprak van de Heer. Want mijn volk heeft dubbele misdaden begaan. Ze hebben mij verlaten, de bron van levend water. En ze hebben regenbakken gemaakt die gebarsten zijn en die geen water kunnen houden. Israël is toch geen knecht? Hij is ook niet als slaaf geboren. Hoe is hij dan een prooi geworden, waartegen de leeuwen brullen? Ze hebben van zijn land een wildernis gemaakt. Zijn steden zijn platgebrand en ontvolkt. Zelfs de mensen van Nof en Tachpanches grazen uw hoogten af. Overkomt u dit niet omdat u de Heer, uw God, hebt verlaten toen hij u leidde op uw tocht? Waarom moest u naar Egypte gaan en water van de Nijl drinken? Waarom moest u naar Assur gaan en water van de Eufraat drinken? Uw eigen misdaad straft u. Uw ontrouw martelt u. Besef dus hoe slecht en bitter het is om de Heer uw God te verlaten en mij niet te vrezen. God sprak van de Heer, de God van de machten. Al lang geleden hebt u uw juk afgeschud, uw banden stuk getrokken. U hebt gezegd, ik wil niet dienen. Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hebt u zich neergevlijd als een hoer. Ik had u geplant als een edele wijnstok van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken vergroeid en een wilde wingerd geworden? Al wast u zich met loog en gebruikt u nog zoveel zeep, uw schuld blijft voor mij onuitwisbaar. God sprak van de Heer God. Hoe durft u te beweren? Ik ben niet onrein. Ik ben de Baals niet nagelopen. Kijk naar uw gedrag in het dal. Besef wat u gedaan hebt, u jonge kameel die wild op en neer draaft.
U, wilde ezelin, gewend aan de woestijn, die in haar drift de lucht opsnuift en in haar bronst niet is te houden. Zonder moeite sporen de ezels haar op, want in haar bronsttijd laat zij zich vinden. Pas op, u loopt uw voeten stuk, uw keel verschrooit van de dorst. Maar uw antwoord was, wat doet dat ertoe? Ik ben op die goden gesteld, hen loop ik na. Zoals een dief die betrapt wordt, beschaamd staat, zo staat het huis van Israël beschaamd met zijn koningen en edelen, zijn priesters en profeten. Ze zeggen tegen een stuk hout, u bent mijn vader, en tegen een steen, u hebt mij het leven geschonken. Ze hebben mij de rug toegekeerd en niet hun gezicht. Maar in tijden van nood roepen ze, sta op, kom ons te hulp. Waar zijn dan de goden die u gemaakt hebt? Laat die maar opstaan om u te helpen in tijden van nood. Uw goden, Juda, zijn toch even talrijk als uw steden? Hoe kunt u mij aanklagen? Iedereen is mij ontrouw geworden. Godspraak van de Heer. Te vergeefs heb ik uw zonen geslagen. Ze hebben er niet van geleerd. Uw zwaard heeft uw profeten verslonden als een verscheurende leeuw. U, mensen van deze generatie, let op het woord van de Heer. Ben ik voor Israël een woestijn geweest, een donker oord? Waarom zegt mijn volk dan, wij willen vrij zijn, we komen niet meer naar u toe? Een meisje zal nooit haar opschik vergeten, een bruid nooit haar sieraden. Maar mijn volk is mij vergeten, sinds onafzienbare tijd. Hoe goed weet u de weg, als het erom gaat liefde te vinden? U bent in het kwaad goed bedreven. Zelfs aan de zoom van uw kleed kleeft bloed van onschuldigen, van mensen die niet op inbraak zijn betrapt. En ondanks alles durft u te beweren, mij treft geen schuld. Zijn toren voor mij is immers afgenomen. Nu u zegt, ik heb niet gezondigd, daag ik u voor het gerecht. Het schijnt u niet moeilijk te vallen om een andere weg in te slaan. Ook Egypte zal u ontgoochelen, zoals Assur dat heeft gedaan. Ook daar vandaan komt u terug met de handen boven uw hoofd. Want de Heer heeft hen, op wie u vertrouwt, verstoten. U zult niets bereiken met hen.

Jeremia. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 25. Als een man zijn vrouw wegstuurt en zij gaat weg en trouwt met een ander, neemt hij haar dan nog terug

en nog durft u te roepen. U bent mijn vader, een hoer. En nog durft u te roepen. U bent mijn vader. In de tijd van koning Josia zei de Heer tegen mij: Hebt u gezien wat Israël, de afvallige, gedaan heeft? Hoe ze op de bergen bij elke groene boom ontucht heeft bedreven? Ik dacht: Als ze van dat alles genoeg heeft, komt ze wel bij mij terug. Maar ze is niet gekomen. Haar zuster Juda, de trouweloze, had dat gezien. Zij had gezien dat ik, Israël, de afvallige, vanwege haar overspel had verstoten en haar de scheidingsbrief had gegeven. Maar haar zuster Juda, de trouweloze, liet zich daardoor niet afschrikken. Ook zij gaf zich over aan ontucht. Zonder zich aan iets te storen, ontheiligde ze het land met de dwaasheid van haar hoererij. Ze bedreef overspel met goden van steen en van hout. En na dat alles kwam haar zuster Juda, de trouweloze, wel terug. Maar ze was niet oprecht. Ze deed maar alsof. God sprak van de Heer. Toen zei de Heer tegen mij: Israël, de afvallige, is nog heilig vergeleken bij Juda, de trouweloze. Roep naar het noorden en zeg: Kom terug, afvallig Israël. God sprak van de Heer: Ik ben niet kwaad meer op u. Nee, ik ben genadig. God sprak van de Heer: Ik blijf niet zinnen op wraak. Erken alleen uw schuld. Erken dat u de Heer, uw God, ontrouw geweest bent. Dat u zich hebt ingelaten met vreemde goden onder elke groene boom en niet naar mij geluisterd hebt. God sprak van de Heer: Kom terug, afvallige zonen. God sprak van de Heer: Ik ben uw Heer. Ik haal er één uit elke stad en twee uit ieder geslacht en breng u naar Sion. Ik geef uw vorsten naar mijn hart, die u regeren met kennis en inzicht. Als u talrijk wordt in die dagen en sterk aangroeit in het land, God sprak van de Heer, dan wordt er niet meer gezegd: Ark van het verbond van de Heer. Ze verdwijnt uit het geheugen. Men denkt er zelfs niet meer aan. Niemand mist ze en een andere wordt nooit meer gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem heten Troon van de Heer. Alle stammen komen samen bij de naam van de Heer in Jeruzalem. Niet langer blijven ze volharden in hun slechtheid. In die tijd voegt Juda zich bij Israël en samen komen zij uit het noorden naar het land dat ik aan hun voorvaderen gegeven heb. Ik dacht: Wat zou ik u graag als mijn kinderen behandelen? U een heerlijk land geven dat mooier is dan dat van enig ander volk. Ik dacht: U zult mij uw vader noemen en u niet van mij afwenden. Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan een minnaar, zo bent u, Israël, mij ontrouw geworden. God sprak van de Heer. Op de hoogte weerklinkt geween. Israëls zonen wenen en smeken. Ze zijn de verkeerde weg opgegaan. Ze zijn de Heer, hun God, vergeten. Kom terug, afvallige zonen, dan genees ik u van uw ontrouw. Hier zijn wij. We komen naar u toe, want u, de Heer, bent onze God. Inderdaad, het rumoer op de hoogte en op de bergen is bedrog. Inderdaad, bij de Heer onze God is er redding voor Israël. Sinds onze jeugd slokt Baal heel het bezit van onze families op, schapen en runderen, zonen en dochters. In schande liggen wij, onder vernedering gaan wij gebukt, want tegen de Heer onze God hebben we gezondigd, wij zelf en onze voorvaderen, vanaf onze jeugd tot op de dag van vandaag. Wij hebben niet geluisterd naar de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Israël, als u zich bekeert, God spraak van de Heer, mag u bij mij terugkomen. Als u de afgoden verwijdert en mij niet blijft ontvluchten. Als u zweert, zo waar de Heer leeft, en u doet dat waarachtig, eerlijk en oprecht, dan zullen de volkeren zich gezegend noemen om hem, en zullen zij zich om hem verheugen. Zo spreekt de Heer immers tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem. Ontgin een nieuw land en zaai niet tussen de dorens. Mannen van Juda en burgers van Jeruzalem, besnijd u voor de Heer, doe de voorhuid weg van uw hart. Anders laait men woede op als een vuur, en die brand wordt door niemand geblust. Zo slecht zijn uw daden. Maak het bekend in Juda, laat het horen in Jeruzalem. Blaas de bazuin in het land, schreeuw het uit en roep, verzamelen de vestingen in. Geef het signaal aan Sion. Zoek een schuilplaats, aarzel niet. Want ik breng onheil over u vanuit het noorden, een vreselijke ramp. De leeuw staat op uit de struiken, de volkenverslinder rukt uit. Hij is al van zijn basis vertrokken. Uw land wordt verwoest, uw steden worden een puinhoop zonder bewoners. Trek dus rouwkleren aan. Klaag en jammer, want de ziedende toren van de Heer wijkt niet voor ons. Op die dag, God spraak van de Heer, verdwijnt de moed van de koning en de moed van de edelen. De priesters staan verbijsterd, de profeten verstommen. Toen zei ik, ach Heer God, u hebt dit volk in Jeruzalem bedrogen met de belofte, vrede zal heersen bij u. Maar nu is het zwaard ons op de keel gezet. In die tijd zal over dit volk en over Jeruzalem gezegd worden. Uit de heuvels in de woestijn komt een verschroeiende wind over mijn volk. Niet om het kaf van het koren weg te blazen, niet om het te zeven. Een stormwind stuur ik op u af. Ik ben het die het komt vonnissen. Daar komt hij aan als een dichte wolk. Zijn wapens zijn als een orkaan, zijn paarden zijn sneller dan arenden. Wee ons, wij zijn verloren. Jeruzalem, was u schoon van het kwaad, dan wordt u gered. Waarom bent u steeds uit op het kwade? Hoor, een bode uit Daan. Hij brengt slecht nieuws uit het bergland van Efraïm. Bericht aan dit volk, meld aan Jeruzalem. De vijand komt uit een ver land. Hij heft de strijdkreet aan tegen de steden van Juda. Hij omringt ze zoals wachters dat bij hun velden doen, omdat ze zich tegen mij hebben verzet. God spraak van de Heer. Uw wangedrag heeft u dit aangedaan. Uw eigen zonde maakt het zo bitter en treft u in het hart. O, mijn borst, ik krimp van de pijn. Mijn hart begeeft het bonst in mijn binnenste, ik houd het niet meer. Ik hoor geschal van trompetten, het sein voor de aanval. Ramp op ramp wordt gemeld, heel het land ligt verwoest. Plotseling is mijn tent vernield, het tentdoek verscheurd. Hoe lang moet ik die banier nog zien, dat trompetgeschal horen? Hoe dwaas is mijn volk? Ze kennen mij niet. Het zijn domme mensen zonder begrip. In het kwaad zijn ze erg goed, maar van het goede weten ze niets. Ik keek naar de aarde. Ze was één woestenij. Ik keek naar de hemel. Het licht was verdwenen. Ik keek naar de bergen. Ze beefden. En naar de heuvels. Ze trilden. Ik keek en er was geen mens meer en alle vogels waren gevlogen. Ik keek en het bouwland was een woestijn. Alle steden lagen in puin
door de hevige toren van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Heel het land wordt een wildernis. Ik maak het met de grond gelijk. De aarde treurt erom. De hemel daarboven wordt donker. Ik heb gesproken. Mijn besluit staat vast. Ik kom er niet meer op terug. Als ze de ruiters en boogschutters horen, vluchten ze weg uit de stad. Ze lopen de bossen in en verschuilen zich in de bergen. Alle steden liggen verlaten. Niemand woont er meer. Waarom kleedt u zich in purper? Waarom omhangt u zich met goud? Waarom werkt u uw ogen bij? Uw opmaak is tevergeefs. Uw minnaars verachten u. Ze staan u naar het leven. Ik hoor geschreeuw dat lijkt op het schreeuwen van een vrouw in haar weeën. Gegil, zoals bij een eerste bevalling. Het is de dochter van Sion die naar adem snakt, met opgestoken handen. Wee mij, ik sterf. De moordenaars, ze hebben mij gedood.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 31. Loop door de straten van Jeruzalem. Kijk goed uit en zoek de pleinen af. Als u ook maar iemand kunt vinden die recht doet en oprecht wil leven, dan vergeef ik de stad. Al zeggen ze ook, zo waar de Heer leeft. Hun eed is vals. Heer, u wilt alleen waarachtigheid zien. Als u hen slaat, raakt het hen niet. Verplettert u hen, dan maakt het hen niet wijzer. Hun koppen zijn zo hard als een kei. Ze willen zich niet bekeren. Ik dacht eerst, dat zijn de armen, die weten niet beter. Ze kennen de wil van de Heer niet en ze weten niet wat God van hen vraagt. Ik ga naar de leiders en richt mij tot hen. Ze kennen de wil van de Heer. Ze weten wat God van hen vraagt. Maar ook zij hadden het juk afgeschud en de banden losgescheurd. Daarom velt de leeuw uit het bos hen, verscheurt de wolf uit de steppen hen, legt de panter op de loer bij hun steden. Wie zich buiten waagt, scheurt hij in stukken, want talrijk zijn hun misdaden en hun overtredingen zijn niet te tellen. Hoe zou ik u nog kunnen vergeven? Uw zonen hebben mij verlaten. Ze zweren bij afgoden. Ik schonk hun overvloed, maar zij plegen echtbreuk en lopen de bordelen plat. Geile, bronstige hengsten